0: kinderen. Slechts 2200 keerden terug naar huis. Het internationaal strafhof vaardigde 3 jaar geleden een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin voor het deporteren van kinderen. Het inzetten van kindsoldaten is verboden onder internationaal recht. De rechten van werknemers wereldwijd gaan erop achteruit. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het Internationaal Vakverbond. Die organisatie brengt sinds 2014 in kaart hoe het gesteld is met vakbondsrechten in verschillende landen. Landen als de Verenigde Staten en Frankrijk scoren slechter dan ooit. Argentinië zakt naar de lijst van slechtste landen ter wereld voor werknemers. En 8 Europese landen, waaronder Duitsland en Denemarken, scoren als beste. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Davy Roef, de doelman van Gent, reageerde opgelucht.
1: Ik viel een hele grote druk van de schouders. Ik bedoel, we hebben een heel seizoen van de eerste seconde tot de laatste moeten knokken, letterlijk vandaag. Veel dingen gebeurd dit seizoen, heel moeilijk seizoen geweest, veel ups en downs. Ja, super fier op de ploeg dat we het over de strepen kunnen tikken als doel.
0: Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui. Maximaal tot 24 graden. De rest van de week wordt wisselvallig en wat frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Ja.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
4: M&M Live.

is 3 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Colombia, in Zuid-Amerika, komt er een tweede ronde in de presidentsverkiezingen. Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde de vereiste 50% van de stemmen. De populistische kandidaat De La Espriella haalt 44% van de stemmen. In zijn campagne pleitte hij voor een harde aanpak van criminele groepen. De steenrijke advocaat is een bewonderaar van Donald Trump. De linkse kandidaat Cepeda eindigde op 41%. Hij wil het vredesbeleid van huidig president Petro verder zetten. Er komt dus een beslissende tweede ronde over 3 weken op 21 juni. In het noorden van Italië is een reddingsoperatie bezig voor een gewonde speleoloog. De jonge man zit vast op 120 meter diepte nadat een rotsblok op zijn voet viel. Hij kan niet meer zelfstandig klimmen en moet ontzet worden met een brancard. Reddingswerkers hebben hem bereikt, maar de operatie is complex. Op sommige plaatsen is de grot te nauw. Die moeten ze eerst breder maken. De reddingsactie zal nog uren duren. De drone die eerder deze week terecht is gekomen op een appartementsgebouw in Roemenië is wel degelijk van Russische makelij, dat zegt de Roemeense president. De drone is intussen onderzocht. De president deelt ook foto's uit het onderzoek. De drone stortte neer op het dak van het appartementsgebouw, waarna brand uitbrak. Tientallen bewoners werden geëvacueerd. 2 mensen raakten lichtgewond. De Russische president Poetin zei eerder nog dat het niet bewezen was dat het om een Russische drone ging. In het voetbal heeft AA Gent het laatste Europees ticket te pakken. Gent won het barrageduel tegen Racing Genk na strafschoppen en mag naar de tweede voorronde van de Conference League. Na 90 minuten was het 0-0. Genk kon vroeg in de verlengingen scoren, maar in de slotminuten kwam Gent lang.

0: zij. Een wedstrijd die het seizoen zowat samenvat, vindt Genk-trainer Nicky Haaien.
1: Als je 2 minuten voor het einde 0-1 voorstaat, wil je dan natuurlijk over de streep trekken en dat ticket binnenhalen. Maar ik denk dat opnieuw gewoon een conclusie is van heel het seizoen. Alle momenten net niet en ik denk dat dit vandaag opnieuw de bevestiging was daarvan.
0: Door een ongeval is de A4-autosnelweg tussen Antwerpen en Breda gedeeltelijk afgesloten. Tussen Zandvliet aan de grens met Nederland en Woensdrecht wordt het verkeer omgeleid. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. De Nederlandse politie heeft het over een fatale aanrijding. Hoeveel mensen en voertuigen er betrokken zijn, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui. Maxima tot 24 graden. Aan zee blijft het wel zonnig. De rest van de week wisselvallig en wat frisser. Pas vanaf het weekend meer zon en hogere temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Hongarije staat onder politieke hoogspanning. De nieuwe premier Magyar had president Szolyok een ultimatum gegeven tot middernacht om af te treden, maar die weigert. Vanuit Boedapest, Stefan Bos.
1: In Hongarije is een ongekende politieke crisis ontstaan. President Tamás Szolyok weigert af te treden nadat een ultimatum van premier Péter Magyar om middernacht afliep. Magyar beschouwt Szolyok als een bondgenoot van voormalig premier Viktor Orbán en verwijt hem te hebben gezwegen over verschillende schandalen, waaronder het misbruik van kinderen in staatsinstellingen en vermeende corruptiezaken. Maandagochtend bezoekt Magyar de president samen met de minister van Justitie om hem opnieuw onder druk te zetten om op te stappen. Szolyok zegt echter dat hij heeft besloten aan te blijven. In een videoboodschap verklaarde hij dat zijn vertrek geen oplossing zou bieden voor wat hij een constitutioneel conflict noemt. Volgens hem werkt hij bovendien constructief samen met de nieuwe regering. Het is voor het eerst sinds de val van het communisme dat een Hongaarse president zo zwaar onder politieke druk staat om zijn functie neer te leggen. Stefan Bos, VRT Nieuws, Boedapest.
0: In het zuiden van Libanon zijn gisteravond opnieuw verschillende slachtoffers gevallen bij een aanval van het Israëlische leger. Er werden zeker 8 mensen gedood en er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood bij een aanval. Het Israëlische leger breidde onlangs zijn grondoffensief uit in het zuiden van Libanon. Er is officieel een staakt het vuren van kracht, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. De voorbije 3 maanden vielen aan Libanese kant al meer dan 3.400 doden. Op vraag van de Franse regering komt straks de VN-veiligheidsraad bijeen over de situatie in Libanon. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Na een goede Europese campagne dit jaar, toch geen Europees voetbal volgend seizoen voor Racing Genk. En dat komt hard aan. Al moet Genk ook streng zijn voor zichzelf, zegt speler Daan Heijmans.
2: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit vandaag ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we elke wedstrijd in het weekend top voorbereiden en kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
0: De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui, aan zee meer zon. Maxima tot 24 graden. De rest van de week wisselvallig en wat frisser, pas vanaf het weekend meer zon en hogere temperaturen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 €. Lidl, dat kan tellen.
3: M&M Live.

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In 2 deelgemeenten van Saint-Breville in de provincie Namen zitten sommige wijken zonder drinkwater. Dat is een gevolg van het zware onweer in de nacht van zaterdag op zondag. Daardoor raakte een hoogspanningscabine beschadigd en moest het pompstation dat water voorziet aan de watermaatschappij stilgelegd worden. Mogelijk zullen de komende uren nog meer wijken zonder drinkwater komen te zitten. Voortaan gelden strengere voorwaarden voor niet-Europese studenten die in ons land willen studeren of hun verblijf willen verlengen. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid zegt dat ze op die manier misbruik wil tegengaan. Buitenlandse studenten zullen sneller moeten aantonen dat ze vooruitgang boeken in hun studie en ze mogen ook niet zomaar elk jaar van studierichting veranderen. Het wordt ook moeilijker om een visum te krijgen voor een opleiding aan bijvoorbeeld een muziekschool of een businessschool die niet erkend is door de overheid. De Hongaarse president Szolyok weigert af te treden ondanks een ultimatum. De nieuwe premier Magyar had hem tot zondag middernacht gegeven, maar dat is dus niet gelukt. Vanuit Budapest, Stefan Bos.
1: Magyar beschouwt Szolyok als een bondgenoot van voormalig premier Viktor Orbán en verwijt hem te hebben gezwegen over verschillende schandalen, waaronder het misbruik van kinderen in staatsinstellingen en vermeende corruptiezaken. Maandagochtend bezoekt Magyar de president samen met de minister van Justitie om hem opnieuw onder druk te zetten om op te stappen. Szolyok zegt echter dat hij heeft besloten aan te blijven. In een videoboodschap verklaarde hij dat zijn vertrek geen oplossing zou bieden voor wat hij een constitutioneel conflict noemt. Volgens hem werkt hij bovendien constructief samen met de nieuwe regering.
0: Oekraïens president Zelensky zegt dat Rusland ontvoerde Oekraïense kinderen inzet als kindsoldaten. En dat is verboden onder internationaal recht. Rusland ontvoerde sinds het begin van de oorlog al minstens 20.000 Oekraïense kinderen. 2.200 van hen keerden intussen terug naar huis. Het internationaal strafhof vaarde 3 jaar geleden al een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin voor het deporteren van kinderen. In het voetbal heeft AA Gent het laatste Europees ticket te pakken. Het won van de Racing Genk na strafschoppen en mag naar de tweede voorronde van de Conference League. Geen Europees voetbal dus voor Racing Genk en dat komt hard aan. Al heeft Genk het ook wel aan zichzelf te wijten, zegt speler Daan Heijmans.
2: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit vandaag ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we elke wedstrijd in het weekend top voorbereiden en kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
0: Het weer dan ook. We beginnen met opklaringen. Later komen de wolken en kan er lokaal een bui vallen. Aan zee is er meer zon. Maximum temperaturen tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.

0: Goedemorgen.
1: Zijn wij.
2: Sander en Maan.
3: En we komen er straks opnieuw aan.
0: Maar stuur nu al de song die jou laat opstaan en gaan.
3: Zo snel als een banaan.
0: In de app van M&M.
4: M&M.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Live.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Goedemorgen, het is 6 uur.
2: 14 nieuws.
1: Met Jannik Aert.
3: Verzekeringen worden betaalbaarder voor ex-kankerpatiënten. Vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden dat niet meer zeggen tegen hun verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldo of een inkomensverzekering afsloot. En daardoor moesten ze vaak hogere premies betalen en soms werden ze zelfs geweigerd. Maar een wet die ex-kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden, wordt nu uitgebreid. Kom op, tegen kanker is tevreden.
4: Kan je de vraag stellen natuurlijk, hoe kan een kanker uit het verre verleden worden vergeten als je die nog steeds elke keer opnieuw gaat moeten melden als je een verzekering aanvraagt. Dus dat is een beetje de kern. Dat leidt nu ook wel tot absurde situaties. Dat mensen die meer dan 5 jaar na het einde van een succesvolle kankerbehandeling waren, dat die die kanker nog steeds moesten melden bij hun verzekeringsaanvraag, maar dat de verzekeraar daar geen rekening mee mocht houden.
3: Het wordt moeilijker voor niet-Europese studenten om in ons land te studeren. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid verstrengt de regels om misbruik tegen te gaan, zegt ze. Buitenlandse studenten moeten sneller aantonen dat ze vooruitgang boeken in hun studie en mogen niet zomaar elk jaar van richting veranderen. Ook een visum wordt voor een niet-erkende school, zoals een privé-, muziek- of businessschool, die niet erkend is dus door de overheid, dat wordt moeilijker te krijgen. A-Gent heeft zich geplaatst voor Europees voetbal in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Tegen Racing Genk werd het 1-1 gelijk na verlengingen, maar Gent won met strafschoppen. De ploeg mag nu naar de tweede voorronde van de Conference League, de derde Europese beker. Genk-trainer Ricky Haaien is teleurgesteld.
5: Als je 2 minuten voor het einde 0-1 voorstaat, wil je dan natuurlijk over de streep trekken en dat ticket binnenhalen, maar ik denk dat opnieuw gewoon een conclusie is van heel het seizoen. Alle momenten net niet en ik denk dat dit vandaag opnieuw de bevestiging was daarvan.
3: Het begint eerst nog zonnig, later vandaag misschien wat iets meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij temperaturen tussen 19 en 24 graden. Morgen krijgen we regen- en onweersbuien met veel wind ook en ook de dagen daarna is het nog wisselvallig.
6: Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. De weg is daar wel vrijgemaakt.
7: M&M. Ook deze maandagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
8: Sander.
9: Hoi.
8: En Iman.
10: Hi.
8: Doen van je opstaan en gaan.
9: Hopla, nieuwe week. Wat zeg ik? Nieuwe maand. En vooral opnieuw jij die de muziek hier dit uur mag

0: Offenbach en Norma Jean Martin met Overdrive.
1: Opstaan en gaan.
0: Oh yeah. Oh, dat zonneke.
2: Goed, hè?
0: Man. Ook wel afgelopen weekend. Goed weer, behalve dan de storm.
2: Yep.
0: Ja, amai. Warm, jong.
2: Ja, ik zat in de Ardennen.
0: Ah, oh.
2: Eigenlijk is dat Ardennen Büttchenbach, zeg ik.
0: Oh, ja,
2: zat ik. Ja, het Duitsstalig ding ja? Hier in België. Het heeft daar keihard gestormd.
0: Ah, oei.
2: Maar echt insane.
0: Ah, oh, shit.
2: We gingen normaal gezien gaan kajakken.
0: Ja, niet doorgegaan.
2: Niet doorgegaan.
0: Oh, chance, ja.
2: Nee. We zijn dan wel gaan wandelen.
0: Hm?
2: 10 kilometer. Hm? Ik vond dat te veel.
0: In de storm?
2: Nee. Toen het was opgeklaard.
0: Oh, oké. Okay.
2: En dan zijn we gaan wandelen en we begonnen zo aan de wandeling. Allemaal leuk. Ja? En zo na een half uur zeg ik zo... Zeg, hoe lang gaan wij eigenlijk gaan wandelen? Dan zegt hij zo... 10 kilometer. Dus ik had niks voorzien of zo. Gelukkig hadden andere mensen water mee en iets om te eten. Ik heb voor alle duidelijkheid een heel lage bloeddruk. Ik heb bloeddrukproblemen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus ik zag het al donderen voor mijn ogen.
0: Ja.
2: Ja, dat was niet fijn.
0: Allee, dan is de volgende bijvraag. Hoe is het met de kuiten vanmorgen gesteld op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort?
2: Ik heb het gevoeld.
0: Ja?
2: Ik heb het gevoeld, zeker wel. Voor de rest, ik heb een short aan vandaag. Zo'n jort, zo'n lange short. Een jeans short. En ik dacht, misschien is het iets te koud om blote benen te hebben.
0: Ja, maar?
2: Dus ik heb een lichte trui aangedaan en dan mijn jas.
0: Ja.
2: En dat was perfect.
0: Oké. Okay.
2: Dus als je, denk ik, iets van een lange broek hebt en je hebt een trui die ietsje warmer is dan de trui die ik aan had, dan you're good.
0: Oké. Okay.
2: Ja. De wind was niet zo fel.
0: Tweede vraag die ik altijd stel. Waarover heb je gedroomd afgelopen nacht?
2: Ik heb gedroomd over de inhoud van mijn frigo.
0: Nou?
2: Maar ik weet niet meer specifiek wat het was, maar ik weet wel dat ik zo heel de tijd frigo open en zo. Ik had iets nodig en dan begon ik zo te zoeken in de frigo. En ik wist dat ik het had... Maar dan vond ik het niet en dan draaide ik mijn rug en dan...
0: Ja.
2: Zo een hele rare... Ik ging constant terug van de tafel naar de frigo. En constant vergat ik precies wat erin zat en de inhoud veranderde ook heel de tijd. Ja, daarom heb ik het gehoord.
0: Raar. Ja. Oké. Okay. Heb je ook een rare droom die je graag met ons wilt delen? Hou je niet in. De app van M&M is al helemaal geopend. Maar vooral, wij verwachten daar een goede schijf die jou door deze maandagochtend gaat sleuren. Eentje die je laat opstaan en gaan. Eentje die energie geeft en die je laat knallen. Dus laat me weten in de app van M&M.

0: Weet je wat ik ook goed vond?
1: Wat?
0: Iedereen na de trip was dan zo... Heeft iemand dat voor Strava? Heeft iemand dat voor Strava?
1: Had iemand het voor Strava?
0: Iemand had het voor Strava.
1: Shot.
2: Opstaan en gaan.
0: En dat was zo... Ga er mij taggen, ga er mij taggen. En dan zei ik van ja, bo, allez, kom. Mij nu ook wel taggen. Dus dan heb ik kunnen stoeven op Strava. Eindelijk snap ik het. Eindelijk snap ik het.
1: Maar de Strava schaamt het toch ook, hè? Als je... Allez, bedoel... Als je Strava niet hebt laten lopen terwijl je iets sportief deed, dan zou je het niet gedaan hebben of zo. Snap je?
0: Goh, dat vind ik nu ook weer niet. Want met de 125 kilometer voor Kom op tegen kanker ben ik ook pas beginnen meten vanaf de bevoorrading, halverwege. Dus volgens mijn Strava heb ik daar maar 60 kilometer gereden.
1: Ja, maar het was ook...
0: Ik ben het vergeten.
1: Het was een heel sportief weekend. Het was de halve marathon ook in Mechelen waar ik woon. Ik ben even gaan kijken. Ik ben gaan supporteren voor een vriend daar.
0: Oh, leuk.
1: En meteen, als die was toegekomen, was die aan het vergelijken met andere Strava's. Dus zo... Het vergelijkende met Strava is toch eigenlijk ook jammer, hè?
0: Maar ja, dat is crazy. Wow. Kurt, hoe zit het bij jou? Want je had iets wel zotter doorgestuurd in de app van de M&M, hè?
3: Ja, dat we 160 kilometer gaan doen in 24 uur.
1: Oh, what the f...
0: Maar hoezo zelf?
1: Huh? Maar dat is toch, wacht, de dodentocht, dat is 100 kilometer in 24 uur. Allee,
3: ja, dat is 100 kilometer.
1: Ja, en veel mensen
3: maar
1: doen
3: nu zitten we...
1: Ja?
3: Ja, dus maar twee Belgen... En een Nederlander zitten we dus volgend weekend in Amerika voor dus 160 in 24 uur.
0: Maar hoeveel moet je dan kilometer per uur wandelen om dat te geraken?
3: Het strikte minimum is 6,8 kilometer per uur.
1: Ja.
3: Maar dan heb je geen tijd voor naar het toilet te gaan.
1: Oh, man. En dat is echt een wedstrijd of zo, of een organisatie?
3: Ja, dat is een wedstrijd. Maar ja, dat is zo... Dat is Amerikaans. Heb je in Engeland ook.
0: Ja.
3: In Nederland ook.
0: Allee, jong.
3: En dat is gewoon, ja, rondjes lopen.
0: Je klinkt er zo chillen. Ja. Ik vermoed dat het niet jouw eerste keer is dan.
3: Ik heb er al twee in Engeland gedaan. En ja, ik heb gelukkig heel wat vrienden hier in België. Die er al veel meer gedaan hebben. Engeland... Amai. Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika.
0: Jouw Strava moet crazy zijn.
1: Ja, maar je wilde niet vergelijken met die van Kurt.
0: Nee.
1: Maar, en zijn jij nu ook aan het stappen?
0: Ja,
1: zo.
0: Je klinkt een beetje buiten.
3: Ik ben lichtjes aan het stappen op het werk, omdat ik op mijn werk zit.
1: Ah,
0: oké. Okay, sorry, dan gaan we jou niet langer ophouden.
1: Ja, ja.
0: Welke song kunnen we jou geven om op te staan en te gaan, zeker met die 160 kilometer die eraan komt?
3: Dat feit van Stromae is wel aangenaam om horen.
1: Ja, top. Doe het. En ik zou zelf zeggen...
2: Opstaan.
3: En gaan.
1: Hopla. Succes.

0: Kurt. En zijn 160 kilometer in 24 uur.
1: Oh, amai, die cv'tje was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt in Rafa.
1: Blijf kalm.
2: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn hemmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
9: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot. Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier. Daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
11: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
12: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
13: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
14: Immoscoop, man!
15: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
13: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
15: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
13: Ik
15: ga het al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
17: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Immoscoop, man!
18: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
19: Sorry, Parties WK.
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.

0: doet wel deugd met dat zonnetje
1: ja,
0: dat uit
1: is. Dat is wel, dat is wel, dat is wel.
0: En goedemorgen. Ik heb een kleine boodschap vanmorgen.
1: Oh. Wake up. It's the first of the
0: month. M&M. Ja, goedemorgen. It's the first of the month. Juni is eindelijk gestart. Weet je nog, in januari, februari, toen we dachten, oh, waar is juni?
2: Ja.
0: Het is hier. Ah, het is nu. Ja. En we starten die met best een oké dagje qua temperatuur, 24 graden. Hm? Maar pas op, vanaf morgen minder chill. Dan kan het weer regenen. Ja. Dus vandaag goed, morgen regen. Mm-hmm. Veel succes ook aan alle studenten die aan het afzien zijn. Of als de maandag gewoon over het algemeen een beetje moeilijker gaat. We hebben deze week iets leuks om je op te focussen. En dat zijn die Harry Styles tickets naar Londen. Mm-hmm. All inclusive. Hotel, vervoer en het concert. Alle info vind je op het M&M-kanaal op VRT Max. Waar je ook moet inschrijven om die te winnen.
2: Ja, en misschien wordt het vanmorgen nog interessant op dat vlak.
0: Mm-hmm.
2: Bon, vandaag 1 juni dus. Nieuwe maand en ook nieuwe dingen hier op M&M. Een programma voor alle blokken, de studenten bijvoorbeeld. Waar je later vanmorgen nog alles over hoort, geen nood. Maar ook onze DJ Magic heeft 's avonds een nieuw zomersprogramma hier op M&M. Daarom hoor je hem zo meteen al met een song waarmee hij kan opstaan en gaan vanmorgen.

0: Jan, ik heb de hoofdpunten.
1: Ja, vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hebben gehad, dat niet meer melden aan een verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht, maar dan moesten ze wel vaak hogere premies betalen en soms werden ze zelfs geweigerd. Het wordt moeilijker voor niet-Europese studenten om in ons land te studeren. Ze zullen sneller moeten aantonen dat ze vooruitgang boeken in hun studie en mogen niet maar zo elk jaar van richting veranderen. Een A-agent heeft zich geplaatst voor Europees voetbal. Tegen Racing Genk werd het gisteren 1-1 gelijk na verlengingen. Maar Gent won dan toch nog met de strafschoppen. De ploeg mag nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En het weer?
1: Ja, het begint vandaag eerst nog wel zonnig, later iets meer wolken wel, maar het blijft zo goed als droog en 24 graden.
0: Aangenaam.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het gaat extra traag door een ongeval in Nederland. Daar is de A4 van Bergen op Zoom naar Antwerpen afgesloten van Markiezaat.
0: Markiezaat.
2: Markiezaat.
0: Zeker.
2: Een gekke naam. Ja. Tot op de A12 in Zandvliet. De A12 richting Bergen op Zoom is intussen wel weer open. Naar Antwerpen vind je extra files op de E313, 25 minuten vanaf Massenhoven. En het gaat extra langzaam naar Brussel op de E40 vanuit Luik. Daar moet je opletten voor een obstakel in Everberg.
0: Ooit al eens een markie laten bloeien? Dat begint altijd met markiezaad. En dan moet je dat strooien. En dan...
2: Oh.
0: Oh.
3: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
0: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
4: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
0: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
4: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
5: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
0: Collega's, hè?
6: Luister, hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta. Zoals

0: Drop Dead.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat is Dark van Olivia Rodrigo gewoon.
2: Opstaan en gaan.
0: Ja. Ik leg de focus er niet op. Nee, dat is zij okay. Die de titel heeft uitgekozen voor haar song. Hè?
1: Dat is oké. Okay. Zullen we ons op iets anders focussen? Want Tom stuurt in de app van M&M. Test, test, juni, test, test. Xana, kun je even bevestigen dat het juni is?
3: Ja.
1: Ja, voilà. Ja. Dat is dan bij deze bevestigd. Goedemorgen. Je had gestuurd in de app van M&M. Je werkt op de luchthaven.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Wat doe je precies?
3: Ik doe de rolstoelassistentie, dus mensen die het moeilijk hebben om te wandelen of met welke andere reden ook, we gaan die helpen naar de gate brengen of van het vliegtuig halen tot zover als je verland bent, gaan we die ook uit het vliegtuig dragen, dus best fysiek, maar wel superleuk om te doen.
1: Amai, ja, kijk, tof. Zijn jullie dan die personen die zo met die karretjes rijden?
3: Ja.
1: Ik ben altijd licht jaloers op mensen die met die karretjes mogen rijden.
0: Ja, maar ook, jullie moeten toch sowieso ook echt tegen de tijd racen bijna om een overstap te halen of die gate te vinden en dat soort dingen.
3: Ja, dat gebeurt dagelijks wel. Dat er niet veel tijd zit tussen een vlucht die aankomt en een vlucht die terug vertrekt. Dus dat is vooral doordoen, maar
0: Mag ik nog eens iets zeggen? Ik vind het toetertje dat jullie hebben op die karretjes, ik vind dat niet agressief genoeg. Maar mij mag dat zo nog wat heftiger zo.
3: Kijk, we hebben al geprobeerd om daar een andere toeter op te krijgen. Ja? For some reason, dat komt niet door.
1: Ik zou gewoon zelf zo'n clownstoeter meenemen.
0: Ah ja.
3: Oh, maar de mensen doen dat ook voor ons hoor. De mensen gaan in het autootje durven echt vaak aan de kant roepen. Ah, ja. Dus dan, die doen eigenlijk voor ons.
0: Oh, en dan voel ik me altijd in een romcom. En dan denk ik, oh my god, ja, die moet nu de gate halen, want zijn verloofde gaat erop stappen en hij moet nog zeggen dat hij van haar houdt of zo. Dat beeld ik mee.
3: Oh, ja.
0: Ja, voilà. Goed, dat gezegd zijnde.
1: Ja.
0: Kunnen wij jou plezieren met een goede song? Iets waarmee jij kan opstaan en gaan vanmorgen?
3: Ja, zeker. Crybaby van Emily.
0: Ah ja, heb je veel crybabies ook die je moet vervoeren? Ja, crybabies en een vliegtuig, dat is altijd een slechte combo. Bon, Xana, geniet ervan, hè.
3: Thank you.

0: iconic. Die ironic. En ze is ook jarig, de queen, Alanis Morissette. De Canadese zangeres wordt 52 en deelt haar verjaardag met nog een icoon, Morgan Freeman.
1: Ah.
0: De acteur die bijvoorbeeld God speelt in bepaalde films. Ja. Dat is altijd mijn rol dat ik hem in zie.
1: Ja, Bruce Almighty, helemaal topfilm. Hè.
0: Ja, wat is de rol dat jij ziet bij Morgan Freeman?
2: Dingen met die The Shawshank Redemption. Is
0: ja, The Shawshank Redemption. Hij wordt 89 alleszins, wie ook ergens vandaag is Justine. En het tennis-icoon. Huh? En dan ook het Spider-Man-icoon Tom Holland is jarig, wordt 30. We vieren ook wel een best verdrietige verjaardag. Ja? Want 10 jaar geleden verdween Teletext.
2: Is dat al 10 jaar?
0: Ja, gek, hè? Ik dacht ook dat dat al minder lang was. Maar het is dus 10 jaar geleden dat Teletext verdween op tv. TV. Maar ook luisteraar Stefano, het As, is jarig vandaag.
1: Is die wakker? Neemt die juist op? Cadeau uitdelen.
3: EPD?
1: Hoera! Hier is het. Stefano, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sander.
0: En een gelukkige verjaardag. 35, prachtig.
3: Dankjewel, Iman, dankjewel.
0: Oh, wat gaan jullie doen vandaag om jouw verjaardag te vieren?
3: Wij gaan straks ontbijten met mijn broodje. En deze middag naar de wellness.
1: Oh, dus vrije dag.
0: Zalig. Oh, de wellness.
3: Ja. Op je verjaardag moet je nooit werken.
1: Ja.
0: Oh, zalig. Ja. Marilyn uit Tendermonde stuurt ook in de app van M&M dat ze jarig is en dat ze op weg is naar een secret B-day present. Maar jij weet het dus al allemaal wat dat er gaat gebeuren vandaag.
3: Ik weet iets of wat er gaat gebeuren, inderdaad. Okay. Ja.
0: Wat is jouw favoriete onderdeel van de wellness?
1: Ja, goede vraag.
0: Dank u.
3: De sauna.
0: Ja.
1: Oef, ja, dat moet even zijn, hè.
0: Naar.
1: Ik heb het gevoel dat zo ons land al een beetje een sauna was de afgelopen dagen. Heb je dat?
3: Ja, inderdaad. Ja,
1: ben je goed opgewarmd. Ja.
0: Maar dan kunnen we gewoon in een koud waterbad springen. Daarna,
1: maar,
0: ja.
1: Heb ik nooit gesnapt, voilà, wel. Maar
0: voilà. Ja. We hebben nog iets zotter dan zo'n sauna. Uh-huh. Dat is cadeau voor jou. En dat is een kakalender, Stefano. Dat is een, dat is een kalender dat je op het toilet kan hangen. Vandaar de naam. En daar kun je gewoon de verjaardagen invullen van iedereen die je kent. Zodat je nog eentje vergeet. Is dat goed?
3: Dankjewel, super.
1: Alsjeblieft.
0: Met heel veel liefde.

0: Gordo, Reinier Sonneveld. Loco Loco.
1: 7:10.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Zeg, en even afgelopen weekend, Iman, was het eindelijk zover? Mijn tweede barbecue van het jaar.
3: Oké, okay, we lachen erop.
0: Of, kippenbouten. Ook wel worsten gewoon.
3: Oké. Okay. Ribbekes?
0: Ribbekes, ja, tuurlijk. Ja, klassieker.
3: Oké.
0: Okay. Ja, een brochetje ook. Ja, van alles op haar eigenlijk.
3: Ah, oké, okay, ja.
0: Zo dik in orde. Het was fantastisch, dat wil ik even meegeven. Maar net daarvoor hebben Cato en ik nog een podcastaflevering bij ons thuis opgenomen over thuis.
4: Want bij jou voel ik me thuis, thuis, thuis.
0: En ik dacht, ik begin er even over, omdat het is nog altijd zoeken. Ik weet niet of je mee bent naar zo, wie is de verkrachter? Wie is de bad guy dit seizoen?
3: Ik zie er TikToks over passeren.
0: Het is wild, het is echt wild. Céline van Uitsel zat erbij in onze podcast. En we hadden het over iets wat in beeld was verschenen. Een soort van hint naar wie eventueel de verkrachter, de aanrander zou kunnen zijn.
3: Ja.
0: We zagen zo schoenen met zo van die netjes over. Van die schoennetjes voor als je zo een operatiekwartier moet binnenstappen.
3: Ah, van die blauwe omhulsels.
0: Ja, klopt. Voor als, zo, als het proper moet blijven, waar je moet gaan rondlopen. Zo.
3: Ja.
0: En ja, dat soort schoentjes. Blijkbaar heeft Céline dat thuis ook en masse liggen. Dat zei ze tijdens de podcast.
5: Ik heb ook zo'n sloefjes eigenlijk in huis.
0: Is dat?
5: Ja, want ik gebruik die niet meer toen ik dus net... Ja, ik had net een gloednieuw appartement en ik dacht, ja... Als iedereen zo krast met hun schoenen, ik heb dat letterlijk 3 weken volgehouden. Dus ik had zo van die blauwe dingetjes en dan mocht iedereen dat over hun schoenen.
3: Oh, aan. Girl.
5: Ik heb nu een kast vol met van die dingen in liggen, want ja, ik vraag niemand aan.
0: Wat? Dus sorry.
3: Jij ziet er echt uit als een seriemoordenaar.
1: Ja, letterlijk.
5: Dus als... Ik niet aan mijn gasten zien.
1: Ja, maar toch.
3: Nee, jawel, want jij hebt een hele stapel in je kast liggen van die dingen.
5: Ja, als je er moet hebben, ik heb er nog heel veel.
0: Oh my god. Ja. Het schijnt die periode met Joris leren kennen, want dat is voor mij een major red flag.
5: Nee, maar even, Joris doet dat ook. Ik heb dat van hem geleerd.
1: Maar jullie passen zo goed bij elkaar.
3: Maar sorry, is die haar appartement ook volger, ligt dat vol met plastic ook?
0: Ah wel, ja.
3: Die haar zetels?
0: Het voelt seriemoordenaar vaak.
3: Ja, eigenlijk echt wel.
0: Als je bij iemand thuis komt en die geeft je van die plastieke dingen om over je
3: schoenen... Maar doet dat toch gewoon je schoenen uit?
0: Ook. Dat zou een beter antwoord.
3: Toch?
0: Ja. Ik vond het gewoon frappant, dus ik dacht, ik wil toch even Céline exposen hier. Dus,
3: De exposure is goed gegaan.
0: Voilà, ja. Dank u. En dat die meteor dat ook niet.
3: Dat is echt raar.
0: Heel raar. Allee, bon.

0: Texas Hold'em. Boots. Oh, Maidy Ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
0: niet. Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.

0: Yannick Aerts.
1: Verzekeringen worden betaalbaarder voor ex-kankerpatiënten. Vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden dat niet meer zeggen tegen hun verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldo of een inkomensverzekering afsloot. En daardoor moesten ze ook vaak hogere premies betalen en soms werden ze zelfs geweigerd. En dat verandert nu. Ook bij de annulatieverzekeringen voor reizen hebben mensen nu recht op een vergoeding als hun ziekte onder controle is. Want die vergoeding werd ook geweigerd soms, zegt Kom op tegen kanker.
2: Dan zagen we dat als de reden van een annulatie van de reis dat die gelinkt kon worden aan een bestaande aandoening, bijvoorbeeld een kanker uit het verleden, dat dan moet gebeuren dat de verzekeraar die kosten niet terugbetaalde. En dan, als we dan gingen kijken, zagen we dat die heel vaak omschreven was, die polissen, van wanneer wordt iets terugbetaald, wanneer niet. En dat mensen heel vaak dachten dat ze financieel goed beschermd waren, maar dat in de praktijk toch niet het geval bleek te zijn.
1: Het wordt moeilijker voor niet-Europese studenten om in ons land te studeren. De minister van Asiel en Migratie, Annaleen van Bos-Zuid, verstrengt de regels om misbruik tegen te gaan, zegt ze. Buitenlandse studenten moeten sneller aantonen dat ze vooruitgang boeken in hun studie en mogen niet zomaar elk jaar van richting veranderen. Ook een visum voor een niet erkende school, zoals een privé muziek- of businessschool, wordt moeilijker te krijgen. De VS heeft dit weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. In het zuiden van het land werden commandocentra en ook radarsystemen gebombardeerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het een reactie is op een Iraanse aanval op een Amerikaanse drone. Officieel is er nog altijd een tijdelijke gevechtspauze tussen de VS en Iran. De twee landen zijn al een tijdje aan het praten om de oorlog te stoppen, maar voorlopig nog zonder akkoord. AA Gent heeft zich geplaatst voor Europees voetbal in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Tegen Racing Genk werd het 1-1 gelijk na verlengingen, maar Gent won met de strafschoppen. De ploeg mag nu naar de tweede voorronde van de Conference League, de derde Europese beker. Genk zal volgend seizoen dus geen Europees voetbal spelen en dat is vooral hun eigen schuld, zegt speler Daan Heijmans.
3: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
1: Het begint eerst nog zonnig vandaag, later misschien iets meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij temperaturen tussen 19 en 24 graden. Morgen krijgen we regen- en onweersbuien met veel wind ook en de dagen daarna blijft het nog wisselvallig.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar door een ongeval is in Nederland de A4 van Bergen op Zoom naar Antwerpen afgesloten van Markiezaat tot op de A12 in Zandvliet. Door omrijders is het aanschuiven op de N11 richting Antwerpen in Puttekapelle en verder ook nog op de N111 in Stabroek richting de A12. De A12 richting Bergen op Zoom is intussen wel weer open, dus dat is goed nieuws. Maar naar Antwerpen zelf op de E313 is het extra aanschuiven ruim een half uur vanaf Massenhoven en naar Brussel op de E429, 20 minuten bij Halle. M&M.
0: Shout-out naar Ahmed, die juist nog een foto heeft doorgestuurd van zijn barbecue van afgelopen weekend.
4: Ja, ziet er goed uit.
0: Ja, hè.
5: Oef, wakker worden, wekker. Nog even rustig aan.
6: Schat, zijn jij

0: Wij geven deze week op M&M een concerttrip weg voor Harry Styles naar Londen. Als jij die trip wil winnen, dan is dit uur vrij tot zeer cruciaal.
1: Ah, maar we hebben eerst een nieuwe M&M Big Hit om aan je voor te stellen. En ook Maureen is er intussen bij. Goedemorgen.
2: Good morning, sunshine.

0: Talk to You van Another. Goedemorgen en een kleine boodschap van algemeen nut.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen. We zijn een nieuwe week en een nieuwe maand gestart. En juni gaan we in met 24 graden en gratis tickets voor Harry Styles zijn concert in Londen. Ja, je hoorde het daarnet al. Dit uur is cruciaal. Later vanmorgen zou het wel eens kunnen dat die eerste finale plaats wordt weggegeven. Hm? Die kan naar jou gaan als je je eerst inschrijft via het M&M-kanaal op VRT Max. En dan straks de telefoon opneemt met We Belong Together. Zo mooi dat mensen dat tegen ons gaan zeggen de hele week lang. Ja, het is daar allemaal voor Harry Styles tickets daar dus eerst. Dag Maureen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, hoe was je weekend?
2: Goed. Ik ben naar het schoolfeest geweest van Nelle. Die heeft een sirtaki gedanst.
0: Oh. Top.
2: Het was wel warm. Maar ik voelde me echt geslaagd in het leven. Ik was een voorbereide moeder. Ik had een paraplu meegepakt. Oh. Dat was goed tegen de regen, maar ook goed tegen de zon.
3: Hela.
2: Hela. Ja. Goed, hè? Ja. Zeg, en daarover gesproken, dat warme weer. Zalig dit weekend. Af en toe al zo net iets te warm in het nekstje. Ik heb iets gelezen in de krant. Want in Nederland zijn ze met een soort van nieuw ideetje op de proppen gekomen. Stel je voor dat er een soort van weeralarm zou komen. En als het afgaat, dan mag je stoppen met werken.
0: Oeh.
2: Ja.
0: Zo'n hittealarm.
2: Ja, een beetje wel. I would love that, toch? Mm-hmm. Ja. In Nederland hebben ze dus een nieuw cijfer in het Nederlandse weerbericht. Het heet hittekracht. Ja? Het is een cijfer op 10. En het moet helpen beslissen of het slim is om bepaalde activiteiten te doen. Of om bijvoorbeeld te beslissen of een sportevenement of een concert kan doorgaan. Mm. Ze willen in Nederland beter voorbereid zijn op het klimaat dat aan het veranderen is. En ik heb het helemaal doorgelezen. Het voelt voor mij een beetje aan als het woord gevoelstemperatuur. Dat zit zo in sommige weer-apps wel. Mm. Maar het is meer dan dat. Want ze kijken niet alleen naar de temperatuur, hè. Een droge dag van 30 graden met een briesje, dat kan aangenamer voelen dan een klamme dag van 25 graden zonder wind. Mm-hmm. Maar ze stemmen het ook af op iedereen zijn eigen gezondheid en leeftijd. Dus stel dat een zwangere vrouw een marathon wil lopen, ja, die kan minder warmte verdragen dan een getrainde marathonloper pakweg. Hè?
3: Ik heb nog nooit een zwangere vrouw een marathon.
2: Maar jongen, jawel. Nee? Maar jawel.
3: Ah ja, maar geen hoogzwanger, ik zal het zo zeggen.
2: Ah ja, oké, okay, ja, dat is iets anders. Het kan dus, dat cijfer kan dus anders zijn in mijn app dan in jouw app. En ook per land kan het anders. Ja. Maar hoe prachtig zou het zijn dat je zo zou kunnen zeggen, ik moet stoppen met werken, mijn hittekracht is te hoog.
3: Ja. Ik vind het een supergoed idee eigenlijk.
0: Ja, en bij Shannon in Leopoldsburg is het al zo. Die stuurt zich op het werk, hebben wij een hittealarm. Heerlijk om dan even pauze te hebben.
2: Oh, maar zo, ja, echt zalig. Ik denk, bring it on. Wij gaan er misschien weinig aan hebben. Wij met z'n drieën. Ja. Maar ik denk bijvoorbeeld de bouwvakkers, die zouden daarmee gebaat zijn.
3: Maar ja, en zoals gezegd, die evenementenorganisatoren, als die nou weten van,
2: ja,
3: maar het hittecijfer zit niet mee. Hier zit iets in, hè.
2: Ja, en dan moet je zo gratis werken.

0: weekend.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Was naar mijn gevoel sportiever dan ooit. Ik zag gisteren al die foto's, al die berichten passeren over de 20 kilometer door Brussel met onze koningin Mathilde en haar zoon Emmanuel, die hebben meegelopen. In mijn hometown Mechelen was er dan ook de Great Half. De halve marathon van Mechelen.
2: Wauw.
0: Ja, ik ben dus even gaan supporteren voor iemand.
2: Waarom hebben ze dan niet de Great Half Maandje genoemd of zo?
0: Ja, dat is waar.
2: Dat is wel een gemiste kans.
0: Ja, maar het was de eerste keer dat de halve marathon in Mechelen doorging.
2: Dus
0: ik denk dat ze zo ieder jaar iets gaan toevoegen misschien. Of zo.
2: Okay.
0: Dat het nog groter wordt. Ik ben dus even gaan supporteren en die paar minuten dat ik daar stond, heb ik zoveel mensen gezien dat ik ken. Ik heb het gevoel dat iedereen die een marathon gelopen heeft, zowel vrienden als Julie Vermeijer en Stien Ellend waren er dan ook, over de finish te lopen. Ja, heel gek. Ik heb het gevoel dat echt iedereen een loopwedstrijd gelopen heeft. Dus daarom...
3: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen die afgelopen weekend een loopmedaille hebben gewonnen. Dus dan heb je nu al een mooie medaille rond je nek hangen, maar krijg je geen goeiemorgen. Dat is dan wat er tegenover staat. Maar je mag wel nu stoeven, mocht je erin hebben... hè. Hoe zwaar die weegt. En
2: hoe mooi die blinkt.
0: Hoeveel kilometer je ervoor hebt moeten...
2: Hoe goed je je voelt. Ja. Nou, zo, toch wel een leuke sportinspanning.
0: Ja, de runner's high. Oh. Maak ons zot. De app van M&M.
4: Caraïbisch blauw.
5: Of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
10: Camber, more space for your place.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
12: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
13: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
14: Honda, the power of dreams.
15: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Win jij binnen een kwartier 50 euro concertegoed? Waag straks je kans bij de M&M Ochtendshow.

0: Mal Smith en Al Horan. Straks hebben we het nog uiteraard over de koning van de loopwedstrijden, Harry Styles. We gaan een eerste finalist fixen voor onze Harry Styles concerttrip naar Londen. Straks gaat dat gebeuren. Dus blijf in de buurt, maar eerst...
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: Mensen die afgelopen weekend een loopmedaille hebben gewonnen.
1: Ja. De M&M Ochtendshow.
0: Ik niet.
2: Ik denk dat wij alle drie wel een goeiemorgen krijgen, maar wie geen goeiemorgen krijgt is Saartje uit Malle. Ja, geen goeiemorgen, hè, Saartje?
3: Nee, inderdaad. Geen goeiemorgen voor mij.
0: Maar wel proficiat.
2: Ja, wel proficiat. Je hebt een prachtige foto doorgestuurd in de app van M&M van jouw medaille van de Chillathon. Maar dat moet je toch wel even uitleggen.
3: Ja, dat is een soort van triathlon, maar dan op een chille manier. Dus je hebt rust tussen de drie disciplines.
0: Oh, wow. En hoeveel rust?
3: Ja, je kunt je op je gemak omkleden en zo. Ja. Je doet de drie disciplines op je eigen tempo, maar dus op je eigen snelste tempo. Hè?
0: Ja. Oké, dus eens je aan het zwemmen bent of zo, dan ga je er wel voor. Maar als je dan eruit komt en je moet je omkleden, heb je alle tijd.
3: Voilà.
4: Oh. Ja, lijkt me veel aangenamer dan je zo in het openbaar zo, je moet springen uit natte kleren. Dat is toch verschrikkelijk?
3: Ja.
0: En is het dan niet op tijd?
3: Ik doe ook wel gewoon triathlons, maar... Mm-hmm. Nee, het is niet op tijd, want iedereen start op andere uren, hè.
2: Ja. Ik vroeg me al af van... Begonnen die dan, moet je dan opnieuw telkens aanmelden bij elke discipline, maar nee dus?
3: Nee, je doet dat voor u. Je doet dat zelf.
2: Oké, alright.
3: Je zet zelf uw tijd op start en je doet hem.
2: Zalig, amai.
0: Heb je Strava aangezet? Sorry, ik moet het even vragen.
3: Ja, dat wel.
0: Mooie medaille ook, hè. Ziet er een zware uit?
3: Ja, het is zwaar ook. Ja.
2: En hoeveel van die looptriathlon medailles heb je al thuis liggen?
3: Geen idee. Een kleine tiental.
2: En wat doe je daar dan mee? Hang je die uit of zitten die in een schoendoos ergens?
3: Nee, die liggen ergens.
2: Ja. Dat dacht ik al. Ja, nu kunnen die zo nog even...
3: Ze even hier nog blijven liggen.
2: Ja, wel, het antwoord gaat waarschijnlijk nee zijn, maar gaan ze die aandoen om te gaan werken vandaag?
3: Nee, dat niet. Nee.
2: Wat doe je
3: en
2: vandaag?
3: Ik heb trouwens een dag verlof. Om een beetje te bekomen.
4: Dat is de beste chillatom.
2: Nee, maar geniet dan van je dagje verlof en ook van de kleine runners en swim en fiets high. Ja. Naar jouw chillatom. Nog een fijne ochtend, Saartje.
3: Merci.
0: One more time. Ik zou het nooit kunnen doen.
2: Ik ook niet, joh.
0: Zelfs geen chillatom.
2: Mijn chillatom is in de zetel.
0: Ik doe iedere dag een chillatom.

0: One More Time.
1: Ja, goedemorgen. We zijn maandag 1 juni vandaag. En zoals elke maandag hebben we een eretitel om in te vullen.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Deze week gaat de titel naar onze vriendin Judith. Ze won hier bij M&M ooit een zangwedstrijd en heeft sindsdien alleen nog maar leuke songs uitgebracht. Zoals nu ook I'd Love to Be in Love. Ze heeft goed nagedacht over de timing van haar release, want de vibe gaat goed samen met het zonnetje en de zomer, vertelde ze vorige week toen ze haar single live kwam brengen hier in de ochtendshow.
3: Ik heb dat echt in februari heb ik dat geschreven, want de zon scheen die dag voor de eerste keer zo echt terug. Zo terug de zomervibes. En ik zat in de auto en opeens zat daar een refrein gewoon in mijn hoofd. Dat was eigenlijk een gift of God. En toen dacht ik, ja, dan moet ik dat schrijven. Hè. En ik was zo mega van, oh, als de zon schijnt en ik luister dat nummer, dan ben ik daar zo blij van. Dus dan dacht ik moet het delen met de mensheid.
1: Voilà, en nu is het van de mensheid. En gaan we er extra vaak van genieten deze week.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
4: Dit is deze week de M&M.

0: onze nieuwe big hit van Judith. I love to be in love. Straks bellen we een finalist voor onze Harry Styles concerttrip naar Londen. Maar eerst, Yannick, het is 7:30, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden dat niet meer melden aan een verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht, maar dan moesten ze vaak hogere premies betalen en soms werden ze zelfs geweigerd. De Vlaamse overheid investeert vanaf nu elk jaar zo'n 14 miljoen euro extra in onthaalouders, want nu zijn er te weinig mensen die de job willen doen. En met dat extra geld hoopt de overheid dat de job als onthaalouder aantrekkelijker wordt. En de VS heeft dit weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Een commandocentrum en ook een radarsysteem werd gebombardeerd als reactie op een Iraanse aanval op een Amerikaanse drone. Meer over dit nieuws straks om 8:00 of op de socials van VRT Nieuws.
0: We gaan even naar Bram. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. We starten nog zonnig, maar stilaan verschijnen er meer wolken in het binnenland. Daar kan een buitje uitvallen, maar op de meeste plaatsen houden we het droog. Bij 20 graden aan zee en tot 24 graden in het binnenland. Morgen veel buien met onweer, tussendoor ook wel opklaringen. En ook woensdag en donderdag worden we soms nat.
0: Sorry. Kan gebeuren, hè?
3: Kan gebeuren, ja. Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar de A12 van Antwerpen naar Bergen op Zoom is bij Zandvliet in beide richtingen terug open. Dat is goed nieuws, maar naar Antwerpen sta je extra in de file op de E19. Een kwartier tussen Loenhout en Sint-Job en op de E313, 40 minuten vanaf Herentals-West. Door werken is de N16 van Mechelen naar Willebroek afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet er plaatselijk omrijden. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf Heffen. Dan naar Brussel extra vertragen op de E19. 10 minuten van Rums tot Mechelen-Noord door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E429, 20 minuten bij Halle vertragen. En op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
4: Win jij zometeen €50 concertbudget?
0: Ah, kan van pas komen voor aankomende optredens en festivals. Ja, ik zeg ook festivals, want Werchter is daarbij, hè? Nog een maand, hè, jongens.
3: Zalig. Ja.
0: Eerst de M&M Hitquiz spelen natuurlijk en die winnen. Als jij onze kandidaat wil zijn zometeen, kies dan nu een van deze vragenthema's uit.
3: Een beetje metal in popsongs. Oldschool gamepersonages. Doe het zoals...
4: Welk thema kies jij?
5: Stuur het nu in de M&M app.
4: En speel zometeen mee. Werchter Boutique 2026.
5: Een zomerse festivaldag met Katy Perry en Pitbull. Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Bommelien Thijs.
6: Ik moet gaan.
4: Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.nl.

0: Nog 10 minuten, jongens, en dan kennen we onze eerste finalist voor de Harry Styles concerttrip naar Londen. En dat kan jij zijn als je blijft luisteren.
1: Ja, en als je ingeschreven bent via VRT Max.
2: De M&M Hitquiz.
0: Nu eerst de muziekquiz waarbij 3 juiste antwoorden €50 concertengoed kunnen opleveren. We spelen die vandaag met Davy Timperman, 29 jaar, uit Houthulst.
1: Goedemorgen, Davy.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Je bent dit weekend een grote stap gaan fixen voor je zoontje?
3: Dat klopt. We hebben een keer gaan kijken naar zijn nieuwe school. Dus laat ons zijn dat dan al kan.
1: Oh, oké. Okay. Dus het is beslist waar je zoontje naar school gaat gaan dan?
3: Ja, het is 99,9% zeker.
1: Oké, dan toch zo niet 100%. Maar je zegt van ze kennen hem daar al. Was hem luid? Was hem.
3: Dat is kort samengevat. Laat ons zeggen dat ze zijn van. Trek voet op de papa.
1: Okay. Waren er nog leerkrachten die ook aan jou hebben lesgegeven?
3: Ik kan eerlijk zijn, ik heb eigenlijk altijd de zarn gezien. Dus nu zou die eigenlijk al. Gaan naar Houthulst, dus...
1: Oké. Davy, je speelt mee met de hitquiz. Welk concert zou je graag wel eens meepikken?
3: Suzanne en Freek, natuurlijk.
1: Oh, die
3: zou eigenlijk super zijn als ik in naar België ook komen. Dus, snap ik.
1: Ik heb ze veel zien passeren op de socials dit weekend.
3: Ik ook.
1: Vandaar, goede inspiratie. Hey, ik wens jou veel succes.
0: Eerst en vooral een thema uitkiezen. Hè. Dit waren je 3 opties voor vanmorgen.
1: Een beetje metal in popsongs. Oldschool game personages. Doe het zoals...
0: Wat heb je gekozen?
3: Oldschool game personages.
0: Oh, goed, leuk. Ben je een gamer?
3: Een minime gamer.
0: Oké, goed. Zie wat dat geeft. Straks 3 vragen uit het thema. En de eerste vraag heeft iets te maken met dit lied. Dus goed luisteren.
4: De M&M Hitquiz.

0: spelen de M&M Hitquiz met als thema oldschool game personages. We spelen met Davy. Davy, ik probeer al lang een vriend te vinden die ook eens zo de nieuwe James Bond game gespeeld heeft. Heb jij die al gespeeld? Toevallig.
1: Wacht, sorry, ik kan de vraag niet horen, sorry.
0: Of je de nieuwe James Bond game toevallig al een keer gespeeld hebt? Ik ben daar vrij goed op aan.
1: Nee, niet.
0: Niemand om erover te
2: praten. Die man heeft kinderen, laat gerust.
0: Ik wil zo graag met iemand daarover kunnen babbelen.
1: Ik ben vooral Bomba dag spelen op het moment.
2: Ja, kijk. Ja, okay. Dat is het kenmerk.
0: Ja, en nu geen Boomba dat we gaan spelen, dus wel onze hitquiz. 3 vragen juist beantwoorden en je wint 50 euro concertengoed. Het thema is dus oldschool game personages. En de eerste vraag gaat over het lied dat je hier net te horen kreeg. Want je hoorde Material Lover. Maar welk oldschool game personage zit verstopt in de naam van de artiest die je hoorde?
1: De Sparrow, zou dat kunnen zijn van PlayStation 1?
2: Spyro?
0: Ja, toch.
2: Is helemaal juist.
0: Het draakje, het paarse draakje.
2: Sienna Spyro, hoorde je, voor alle duidelijkheid, was heel goed live. 2 weken geleden in de AB. Ah, ik dacht, het paarse draakje. Nee, Sienna Spyro.
0: Spyro, dat was echt een topspel.
2: Schattig draakje.
0: Tweede vraag. Wat is de naam van zowel dit personage...
3: Hallo.
0: It's me. ...als deze artiest?

0: Mario.
1: It's me. Mario. It's me.
2: Oh, Davy, je bent wel een vibe, hoor. Laatste en beslissende vraag. Als je deze juist hebt, dan win je 50 euro concertgoed. Bruno Mars en Anderson .Paak die hebben een volledig album gemaakt als duo, waar onder andere ook deze hit op staat.

0: Maar nu komt de vraag. Naar welke razendsnelle blauwe egel, die dus ook een gamepersonage is, is hun artiestennaam van die samenwerking vernoemd? Dus we zoeken de naam van een razendsnelle blauwe egel.
1: Sonic!
2: Ja! Ja! Hey, die 50 euro concertengoed is binnen. Suzanne en Freek, here you go. Hè. En we hebben het al eens opgezocht. Die komen wel een paar keer naar België, hoor. Die komen zaterdag 27 juni bijvoorbeeld naar Live is Live in Antwerpen. 9 augustus naar Suikerrock in Tienen. Ja. En 16 augustus ook nog eens naar het Rijversfestival in Lievegem. Dus je hebt keuze genoeg, Davy.
1: Yes.
2: Baren, top.
3: Goed gedaan, hè.
1: Ja, merci, hè, man.
2: Ja, groetjes aan Boomba, hè.
1: Ja, ik zal dat zeker doen, hè. Boomba bloe.
2: Ja, 50 euro in de pocket voor Davy. Maar wie weet win jij hier zometeen wel een finale ticket voor een concerttrip naar Harry Styles.
3: Ja.
2: Als wij jouw vervoer, hotel en tickets mogen betalen voor Harry Styles zijn tour, dan is het simpel. Stap 1, je schrijft je in via VRT Max. Stap 2... Je wacht tot wij bellen. Heads up, we gaan dat zo meteen doen. Stap 3. Je neemt op met We Belong Together. Als je dat doet, dan mag je meespelen in de grote finale. Ik kan maar één ding zeggen, hè. Hou je gsm klaar. Ja. En dus geen hallo zeggen, niks.

0: Goed nieuws. Hou jij van Harry Styles? En ben jij op 12 juli nog vrij? Ja, dan kan je misschien op onze kosten naar zijn tour in Londen.
1: This is Harry Styles.
2: M&M stuurt jou exclusief
3: naar Harry Styles in Londen.
0: Ah, het gaat zo goed zijn, want het is zijn eerste optreden in Engeland. Dat is een dikke, vette thuismatch. Dus ik ga er ook vanuit dat hij daar extra zijn best gaat doen. Daar wil je gewoon bij zijn. En dat kan dus allemaal voor jou geregeld worden. Hotel, vervoer en 2 tickets om te gaan kijken naar zijn show. En het enige wat je daarvoor moet doen, is je inschrijven via het M&M-kanaal op VRT Max. Daar moet je ons dan even vertellen waarom jij wil gaan. En dan is het wachten. We bellen elke dag mensen op. En als jij zometeen opneemt met We Belong Together, geen hallo, gewoon We Belong Together, dan speel je de grote finale nu donderdag. En nog beter, we gaan nu meteen weten wie de eerste finalist is. Hou je gsm dus in de gaten en neem op met de magische woorden.
4: We Belong Together.
0: Dat is het! Hey, goedemorgen. Delphine, jij bent onze eerste finalist voor Harry Styles in Londen.
4: Oh my gosh. Goedemorgen.
0: Wat was je aan het doen?
4: Ik was net aan het ontbeten, dus ik kwam echt dus onverwacht.
0: Oh, maar heerlijk. Ja, Delphine, heb je al ingeschreven op VRT Max, dan krijg je dat, hè, dat wij je wakker bellen met goed nieuws. Wat heb jij trouwens als reden opgegeven om naar Harry Styles te willen gaan?
4: Ja, het is eigenlijk zo. Ik heb een van mijn beste vriendinnen eigenlijk leren kennen op een concert van Harry Styles. 8 jaar terug, als hij de eerste keer in Antwerpen was. En we zouden eigenlijk super graag nog een keer opnieuw alles gaan herbeleven. En Wembley in zijn thuisland is altijd wel super speciaal. En daardoor zouden we dat eigenlijk super graag samen kunnen beleven.
0: Dus eigenlijk willen jullie gewoon jullie vriendschap met Harry wat extra in de verf zetten.
4: Ja, ik denk dat together, dat die krap op vertaat.
5: Maar zeker. Het concert is voor volgende week vrijdag, dus check zeker of jouw internationaal reispaspoort en zo in orde is.
0: Ah ja, goede tip.
5: Ja, want...
4: Ja, dat is allemaal in orde.
5: Maar Delphine is voorbereid. Je bent er helemaal klaar voor die finale. Delphine is dus onze eerste finalist en als jij het tegen haar wil opnemen, ga je dan nu ook inschrijven op VRT Max via het M&M-kanaal. Als je dan opgebeld wordt, net zoals Delphine, met de juiste woorden opneemt, dan krijg jij een finale plek voor dus die tickets in Londen van Harry Styles.
6: Jopla.
2: Schrijf je nu in via

0: Nog 9 dagen, hè, jongens.
1: Dit komt er nog aan.
2: Bij Sander, Maureen en Imaan.
3: Blokverlossing. Ja, het is examenperiode en daar hebben we met M&M of course aan gedacht. We bellen iemand erbij die jou gaat helpen, straks na 8 uur.
4: En we bellen ook met Weerman Bram, want die apocalyptische hagelbollen dit weekend, moeten wij ons daar nog vaker aan verwachten? Dat willen we van hem horen. Komt er zo aan.
2: Vanavond op VRT1.
5: Ik heb vandaag iets heel speciaals mee. Het is vuil, het is vies, het is roest, het is oud. Je zou denken, gooi het weg. Maar er zit muziek in.
2: Op VRT1 is er naast het werk ook plaats voor muziek in de Repair Shop. Op VRT Canvas in Campus Cup maakt iedereen zich klaar voor de tweede kwartfinale. En op VRT Max krijg je een uniek beeld van de oorlog in Reizenwaas terug naar Oekraïne. Alvast veel kijkplezier.
0: Merci. Het is 8 uur. Goedemorgen.
2: VRT Nieuws.
0: Met Jannie Gaert.
6: Anonieme online pesters, wel binnenkort kan je weten wie erachter zit. Want als je online gepest of bedreigd wordt via een anoniem account, dan is er goed nieuws. Want de federale regering heeft beslist dat er binnenkort de identiteit van die persoon kan opgevraagd worden. Dat kan nu...
0: Met Jannie Gaert.
6: Anonieme online pesters, wel binnenkort kan je weten wie erachter zit. Want als je online gepest of bedreigd wordt via een anoniem account, dan is er goed nieuws. Want de federale regering heeft beslist dat er binnenkort de

0: rollen. Die vooral jongeren aanpakken, zo in de klas. Maar het allerbelangrijkste vind ik, is dat die anonieme trollen nu ineens beseffen dat dat niet meer anoniem is. En dat men eigenlijk via verschillende kanalen die identiteit kan achterhalen. En het feit dat die pakkans verhoogd wordt, gaat er sowieso voor zorgen dat mensen al twee keer nadenken voor ze anoniem iemand gaan belagen of pesten.
1: Ja, bij bedreiging of stalking stap je best wel meteen naar de politie. Vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden dat niet meer melden aan een verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldo of een inkomensverzekering wilde afsluiten. Daardoor moesten ze vaak ook hogere premies betalen en soms werden ze zelfs geweigerd. En dat verandert nu. Maar Kom op tegen kanker wil dat er voor sommige kankers toch nog een kortere termijn komt.
2: Eigenlijk heb je naast die algemene termijn van 5 jaar voor de schuldsaldoverzekering ook nog specifieke vormen van kanker waar dat er hele goede overlevingscijfers zijn. En die eigenlijk al sneller dan na 5 jaar vergeten kunnen worden. Dat gaat er eigenlijk voor. Ervoor wordt gezorgd dat vooruitgang op vlak van vroeg opsporing en behandeling van kanker en zo ook vooruitgang op vlak van overleving na kanker, dat die eigenlijk wordt weerspiegeld in de toegang tot verzekering.
1: Vlaanderen zal elk jaar zo'n 14 miljoen euro extra uitgeven voor onthaalouders. Nu zijn er nog zo'n 3000 onthaalouders, maar over 6 jaar zouden er nog maar 500 overblijven. Onder meer omdat er heel wat met pensioen gaan. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee wil de job aantrekkelijker maken en ook extra plaatsen in de kinderopvang creëren.
3: De onthaalouders, dat type opvang is al jaren in vrije val en we willen dat nu eigenlijk counteren door betere lonen en arbeidsvoorwaarden voor de onthaalouders, een werknemersstatuut met sociale bescherming voor de onthaalouders, een infrastructuurondersteuning, meer expertise dat ze kunnen delen, ze kunnen samenwerken.
1: De VS heeft dit weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. In het zuiden van het land werden commandocentra en radarsystemen gebombardeerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het een reactie is op een Iraanse aanval op een Amerikaanse drone. Officieel is er eigenlijk nog altijd een tijdelijke gevechtspauze tussen de VS en Iran. De twee landen zijn al een tijdje aan het praten om de oorlog te stoppen, maar voorlopig nog zonder akkoord. A-Gent heeft zich geplaatst voor Europees voetbal in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Tegen Racing Genk werd het gisteren 1-1 gelijk na verlengingen, maar Gent won met strafschoppen. De ploeg mag nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Het begint nog zonnig, later vandaag iets meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog, bij temperaturen tussen 19 en 24 graden. Morgen krijgen we nog regen- en onweersbuien met veel wind en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar naar Antwerpen vertraag je extra op de E19. Een klein half uur vanaf Brecht. Op de N16 van Mechelen naar Willebroek is die afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet plaatselijk omrijden. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf Heffen. Op de Kennedylaan van Gent naar Zelzaten sta je door een ongeval 20 minuten in de file bij Sint-Kruiswinkel. Naar Brussel gaat het extra langzaam op de E40, een half uur erbij vanaf Aalst. Op de A12 een kwartier van Wilrijk tot Aartselaar door een eerder ongeval. Op de E19 een kwartier van Kontich tot Rums door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de binnenring rond Brussel 35 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
5: Hi, it's Harry Styles. So surprised you.
6: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
7: in het Wembley

0: Goedemorgen en aan alle studenten die het tijdsbesef nu al kwijt zijn. We zijn 8 uur op een maandagochtend, maar er komt wat steun aan dit uur.
1: Ja, en er zijn er ook die steun nodig hebben. Zij die dit weekend te maken kregen met hagelbollen en wateroverlast. Als jij er last van had, laat gerust iets weten.

0: duwde in een beat. Justin Bieber en Nicki Minaj. Zat helemaal van boven in zo de wereld bij de playlists. Hè? Terug uit 2012. Na Biebercella. Ja, heeft er waarschijnlijk iets mee te maken.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Goedemorgen, we krijgen 24 graden vandaag. T-shirt weather is dat, love it. Ook iets aangenamer als je buiten moet werken, neem ik aan. Voor sommigen was het wel een heerlijk warm weekend, maar anderen die kregen dan weer te maken met die apocalyptische hagelbollen. Een vriendin van mij uit Londerzeel, heel haar autoruit was gebarsten. Andere kennissen uit Leuven, ja, die dan nog veel erger, die staan vandaag op de homepage van VRT Nieuws. Fotograaf uit Leuven, die zijn studio stond onder. Het was echt, alles hing vol water en modder. Het was zo heftig dat er vrienden meteen ook een crowdfunding hebben opgestart. Ja, dan weet je genoeg, hè. En dan stel je je vooral ook de vraag, wacht eens even, gaat dat nog gebeuren? Moeten wij ons zorgen maken?
0: Ja, we kunnen het gewoon vragen aan Weerman Bram. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hallo. Zeg, hoe komt dat nu eigenlijk dat wij zo een week goed weer hebben, een week slecht weer? Een week goed weer, een week slecht weer.
3: Goh, ja, dat heeft te maken met het feit dat ons weer vaker geblokkeerd zit. Als je ooit nog eens naar zo'n weerkaart kijkt, dan zie je van die hoge en die lage luchtdrukgebieden, meestal bewegen die redelijk veel. Maar de laatste tijd, en dat heeft te maken met klimaatopwarming, bewegen die minder en minder. En dat wil dus zeggen dat we vaker zo'n hoge luchtdrukgebied in de buurt hebben. Dan hebben we droog weer, meestal heet weer. Hè. Dat was dus vorige week het geval bijvoorbeeld. Maar soms hebben we ook twee weken lang zo'n lage luchtdrukgebied in de buurt. En dan krijg je twee weken lang heel wisselvallig weer, zoals we in het begin van de maand mei bijvoorbeeld hebben meegemaakt. Dus dat soort van weerblokkades, dat gebeurt steeds vaker. En dat zal ook in de toekomst steeds vaker gebeuren, omdat de aarde aan het opwarmen is.
0: Oh, is dat dan ook hoe onze zomer er bijvoorbeeld gaat uitzien?
3: Ja, dus de kans dat we inderdaad langere droge periodes gaan krijgen in de zomer, maar ook weer al twee weken nat weer, die kans die stijgt. Ja, ik doe geen beloftes, hè.
0: Nee,
3: voor hetzelfde geld hebben we prachtig zomerweer, maar de kans daarop stijgt wel.
0: Okay. Ja. Wat ik online vooral veel zie passeren na afgelopen weekend, is de vorm van die hagelbollen. Die hebben zo gekke spikes en hoeken. Mm-hmm. Maar hoe komt dat? Ik heb dat ook nog nooit gezien.
3: Wel, hagel, vooral eer dat op de grond komt, heeft dat al een hele weg afgelegd. Dus dat begint met eigenlijk een klein hagelbolletje, een klein bevroren waterdruppeltje in die gigantisch grote onweerswolk. En dat bolletje, dat wordt dan een aantal keer naar beneden en naar boven geduwd door de lucht die in die wolk naar boven en naar beneden gaat. En moest je met een vliegtuig door zo'n wolk vliegen, dan zou je heel veel turbulentie voelen, omdat er gewoon heel veel krachten aanwezig zijn in zo'n wolk. Wel, dus zo'n ijsbolletje wordt gelijk zot door die wolk geslingerd en die botst met andere van die ijsbolletjes, die botst ook met waterdruppeltjes, dus daardoor gaat dat groeien, dat wordt groter, dat krijgt een grillige vorm, omdat het ook gaat samenklonteren met andere bolletjes, en dan is het zwaar genoeg om echt naar beneden te vallen, en dat is dan uiteindelijk de hagelbol die wij zien, dus die heeft al wel een wegje afgelegd, en ja, soms is dat met van die gekke vormen inderdaad.
0: Oh, oké, okay. Ja, ik vraag me nu wel af, inderdaad, mensen die zo hun auto kapot zien gaan hebben. Ik heb ook een TikTok gezien van een buschauffeur, wiens hemeldaken zo volledig zijn opengebarsten. Waarom zijn er eigenlijk geen zwaardere waarschuwingen bij zo'n hagelbuien?
3: Ja, wel. Het moeilijkste bij zo'n hagelbuien is om de locatie te voorspellen. We zien meestal wel dat de ingrediënten aanwezig zijn om hagel te krijgen, maar meestal is de zone waarin die ingrediënten aanwezig is, zijn liever gigantisch groot. Je weet, gans Europa had te maken met die hitte afgelopen week. En in gans Europa hadden we dus kans op die lokale buien. Ja. Voor ons land bleef het beperkt tot een aantal regio's. Ja, natuurlijk pech als je net daar woont. Maar dat kan je niet op voorhand voorspellen waar precies. Dus er waren wel degelijk waarschuwingen, algemene waarschuwingen, die zeiden van let op, de kans bestaat dat we dat soort van hagelbollen krijgen. Maar het is echt moeilijk om op provincieniveau te gaan zeggen van het zal daar zijn, het zal daar zijn. Pas als de onweerswolk echt er is, ja, dan kunnen we die wel gaan beginnen volgen en gaan zeggen van oké, ze gaat nu richting Vlaams-Brabant en dan gaat ze door naar Limburg, zo is het ongeveer gegaan. Dan kunnen we wel zeggen van ja, oké, nu. En als je dan zo een weerapp hebt, dan krijg je meestal wel een melding zo van let op, binnen een half uur gaat het echt wel zwaar gaan onweren.
0: Oké, alright. Hoe zit het voor deze week nog? Is het de natte variant of de warme variant?
3: Ja, het is de natte variant. Ah, tof, lage luchtdrukgebied in de buurt, als regen en wind. Vandaag is de betere dag nog, nog wel wat zon, wat meer wolken deze namiddag, maar grotendeels droog weer. Maar dan vanaf morgen krijgen we toch regelmatig buien, regen en ook veel wind.
0: Oké, de goede vibes zullen van ons moeten komen. Merci,
3: dat is
0: Bram.
3: Zo.
0: Ja.

0: is gebeurd, jongens. Dua Lipa is getrouwd.
1: Yep.
0: Met Callum Turner, de man die ook gehint wordt als toekomstige James Bond-acteur. De foto's van het trouwen zagen er prachtig uit trouwens. Ons duo had een subtiel kettingsknaam. En het internet is al te weten gekomen dat dat dingetje $1 miljoen heeft gekost.
1: En welk budget had jij zo voor cadeau voor ook?
0: Ah, maar ik hoop dat ze geen ideeën krijgt. liefste studenten, we hebben zo meteen iets voor je. Het is geen kettingske van $1 miljoen. Wel gewoon steun in de vorm van een gloednieuw radioprogramma dat je vanavond hoort hier op M&M. Straks alle details erover.
2: Scary Movie is terug.
3: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
2: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
3: Check het M&M-kanaal op 14 Max.
2: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
4: I have been preparing for this for years.
3: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel. Kenobi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim. Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
8: Die tijdsregistratie bedoelt je?
7: Ja.
8: Daar kan ik u bij helpen.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: M&M.

0: je zal gesaved worden tonight. Want als ik even diagonaal door al onze berichten lees in onze M&M-app... zie ik hier Tristan die zegt, ik heb stress voor dat verschrikkelijke examen dat er zo meteen aankomt. Morgan die heeft het hele zonovergoten weekend geblokt voor haar examens. Evi telt af naar het laatste examen, ze heeft dat nu vrijdag al. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, de blok aan ons been is terug. En daarom hebben we hier bij M&M daar iets op gevonden. We hebben hier sowieso een goede gewoonte om de studenten te steunen waar we kunnen. En vanaf vanavond doen we dat ook opnieuw met een gloednieuw programma hier.
1: M&M Blokradio.
0: Jappla. Goedemorgen, Robin Keijaert.
2: Goedemorgen, dag Sander. Dag iedereen die luistert.
0: Wat is het plan vanavond?
2: Ah, dat is een zeer goede vraag. Nee, we gaan blokradio maken. Radio om op te blokken. Okay. Voilà, simpeler kan het niet zijn. Ik herinner me vroeger, toen ik in de blok zat, dat dat een heel pittige periode is. Dat je een beetje soms eenzaam ook voelt. Dat je niet echt veel contact hebt met je vrienden. En dat je er tegen die deadlines aan zit te schuren. En dat dat wel leuk is om een beetje steun te hebben. Om gewoon de radio te hebben die je wat laat lachen. Die je wat leuke muziek laat horen. Die je wat dingen vertelt. En dat gaan we proberen te doen met de blokradio. Radio om op te blokken.
0: We? Wie zijn we?
2: Oh, dat is gevaarlijk. Ja, wel. Dat mag dus nog niet geweten zijn.
0: Oh.
2: Ja, dat is een kleine... dat is aflevering 1 van Blokradio. We gaan samen te weten komen wie mijn co-host wordt.
0: Oké, okay. Je hebt er één. Oké.
2: Ik heb er één. Oh, tjie, amai, ik was dat al bijna vergeten.
0: Nee,
3: maar. Goeie, hè?
2: Ja. Dus iedereen mag luisteren vanaf 6 uur en meekomen raden. Er gaan wat tips zijn om te weten te komen wie u door de blok gaat sleuren samen met mij.
0: Zeg, ik ben zelf al eens gaan kijken wat zo de planning is bij u.

0: Ja, dus je gaat studies raden.
1: Maar ik heb dat zelf nog nooit gehoord. Dat klinkt leuk. Ja, klopt. We gaan studies raden. Ja.
0: Okay.
1: Dus wat blokt die? Is eigenlijk inderdaad, we hebben een student aan de lijn. Ik hoop dat we er veel aan de lijn gaan hebben.
0: Ja?
1: En dan gaan we binnen de 30 of 60 seconden, naar gelang van de tijd, raden wat dat die blokt. Wat blokt die?
0: Oké, okay, moeten we dat niet eens doen gewoon?
1: Oh, ja.
0: Voilà. Aan de lijn, Clara Blondeel. En...
2: Hallo.
0: Voilà, ik geef u 30 seconden, Robin, en je doet maar, hè.
1: 30? Ja. Oké, go. Mevrouw Blondeel, hallo. Hoe heet uw prof of uw leerkracht van uw main vak?
2: Prof Kruithof.
1: Prof Kruithof? Ja, dat is biologie, dat weet ik gewoon nu al. Oké, ik vraag nog wat verder. Is het iets met cijfers wat jij blokt?
2: Nee.
1: Nee, dat is met taal. Hoe oud ben je, mevrouw Blondeel?
2: 19.
1: 19, net begonnen in het hogere. Veel boeken of veel iPads? Voor om op te blokken.
2: Veel boeken, heel veel boeken.
0: Oké, okay, dan weet je het, hè, Robin. Dan weet je het nu, hè. Wat is het nu weer?
1: Veel boeken, veel woorden. Meneer Kruithof, ja, dat is super duidelijk.
0: Ja.
1: Jij studeert geschiedenis.
0: Klopt dat?
2: Nee.
3: Ah. Wat studeer je wel, Clara?
2: Ik studeer rechten.
3: Oh, amai. Ja,
0: bijna.
3: Zware studies. Ah ja, Hof.
0: Ja.
3: Zat in de naam, Robin?
1: Zat
3: in de naam?
1: Zat er super dichtbij. Geschiedenis, rechten, sorry. Dat is nu hetzelfde.
0: Ja, dat is praktisch hetzelfde, dat is juist.
3: Nog even wat blokken.
0: Merci om even te bellen. Zeker luister vanavond. Ga je doen, hè, toch?
2: Ja.
0: Voilà. Blokradio dus. Vanaf hoe laat, Robin?
1: Vanaf 6 uur. Op M&M.
0: Met iemand erbij. En we...

0: play and we pray. Straks mag je punten geven op dat nieuwe lied van Ariana Grande. Dat klinkt als een broebelbad. Ah ja, maar dan meer van dat.
1: Dat was
0: het. Dat was het niet.
1: Dat leek als iets anders dan een bubbel in een bubbelbad. Dat leek als...
2: Ja.
1: Als het moment waar je niet wil zitten in een bubbelbad.
0: Ja. Goed. Jannik, je hebt de hoofdpunten. Het is 8:55 al. Hè?
3: Ja, je zal binnenkort de identiteit kunnen opvragen van iemand die jou online pest via social media bijvoorbeeld. Dat kon al bij stalking via sms of telefoon, maar dus ook nu via socials. Vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden dat niet meer melden aan een verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht, maar dan moesten ze vaker ook een hogere premie betalen en soms werden ze zelfs geweigerd en dat verandert nu. In 2 deelgemeenten van Saint-Breville in de provincie Namen zitten mensen nu zonder drinkwater en dat komt door het zware onweer, omdat daar de leidingen door kapot zijn en ze krijgen nu voorlopig water bezorgd via vrachtwagens. Meer over dit nieuws om 9:00 of vind je op de socials van 14 Nieuws.
0: En dan Weerman Bram, zeg het nog eens. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. We starten nog zonnig, maar stilaan verschijnen er meer wolken in het binnenland. Daar kan een buitje uitvallen, maar op de meeste plaatsen houden we het droog. Bij 20 graden aan zee en tot 24 graden in het binnenland. Morgen veel buien met onweer, tussendoor ook wel opklaringen. En ook woensdag en donderdag worden we soms nat.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E403 van Brugge naar Kortrijk vertraag je 1/2 uur extra van Torhout tot Lichtervelde. Daar is door een aanrijding de linker rijstrook versperd. Op de E17 van Antwerpen naar Gent vertraag je ook nog eens 20 minuten tussen Waasmünster en Destelbergen. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is dat een kwartier bij Deinze door een ongeval. Naar Antwerpen extra vertragen op de E19 1/2 uur vanaf Brecht. En door werken is de N16 van Mechelen naar Willebroek afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet er plaatselijk omrijden. Hou rekening met 3 kwartier vertragingen vanaf Heffen. Op de Kennedylaan van Gent naar Zelzaten sta je door een ongeval 1 kwartier in de file bij Sint-Kruiswinkel. Naar Brussel gaat het dan weer extra langzaam op de E40, 1/2 uur vanaf Heverlee. Op de E411 25 minuten van Overijssel tot Herman de Broe. En op de E429 1/2 uur bij Halle. Op de binnenring dan rond Brussel 40 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
5: Afgelopen vrijdag kwam er heel veel nieuwe muziek uit en wij zorgen er altijd voor dat jij mee bent. We stellen het goede marchandise al eens graag aan jou voor. Sander en die Maan die liet je zo vrijdag al meeluisteren naar de nieuwe van Ariana Grande. Die heet Hate That I Made You Love Me. En vandaag komt ook de videoclip van het nummer uit. Het is allemaal natuurlijk in de aanloop naar haar album Petal. Dat is voor Putje Zomer. 31 juli komt die uit, maar nu al mag jij laten weten of jij hem voelt. Jouw mening doorsturen, dat mag je doen in de app van M&M. En vergeet vooral je punt op 10.

0: Snap je zo wat de broebelbad vibe nu?
1: Boah.
2: M&M. Break the song.
3: Rustig, Sander. Rustig. Kalm.
0: Allee, geef mij punten.
3: Ja, Stefan die stuurt dat het niet echt zijn ding is. Die stuurt een 3/10. Hm. Luc die stuurt, ik vind het wel een goede zangeres en het bubbelt wel een beetje bij mij. Kijk, voilà, die is met jou eens, die geeft het een 7/10. Ah. Maarten vindt het heel mooi, stuurt een 9. Tinne die is dan weer iets negatiever, die stuurt een 0 en stuurt dat het eigenlijk echt persoonlijk is. Ik kan dat mens niet uitstaan. Dat is oké, elke mening is ongezouten welkom in de app van M&M. Maud vindt het dan wel weer goed. Die stuurt, ik heb het vrijdag ook met jullie gehoord. Vond het echt leuk, 8/10. Heel mooi, Ariana Grande stuurt Rudolf stuurt een 9/10. Net zoals Brent stuurt Chille Vibes en een 9/10. En Hanne stuurt zelfs een 10/10.
0: Oh.
3: Dus ik tel die allemaal op in de app van M&M.
0: Ja.
3: En dan kom ik aan een 7/10.
0: Ah ja.
3: Ja. Dat wil zeggen dat I Hate That I... Wat is een lange titel, hè?
1: Made You Love Me.
3: I Hate That I Made You Love Me. Straks opnieuw...
0: opnieuw, Brahim.
1: Ja, dat is duidelijk. Dank u, Jona.
3: dat je opnieuw passeert bij Brahim na 12 uur om punten en jouw mening op te geven in de app van M&M, denk ik zeggen.
1: Zometeen mijn favoriete beren in de show. Maarten van Gramberen. Voor zij die zoals mezelf niet altijd helemaal mee zijn met de sport, maar toch hun best willen doen om de boel een beetje te begrijpen, beantwoordt hij dus elke maandag een vraag. En vandaag is dat deze.
4: Amma, je hebt je dat gezien? Dit weekend is er iemand uit de Giro gezet omdat daar een fiets te licht was. Lorena Wiebes, die Nederlandse. Hoe kan dat?
1: Hoe kan dat? Wel, straks het verlossende antwoord van Maarten.
5: De script komt naar Antwerpen.
6: Met hun Man in the Arena Tour.
5: Op zaterdag 28 november in de Lotto Arena.
6: Zing luidkeels mee met al hun grootste hits.
5: The Script live.
6: Tickets via livenation.be.
5: Samen met M&M.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
9: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
8: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
9: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
8: Ah, ja?
9: En daardoor veel minder potten verf, hè?
8: Ah, bon.
9: Ja.
8: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
10: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo Scoopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immo Scoopman.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...

0: Zeg maar, heb je het al gezien? Er zit een hele hand in het nieuw.
1: Ah ja?
0: Ja, die van Sporza, hé. De S, zo, het logo van Sporza is een soort van ja, bliksemschicht S geworden. Ik vind het wel leuk, ik vind het mooi. Dus proficiat met de nieuwe look, hè, Maarten van Gramberen.
2: Dank u wel, ja? Dank u wel.
0: Zelf content van?
2: Ja, ik ben er content van. Het wordt natuurlijk wennen. Maar binnen een week of drie praat niemand daarover. Nee, en we zijn ook allemaal op de foto gemoeten.
1: Oh, nieuwe foto's gaan binnenkort.
2: Ik zou die eigenlijk nog moeten posten, denk ik, me nu. Maar wat is het beste moment, morgen zeker, om te posten?
1: Nee, eerder in de namiddag.
3: Is dat?
2: In de namiddag.
0: Maar ja, dus,
1: je moet dat eens kijken op je eigen profiel.
3: check mijn socials. Like en subscribe. En comment je favoriete emoji.
2: Jullie weten, ik ben een holbewoner in dat soort dingen.
3: Maar dat zal vast en zeker een heel mooie foto zijn, Maarten.
0: Ja. We houden het effectief in de gaten. Intussen tijd, help jij ons natuurlijk met zo na weekendse sportsmalltalk. Bijvoorbeeld als we deze vraag zouden voorgeschoteld krijgen.
4: Amai, heb je dat gezien? Dit weekend is er iemand uit de Giro gezet omdat daar een fiets te licht was. Lorena Wiebes, die Nederlandse. Hoe kan dat?
0: Hoe kan dat?
2: Ja, die Nederlandse, dat is niet zomaar een Nederlandse. Dat is echt een van de allerbeste rensters ter wereld. Vorig jaar 25 koersen gewonnen, niemand beter. Ze is eigenlijk een van de drie beste rensters ter wereld. En haar fiets was te licht. Een fiets van een renner of renster mag, dat heeft de Internationale Wielerunie bepaald, 6,8 kilogram wegen, minimum. Minimum. Meer mag natuurlijk altijd, maar hij mag niet lichter zijn. En die fiets van Wiebes, die hebben ze heel vaak gewogen. En die woog 6,78 kilogram.
1: Maar ja, kom.
2: Dus dat wil zeggen 20 gram te weinig. En ze hebben gezegd, dat is te licht. Mocht niet, je wordt, en dat is een zware sanctie, je wordt niet alleen direct uit die ronde van Italië gezet voor de vrouwen, want dat is ook bij de vrouwen een hele grote koers. Je verliest die ritzege, want ze had de rit gewonnen in de sprint. Lengtes voor op de tweede. En dat was heel streng. De ploeg zegt nu, nee, die fiets was wel in orde. En ze zeggen nu, de weegschaal, de manier waarop de Internationale Wielerunie die fiets heeft gewogen, is niet correct. Die weegschaal stond scheef, er stond wind. Wij gaan dat in een proces steken. Wij gaan dat juridisch laten onderzoeken.
3: Ja, maar ik heb daar een video van gezien online. Iemand die zei, ja, 20 gram, dat is een plakje kaas.
2: Dat is een plakje. Ja, maar dat is ook zo. Dat is een plakje kaas. En het gebeurt natuurlijk dat ze fietsen zo licht mogelijk maken in een bergrit. Want daar telt elke kilogram die je omhoog moet sleuren. Maar niet in een vlakke rit. Daar maakt het echt niet uit of je fiets nu 20 gram lichter of zwaarder. Dat maakt allemaal niet uit. Zelfs een zwaardere fiets zou soms in een sprint zelfs een voordeel kunnen zijn. Dus dat is heel vervelend voor Wiebes. Hele grote discussie natuurlijk. En het is eigenlijk nog nooit gebeurd dat een renster, en zeker een met zo'n grote naam, of een renner uit de koers is gezet voor een te lichte fiets. En ze kunnen die fietsen veel lichter maken, want wat doen ze soms? Ze steken soms echt lood in het kader van een fiets om die zwaar genoeg te maken. Dan halen ze daar de trapstangen uit en daar in die buis steken ze helemaal onderaan kleine gewichtjes van 5 gram om die precies 6,8 kilogram te maken. Wow. Hebben ze bij die ploeg ook gedaan en die ploeg zegt, hij was correct, en de UCI zegt, nee, feit. Dus dat gaat zeker nog een staartje krijgen. Okay. Maar ze is wel een roze trui kwijt en ze is haar ritzegen kwijt en ze mag naar huis, die Lorena Wiebes.
1: Ja. Waarom moet dat allemaal achteraf? Kunnen ze dat op voorhand dan niet zeggen van je mag niet beginnen?
2: Nee, dat is een zeer goede vraag. Dat doen ze ook. Ze meten en ze wegen ook die fietsen vooraf. Dat gebeurt. Dan zeg je, maar die fiets is te licht of weet ik veel. Hè. Dat doen ze. Maar natuurlijk, tijdens de koers kan je van fiets wisselen. Hè. Als je daar langs de kant gaat staan, ze halen een fiets van dak en ze geven jou een lichtere fiets. Ja, dan zou je met een lichtere fiets op pad kunnen tijdens een bergrit. Dus ze moeten dat vooraf en achteraf wegen. Maar meestal wordt dat gewogen bij een bergrit, omdat dat daar echt bepalend is. Maar het wordt nooit gewogen bij een vlakke rit. Nu wel. En die mechaniciërs die zeiden, maar kom die fiets bij ons wegen. Met onze apparatuur weegt die echt 6,8, zelfs meer. 6,83 en bij jullie 6,78. En ze hebben daar toch, ik zou het nooit gedaan hebben. Ik weet wel, regeltjes hier, regeltjes daar. Maar die meetapparatuur moet in orde zijn. En ik vrees, die Italiaanse meetapparatuur, dat die niet helemaal op punt stond. Dus als je mozzarella bestelt in Italië binnenkort, weeg het zelf nog maar eens na. Of het wel allemaal klopt. Want die weegschalen, ik vertrouw ze niet, die Italiaanse weegschalen.
1: Oh, wat
0: neem het mee. Ja, goed, Maarten, merci. En we kijken uit naar uw post, hè.
1: Ja.
5: De M&M Ochtendshow.
6: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal

0: ochtendshow.
1: Naar de maand mei, want daar heeft onze Maureen een cover gemaakt van een van mijn minst favoriete liedjes.
2: Oei.
1: Ja, Happy van Pharrell, ben ik gewoon wat beu gehoord of zo.
2: Ik wist dat niet dat je dat beu was.
1: Maar je hebt dat oprecht heel veel beter gemaakt met jouw versie. Zoveel beter dat ik hem graag gewoon nog eens draai.
2: Oh.
1: Alsjeblieft.

0: Morgen een nieuwe cover, hè, Mauri?
1: Ja, Harry Styles.
0: Oh, leuk. Ja, kijk, dat is voor morgen. Eerst vandaag nog even.
2: Dit komt er nog aan. Als je hem op M&M laat staan.
0: Vanavond is een gloednieuw programma voor alle blokkende en zwoegende studenten. M&M Blokradio is er vanaf 6 uur vanavond. Met daarvoor nog Club Kouter natuurlijk. Waar ze een nieuwe finalist gaan bellen voor Harry Styles zijn concert in Londen.
1: Ja, juist. Dat komt er ook nog eens aan.
0: Dus als jij er kans op wil maken op die titel van tweede finalist, ga dan nog snel jezelf aanmelden via VRT Max en daar even klikken.

0: is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
2: Carlo! Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: HEMA!
6: Humo!
0: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
7: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
7: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
8: HEMA!
9: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
10: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Autoruitstuk, deze maand bij Carglass gratis bandenpomp. Bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Goedemorgen, het is 9 uur.
15: 14 uur.
14: Dit is Yannick Aerts.
16: Online pesters kunnen niet meer anoniem blijven. Binnenkort zal je de identiteit kunnen opvragen van mensen die je online pesten of bedreigen via anonieme accounts. Dat kan nu al als je gestalkt wordt via sms of telefoon, maar straks dus ook voor sociale media. Op dit moment werken bedrijven te weinig mee om cyberpesters te ontmaskeren, dat zegt de minister van Consumentenbescherming Rob Eenders.
17: We weten dat die internationale techreuzen van Meta, Google, noem maar op, dat zijn geen gemakkelijke partners om mee te werken. Het wettelijk kader ontbrak om eigenlijk op een snelle en efficiënte manier achter de operatoren aan te gaan. Met deze wetgeving zullen de operatoren moeten meewerken of ze worden financieel beboet.
16: Bij bedreiging of stalking stap je best meteen naar de politie.
17: Aan te gaan. Met deze wetgeving zullen de operatoren moeten meewerken of ze worden financieel beboet.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: M&M Live.
5: Over ons eigen land, dat blijkt uit de stemming. De meeste mensen denken niet dat België door een ander land aangevallen zal worden. Dat zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
6: Dat is iets waar de Belgen eigenlijk relatief optimistisch over zijn. Minder dan 20% acht het waarschijnlijk dat België zelf rechtstreeks zou aangevallen worden. Maar de verdere internationale instabiliteit en het gevaar op verdere conflicten in de wereld en zelfs in Europa, die is zeer hoog, maar ons eigen land blijft volgens de Belgen in grote mate buitenschot.
5: In twee deelgemeenten van Sambreville in de provincie Namen zitten mensen zonder drinkwater. Dat komt door het zware onweer in de nacht van zaterdag op zondag. Toen raakte een hoogspanningscabine beschadigd en moest het pompstation dat water voorziet stilgelegd worden. Vrachtwagens brengen nu drinkwater bij de inwoners. Het probleem zou in de loop van de dag wel opgelost zijn. Het begint eerst nog zonnig vandaag, later op de dag wel iets meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij temperaturen tussen 19 en 24 graden. Morgen krijgen we regen- en onweersbuien met veel wind ook. En ook de dagen nadien blijft het nog wel wisselvallig. M&M.
7: Goedemorgen vrienden. Wij gaan samen vieren dat de zon schijnt. En al een Tomorrowland feestje nu met Calvin Harris en Rihanna. We found love.
8: M&M.

Maxime. En Babette met Hoe dan ook. Vrienden, wat de dag voor jou ook brengt. Wij zorgen voor de leukste muziek. Bij alles wat je onderneemt, ook voor jou daar. Quinten de Man uit Maldegem. Ik zie je in de app van M&M. Scheuren nu met Guns N' Roses. Dit is Sweet Child. Oh my.

Ja. Daar is Nathalie heel blij mee als vrachtwagenchauffeur. Stuurt ze Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Heerlijk om mee te cruisen. Nou, hopelijk kan je cruisen. Is er niet te veel file. Veel succes als je op de weg zit. En misschien kan je wel een song gebruiken. Waar je ook bent op dit moment. Bij dat harde werk van jou. Welk lied mag het voor jou zijn? Sturen we even door in de app van de M&M.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.

José, Bruno Mars, Apata. Goed voor Sabrina, die laat weten, liefst wat op tempo muziek na 2 uur slaap vannacht. Echt wel nodig om de dag door te komen. Sabrina, hier ga je goed gezind van worden. Dit is Sigala met Easy Love. Goedemorgen.

0: fuck it.
1: Bella Kay.
0: I only love it.
1: Ah ja, dat is juist. Vandaag, maandag 1 juni. We zijn los de maand juni binnengerold. En nu is het echt aftellen naar zaterdag 27 juni. Want dan, ja, dan gaat het echt gaan gebeuren. Op de line-up. En een waanzinnige performance. Nu al van Katy Perry komt eraan.

was Frequency, So Much Beauty Around Us. Daar ga je goed gezind van worden. En ook Ed Sheeran staat voor je klaar met Overpass Graffiti. Maar eerst gaan we samen naar de weg, want daar staat 112 kilometer file op de N31 van Zeebrugge naar het binnenland. Daar moet je Sint-Andriesbrugge opletten voor een obstakel op de weg. E403, dat is beter, van Brugge naar Kortrijk. Daar komt er een kwartier bij, van Torhout tot Lichtervelde. Komt door een eerder ongeval. E17 van Kortrijk naar Gent, 10 minuten daar bij Kruisem. De weg is er wel intussen weer vrijgemaakt. Naar Antwerpen nog wat files. Dat is op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de E19, 10 minuten vanaf Sint-Job. Op de E313, 10 minuten vanaf Renst. Antwerpse ring dan richting Gent. Daar verlies je zo'n 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Berchem. Richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Door werken is de N16 van Mechelen naar Willebroek afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet daar plaatselijk omrijden. Hou rekening met bijna 3 kwartier vertraging vanaf Mechelen-Noord. Naar Brussel daar nog wat langzaam op de E40. Een kwartiertje van Zwijnaarden tot Wetteren. Door wordt gewerkt. Aansluitend ook 10 minuten op de R4 vanaf Melle. E19 dan 10 minuten vanaf Peuty. E40 een kwartier vanaf Berthem en op de E411 10 minuten vanaf Jezusijk. Op de binnenring naar Brussel 20 minuten vertraag je daar tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Rivieren. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen. M&M.

0: Daniel Caesar live.
1: Tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op hyundai.com.
1: M&M. Repeat, doen we niet.
0: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

0: since day.
1: Adele. Ja, Someone Like You, lekker wegdromen, maar hopelijk niet op het dak bij Hannes uit Merelbeke. Zit op dit moment met de collega's op een dak, dakpannen aan plaatsen, met de zon los op dat gezicht. Goed bezig daar, vrienden.

0: and Sons. Not your fault, but mine. Little Lion Man. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Deny my dear. Op Rock werkt er dit jaar, hè? Deny my dear. En kijk. De gloednieuwe single van Meteor krijg je van mij nog net voor het nieuws van 10 uur. Dit is Nooduitgang. Goedemorgen.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: Hey, goedemorgen, het is 10 uur. Dit is Yannick Aerts.
10: Airbnb's verhuren in Vlaanderen wordt strenger. Wie een woning verhuurt aan toeristen via zo'n platform moet voortaan een registratienummer hebben van Toerisme Vlaanderen. Zonder dat nummer mag je gewoon niet meer op die sites staan. En dat is nodig, want uit controles blijkt dat 4 op de 10 verhuurders niet in orde is met de regels rond brandveiligheid, verzekeringen en hygiëne. Gemeenten zullen ook, als een woning dus niet in orde is, die voortaan veel sneller kunnen sluiten. Binnenkort zal je de identiteit kunnen opvragen van mensen die je online pesten of bedreigen via anonieme accounts. Dat kan nu al wel als je gestalkt wordt via sms of telefoon. En dan kan je bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie terecht. Maar straks kan je ook daar terecht als je gestalkt wordt via social media. Maar dat heeft weinig zin dat het slachtoffer zelf die naam kan opvragen, vindt cyber-expert Bart Preneel.
11: Dan moet je zelf stappen nemen, dus dat is een beetje de idee. Ik vind dat op zich een beetje zorgwekkend. De
10: psychiatrische instellingen zijn vanaf vandaag volledig rookvrij. Niemand mag er nog in en rond de gebouwen roken of vapen. In de psychiatrie wordt er meer gerookt dan ergens anders en het rookverbod is daarom dan ook erg belangrijk. Dat zegt

0: Amai, de ceviche más lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. M&M live.
4: Tipida, buiten nicotine.
5: De patiënten krijgen wel hulp van een tabakexpert. Het is nog zonnig, later vandaag misschien iets meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog, bij temperaturen tot 24 graden. Morgen krijgen we onweersbuien met regen ook en veel wind. Ook de dagen daarna blijft het nog wisselvallig.
6: M&M.
7: Voor iedereen die een extra boost nodig heeft op deze maandagmorgen en hard aan het werk is, de business komt eraan van Tiësto. Hey, goedemorgen.

0: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Rustig,
3: Even niet.
2: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè? Die bedden, die trekken daarop niks.
4: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, zeker. Ja.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate het. KBC, beweegt met je mee.
6: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

Will Smith. Miami. Hey, succes Louis. Aan het studeren, laat u weten in de app van M&M. Veel succes. Trouwens, over het studeren gesproken. Blokradio, vanaf vanavond 6 tot 9 met de one, the only DJ Robin. Ja, die gaat je uiteraard mee helpen bij al dat hard studeren. Nu Dua Lipa.

gedaan. Zoals Dylan het zo mooi zegt in de app van Eminem, geeft me echt een boost, die Imagine Dragons met Radioactive. En nu, ja, een beetje schudden op de tonen van Destiny's Child.

0: je baby.
1: Destiny's Child blijft ook echt goed. Hè? Zometeen nog meer goed. Van Martin Garrix, Love. En Judith, de nieuwste big hit. I love to be in love. Maar eerst gaan we naar de weg, vrienden. Politie meldt daar net een ongeval op de E17 van Gent naar Antwerpen voorbij het parkeerterrein in Kalken. Weg is er deels versperd. Er staat een file naar Brussel. Daar komt er een kwartier bij. Op de A12 bij Willebroek. Een ongeval daar. Twee rijstroken dicht. Nog werken op de N16 van Mechelen naar Willebroek. Daar is de rotonde afgesloten in Blaasveld. Je moet daar plaatselijk omrijden. Antwerpse ring richting Gent. Daar komt er een kwartier bij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Judith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is

0: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Zingapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
8: flexijobbers aannemen?
7: Ja.
8: Natuurlijk.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: M&M, repeat, doen we niet.
11: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

David Guetta, 5 Seconds of Summer en Lighter. Hey vrienden, en zo duiken we de maand juni in, maar ik ben zeer benieuwd. Morgen, dinsdag 2 juni, ben jij dan misschien zelf jarig? Of misschien ken je wel iemand die jarig is? Morgen op dinsdag 2 juni, het is de moment, laat van je horen. In de app van M&M, mocht jij zelf jarig zijn morgen op dinsdag 2 juni, of je kent iemand die morgen jarig is, hey, stuur hem door in de app van M&M, want onze vrienden van de ochtendshow, die willen je heel graag een cadeautje doen. Als je morgen dus jarig bent, hey, laat maar weten.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Sunrise Festival.
3: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
2: Met onder andere...
3: Bankzitters.
2: Boef versus Lil Kleine.
3: Lil King.
2: Antoon.
3: Kraantje Papi.
2: Eli Oaks.
3: Phantasm.
2: En vele anderen. Sunrise Festival.
3: 7 stages, 200 artiesten en een waanzinnige camping.
2: Tickets en info. Sunrisefestival.be.
3: Samen met M&M.
4: Reel, goedemorgen, het is 11 uur.
2: 14 uur.
4: Dit is Yannick Aerts.
5: Vervallen dienstenchecks worden automatisch terugbetaald. Stel, je koopt dienstenchecks om je poetshulp te betalen, maar je gebruikt ze niet op tijd. Dan ben je ze vanaf nu niet meer kwijt. Dienstenchecks worden vanaf vandaag ook automatisch terugbetaald als ze vervallen zonder dat je ze gebruikt hebt. Dat zegt dienstencheckbedrijf Pluxy.
6: Het is zo dat iets meer dan een jaar geleden de beslissing genomen is om volledig digitaal te gaan met de dienstenchecks. Maar dat betekent ook dat het perfect mogelijk is om te weten of dat er een check al dan niet gebruikt is. Dus dat is ook de vraag van de Vlaamse regering. Kunnen we ervoor zorgen dat die checks automatisch worden terugbetaald? En dat hebben we dan ook geïmplementeerd.
5: Ja, die dienstenchecks zijn 12 maanden geldig en de automatische terugbetaling is voor die checks vanaf vandaag of later. Airbnb's verhuren in Vlaanderen wordt strenger. Wie een woning verhuurt aan toeristen via zo'n platform moet voortaan een registratienummer hebben van Toerisme Vlaanderen. En zonder dat nummer mag je gewoonweg niet meer op die site staan. Dat is nodig, want uit controles bleek dat 4 op de 10 verhuurders niet in orde was met de regels rond brandveiligheid, verzekeringen en hygiëne. Gemeenten zullen ook, als een woning niet in orde is, die voortaan ook veel sneller kunnen sluiten. In Nederland zijn 3 mensen opgepakt die mogelijk geprobeerd zouden hebben om in te breken bij een juwelier in Willebroek in de provincie Antwerpen. Zaterdagnacht waren er enkele verdachten in een auto met een Nederlandse nummerplaat weggevlucht voor de politie. Een andere verdachte was te voet gevlucht en sprong in het kanaal in Willebroek. De brandweer...
7: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
0: Nu in promo bij Aldi. Een maximum

0: Uh-oh. Harry Styles fans, opgelet.
1: I'll surprise you. Hi, this is Harry Styles.
0: Ja, hij is terug met nieuwe muziek en een gigantische wereldtour. Ja, alleen het probleem, hij staat niet in België dit keer. Maar, hey, geen stress. Dit hier, dit is Eminem. En Eminem stuurt jou en je favoriete concertbuddy naar Londen. Ja, ik herhaal, naar Londen voor een onvergetelijke Harry Styles show. Tickets, vervoer, verblijf wordt allemaal voor jou geregeld dankzij Eminem. En het enige wat jij moet doen, dat is je snel gaan inschrijven via ons Eminem-kanaal op VRT Max. En ons daar vertellen waarom je absoluut mee moet naar die concerttrip naar Londen. En word je daarna, dat is wel een belangrijke, opgebeld door de Eminem Ochtendshow of Club Kautar. En dan neem je je telefoon op met de woorden We Belong Together. Dan, en alleen dan, plaats je jezelf rechtstreeks voor die grote finale op donderdag. Nu donderdag, vrienden. 4 juni. VRT Max. Eminem-kanaal daar. En je in gaan schrijven voor die ultieme Harry Styles concerttrip naar Londen.

0: staat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Deed het. KBC beweegt met je mee.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
8: Pa, check deze. Italië mag toch nog naar 2K voetbal.
9: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
10: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
13: Kissie, Keno, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Info en voorwaarden op carglass.be.
18: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
19: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
20: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...

One Republic met Run. Ja, ze worden al goed klaargemaakt. De velden van KV Kortrijk. Dankzij onze vriend Kenneth. Goed bezig, man. Ziet er strak uit daar. Ik zorg voor goede muziek van Bruno Mars. Eerst Whitney Houston.

Dasha en Austin. Shakira. En die staat voor je klaar met Zoo. En ook de dikke beats van Swedish House Mafia. Save the World staan voor je klaar. Eerst samen naar de weg. Vandaar naar Antwerpen vertraag je daar. Op de E17 tussen Beervelde en het parkeerterrein in Kalken. Ruim 10 minuten komt erbij. Ook op de A12 vanaf Ekeren en op de E19 van voor Kleine Bareel. Daar nog wat 20 minuutjes file rijden. Antwerpse Ring dan richting Gent. Een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Nederland is bij Antwerpen-West de middenrijstrook dicht door een defecte vrachtwagen. En elders nog wat kleinere vertragingen.

0: The Thieves, live.
1: Samen met M&M.
2: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
3: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
2: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
3: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
2: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
4: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
3: Collega's, hè?
5: Scary Movie is terug.
6: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
5: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
6: Check het M&M-kanaal op 14 Max.
5: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
7: I have been preparing for this for years.
6: Op woensdag 3 juni in Kinepolis Brussel.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Allee, verras mij eens.
8: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
10: Dat ga ik eens proberen.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Shh, luister.
12: Superdeals!
11: Hoor je het ook?
12: Superdeals!
11: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen. En tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
13: Citroën.
11: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, Parties WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
17: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
18: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
17: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
19: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
17: Doen we wel. Argenta.
20: Zo simpel kan het zijn.
6: M&M, repeat, doen we niet.
5: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

Winehouse, Back to Black. M&M. Zometeen doen we zo goed zot met Gordo en Reinier Zonneveld. Dotan komt eraan met Home, eerst deze van Laurie.

Hoppa, Dotan en Home. Intussen, ja, Gerietje van Keiveel muziek. Dat stuurt ook Dylan in de app van M&M. Merci daarvoor. Nee, Dylan, jij merci om te luisteren. Zometeen naar Lucas en Steve, Heart First. Maar eerst de gloednieuwe single van Laura Tesoro, Plastic Paradise.

0: en met 30 juni bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
2: Humo!
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst, sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst en de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Goedemiddag, het is 12 uur.
6: 14 uur.
5: Dit is Nicky van Driessen.
7: Verzekeraars verwachten enkele duizenden schadedossiers. Want op verschillende plaatsen in ons land is er zware schade na de lokale onweders van afgelopen weekend. Vooral rond Londerzeel in Vlaams-Brabant zorgden grote hagelstenen voor schade aan woningen en auto's. In Wallonië was er vooral wateroverlast. Volgens verzekeringskoepel Assuralia wordt alles eraan gedaan om slachtoffers zo snel mogelijk te helpen.
8: Over het algemeen is alles onder controle. Er zijn redelijk wat dringende interventies gedaan dit weekend. En op dit moment zijn eigenlijk alle makelaars, verzekeraars en teams voornamelijk ter plaatse om zo snel mogelijk alle dossiers te verwerken. Dus iedereen is vol aan de bak.
7: In Puur Sint-Amans en Buggehout vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen. De gemeenten hebben daarom gevraagd om als rampgebied erkend te kunnen worden. In Brussel is een drugsbende veroordeeld die op verschillende plaatsen in ons land cannabisplantages had opgezet. De bende oogste naar schatting 1 ton cannabis per jaar. Nu zijn er 18 mensen veroordeeld die alles samen 87 jaar cel kregen. Ze kregen ook meer dan €100.000 boete en er werd voor €5,5 miljoen aan goederen verbeurd verklaard. Op het strand van Kokzijde zijn sinds donderdag nu al meer dan 100 haaien aangespoeld. Het zijn vooral volwassen vrouwtjes, vaak met ongeboren jongen. Daarom vermoeden experts dat de haaien onderweg waren naar een gebied om er te gaan bevallen. Het zijn gevlekte, gladde haaien van ongeveer een meter lang, een soort die niet bedreigd is. Er wordt nog onderzocht wat er juist aan de hand is. Mogelijk hebben vissers de haaien per ongeluk gevangen en dan weer overboord gegooid. En Israël heeft zijn leger de opdracht gegeven om verder op te rukken in Libanon. In twee dorpen in het zuiden van Libanon moeten inwoners hun huizen verlaten. Israël dreigt ook met aanvallen op de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad van Beirut. Volgens Israël gebruikt Hezbollah die gebieden om aanvallen met drones uit te voeren. Anderhalve maand geleden werd een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Libanon, maar Hezbollah was daar niet bij. En sindsdien zijn de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog niet gestopt. Het weer is wisselend tot soms zwaar bewolkt deze namiddag. Wel meestal droog, lokaal tot 25 graden. Morgen krijgen we perioden met regen of buien. Met soms ook onweer. Vooral na de middag kan er heel veel neerslag vallen.
5: Jouw maandagmiddag met op het menu zometeen Aaron Blommaert, Stralen van Goud. Eerst Friends, Marshmallow en Anne-Marie.
9: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
10: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medi-market.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: M&M Live.

0: Aha, het is aan jou.
1: M&M. Rate the song.
0: Juist, want jij beslist hiermee elke werkdag opnieuw of we een song meer of minder laten horen. En dit keer dus de nieuwste single van Ariana Grande. Heet That I Made You Love Me. Het is de single die ook meteen aangekondigd is naar aanloop van dat nieuwe studioalbum dat gedropt wordt op 31 juli. Komt er dus aan. Intussen was ze ook trouwens aan toeren in de States. In juni nog zal ze in Londen iets dichter bij ons performen. Maar dus nu vooral jouw M&M-app er even bij nemen en me laten weten hoeveel punten op 10 hij krijgt. En wat je ervan vindt, is altijd leuk om te lezen. Je ongezouten mening en je punten op 10 mag je doorsturen bij het horen van de nieuwste van Ariana Grande. Nu!
1: Rate the song!

0: song.
1: Yes, ben je aan het doen in de app van M&M en heb je al gedaan? Merci daarvoor. Meningen die zijn verdeeld. Onze liefste Els die gaat voor niet mis, maar ook niet supergoed. 6 op 10. Onze Daan is ook niet helemaal weggeblazen. Vindt het zelfs niet de typische sound van Ariana Grande. Voor mij een 5 op 10. Dan zie ik Robin met een 10. Er zijn hier nog wel 10. Hè? Pauline de Wachter, al op repeat gezet sinds hij uit was. Voor mij ook een dikke 10 op 10. Margot die zegt dan aan mij, ja, het is niet helemaal mijn trip. Dat kan, dat mag, want jij hebt het voor het zeggen hier. Pascal die gaat voor een 6 op 10. Leuk, rustig lied, maar ook niet echt mijn ding. En dan Tommy zegt ook, ja, een beetje duizend in het dozijn. Ik geef het een onvoldoende zelfs. Blijft nog binnenkomen, wat 7's. Ik zie hier een 8, 9. Nog een 10 die net is binnengekomen van Jolien. Als ik alles op een hoop gooi, dan zie ik het al. Ik zie 7,5 op 10. En dat is dus genoeg om door te gaan naar een volgende ronde in Rate the Song. Dankzij jou dus nog meer Ariana Grande. En nu 50 Cent.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €141 miljoen. Online of via winkel.

parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse Ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne. En ook een kwartiertje richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Vertragingen van 10 minuten vind je ook op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. In Vinkt bij Deinze is de N409 nog in beide richtingen versperd door een ongeval. Dat is de Lotenhulle

Amai, het lijkt precies of ik ben hier een eeuwigheid niet meer geweest. Komt misschien ook wel een beetje omdat ik precies vertrok in de herfst en terugkom na een paar hittegolven in hoog zomerseizoen. Maar het was gewoon één weekje dat ik jou moest missen. Blij wel dat ik terug ben, want ik heb je wel echt een beetje gemist. Ook Matthias is er al bij in de app van M&M. Laat zeker even van jou horen hoe jouw dag eruit.

0: Antwerpen met de Look at My Life Tour. De singer-songwriter van het moment stelt haar nieuwe album live aan je voor. Op donderdag 15 en vrijdag 16 april. Tickets vanaf vrijdag om 9 uur via livenation.be. Samen met M&M.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
4: mobiliteitsbudget?
3: Ja.
4: Laten we samen eens kijken.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
6: Nee,
7: Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
3: Och, jongen, is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man.
10: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.

Ik ga je zo happy maken, alleen al met Pharrell Williams zo meteen. Maar misschien ook als je jarig bent, want ik heb jou nodig. Ja, ben of ken je iemand die morgen 2 juni jarig is, dan wil de ochtendshow heel graag een cadeautje fixen voor jou. Laat het nu weten in de app van M&M.

En ook al van al die berichtjes in de app van M&M. Veeljarige morgen. Bij Gael de Smits en de mama en de broer morgen jarig op dezelfde dag. Amai, alvast dikke proficiat. En Yannick, die is weer leuk pakjes aan het leveren met goed weer. En belangrijk ook met goede muziek natuurlijk.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
6: Kijk,
5: die zijn
6: mijn gast.
5: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
7: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44... 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
9: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
10: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
8: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
9: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
8: De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van...

0: Ivan Driessen.
1: Er waren meldingen over de buschauffeur van het dodelijke ongeval in Buggehout. Twee busbegeleidsters die onze redactie kon spreken zeggen dat zij en de kinderen zich vaak onveilig voelden op de schoolbus en dat ook hadden gemeld, al voor het dodelijke ongeval plaatsvond vorige week in Buggehout. De getuigenissen zijn ingelezen door andere stemmen om hen onherkenbaar te maken.
2: Een redelijk wilde chauffeur. Hij was altijd graag overal de eerste, als ik het zo mag zeggen. Hij was altijd, hoe kan ik het best verwoorden, roekeloos in het verkeer.
3: GSM-gebruik, meerdere keren over de spoorweg rijden als de slagbomen al naar beneden gingen, veel te hoge snelheden, voorrang van rechts niet geven, kinderen die niet meer wilden meerijden met de bus.
1: De busbegeleidsters zijn ervan overtuigd dat het ongeval voorkomen had kunnen worden als er sneller was ingegrepen. Twee tieners, de busbegeleidster van 27 en de chauffeur zelf, kwamen vorige week om het leven. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt in een eerste reactie dat ze alleen wisten dat de chauffeur een blanco strafblad had en gekend was voor twee overtredingen in een zone 30. Zij willen nu volledige duidelijkheid ook van de betrokken busmaatschappij. Na bijna 50 jaar mag Freddy Horion, een seriemoordenaar, de gevangenis verlaten. Hij moet verplicht wel een enkel band opgenomen worden in een forensisch zorgcentrum. Dat is een beveiligde instelling voor mensen met een psychiatrische behandeling. Horion werd in 1980 tot levenslang veroordeeld voor de moord op een gezin van vijf in Sint-Amandsberg bij Gent en de moord op een winkelierster in de Gentse haven. De voorbije jaren vroeg hij verschillende keren om vrij te komen met een enkel band, maar dat werd telkens geweigerd. En in Italië hebben reddingswerkers de speleoloog bevrijd die vastzat in een grot. Hij is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De Italiaanse man van 20 was gisteren in de late namiddag op 120 meter diepte klem geraakt onder een rotsblok op een moeilijk bereikbare plek. Tientallen reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt om de man te kunnen bevrijden en weer naar boven te halen. Het weer, dat is wisselend tot soms zwaar bewolkt, maar meestal droog. Lokaal nog 25 graden. Morgen krijgen we perioden met regen of buien, soms met onweer. Vooral na de middag kan er veel neerslag vallen. M&M.
0: Zometeen de soundtrack van een film die ik afgelopen week voor de eerste keer heb gezien en waar ik echt zo blij van werd. Ik ga

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: M&M Live.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: M&M Live.

Bullet van Jelly Roll. Soundtrack van Goat. Dat is letterlijk een animatiefilm over een geit. Ja, die droomt ervan om een groot basketbalspeler te worden, maar die is veel te klein in vergelijking met alle andere dieren. Maar één boodschap staat daar vooral centraal in die film. Als je blijft dromen, geloven en gaan voor je doel, dan kan je dus alles bereiken wat je maar wilt. Ik heb er echt wel van genoten. Ik heb hem vorige week voor de eerste keer gezien. Dus het is zeker wel een aanrader als je hem eens een keertje wilt zien met de familie. Het is echt wel een gezinsfilm. Zometeen dan moet je iets doen wat je eigenlijk altijd moet doen, naar je mama luisteren. Eerst eentje voor alle little monsters.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht.
4: Rustig, Sian, even
6: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè? Die bedden die trekken daarop niks.
4: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat. Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.

0: McRae en daarvoor nog Meteor. Die kan je trouwens horen als een van de gasten in 22 minuten Stomme Vragen. Een podcast met Sander, Maurien en Imaan. MBV's die dan gezellig op de babbel komen. En 22 minuten lang het vragenvuur trotseren van de drie ochtendshow-dj's. En afgelopen week was dat Dina Tersago die te gast was. En die kreeg de vraag of ze een skater was.
1: Ik ben ooit met mijn skateboard gevallen, voortand eruit.
2: Oh nee.
1: Ik heb een valse voortand.
3: Maar dat ziet je echt.
2: Oh,
1: dank u wel.
4: Goed gedaan.
1: Hè? Ja, pas op, dat heeft mij al wel wat geld gekost. Maar dat is niet leuk, hè. Echt vol op mijn gezicht. Ah. Gezicht open, tand eruit. Oh. Tand af.
4: Op welke leeftijd? Want dat is toch ook...
1: 10 jaar of zo.
4: Oh nee.
1: Ja. Dus ik zeg nu ook tegen mijn jongens, je zet de helm op en je doet je bescherming aan.
3: Je moet je zo'n rugbyhelm geven.
1: Echt helemaal inpakken. Ja. Eigenlijk een sumo-pak geven om te gaan skaten.
4: Zo wat bubble wrap.
2: Ik ga het
4: Gaan we skaten, jongens.
0: Ja. Ja, dat is dus nog veel meer lachen hier brillen in de podcast. 22 minuten Stomme Vragen kan je nu checken op VRT Max.

andere kat. Het is dus niet van de warmte voor de verandering, dat is al goed. Maar dus wel van een mega schattige foto in de app van M&M. Van Eddie uit Schoten. Die stuurt een zwart babykatje door, 4 weken oud. Die nog voeding moet krijgen van een melkfrisje van hem. En die echt zoals een babytje in een doek zit gewikkeld. De blauwe oogjes en zo'n pootje half op dat flesje. Echt waar. Ik kan je er iets bij voorstellen, echt waar. Merci om deze maandag al een beetje beter te maken met die foto. Op de weg gaat het ook al wat beter naar Antwerpen. Een kwartier extra op de E19 vanaf Sint-Job. En ook 25 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring dan een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Ook 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En er rijden ook geen treinen tussen Boom en Buurs.

Stefan Ditmaring, die zit ook miles away van hier. M&M. Maar het is wel cute. Hij stuurt goedemiddag, lieve Anke. Zonnige groetjes uit Portugal. En daar is het een beetje warmer dan hier. Een 26 graden, zoiets. Maar wel leuk dat jij gewoon meeluistert vanuit Portugal. Let's go international hier met M&M. Dat is plezant, hè. Zo meteen ook met Fever Dream van Alex Warren. Eerst deze Cameron with Calm. Goedemiddag.

0: Luister.
1: Summerdance.
0: Hoor je het ook?
1: Summerdance.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: M&M, repeat, doen we niet.
5: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit...

Britney. Uit de Nillies. Morgen vroeg wordt het vroeg opstaan voor Aaron Blommaert en Zoe Levi. Want ze komen langs tijdens de ochtendshow. Brengen een live versie ook van Tranen van Goud. En Bazaar die kwam ook al eens langs. Die versie kan je checken op VRT Max van Nacht in Amsterdam.

die Eminem 50 en gaat er ook nog wel een tijdje blijven staan, heb ik zo'n gevoel. Maar jij kan dat altijd nog mee veranderen als je wil meestemmen. Zaterdag is er weer een nieuwe Eminem 50, dus stem zeker mee via de app van VRT.

0: Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw.
2: Of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Allee, verras mij eens.
11: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
13: Dat ga ik eens proberen.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Goedemiddag, het is 2 uur.
14: 14 uur.
13: Met Nicky van Driessen.
15: Een seriemoordenaar mag na een halve eeuw uit de cel. Na bijna 50 jaar mag Freddy Orion de gevangenis verlaten. Hij moet verplicht met een enkel band opgenomen worden in een forensisch zorgcentrum. Orion is nu 78 en werd in 1980 tot levenslang veroordeeld voor de moord op een gezin van vijf en een winkelierster, regio Gent. De voorbije jaren vroeg hij verschillende keren om een enkel band, maar dat werd toen telkens geweigerd. Er waren eerder al meldingen over het rijgedrag van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke busongeval vorige week in Buggenhout. Twee busbegeleidsters zeggen aan onze redactie dat zij en de kinderen zich vaak onveilig voelden en dat ook hadden gemeld aan de school en de busmaatschappij. Ze zijn ervan overtuigd dat het ongeval voorkomen had kunnen worden. Hun getuigenissen zijn ingesproken door andere stemmen om hun identiteit te beschermen.
16: Een redelijk wilde chauffeur. Hij was altijd graag overal de eerste, als ik het zo mag zeggen. Hij was altijd, hoe kan ik het best verwoorden, roekeloos in het verkeer.
17: GSM-gebruik, meerdere keren over de spoorweg rijden als de slagbomen al naar beneden gingen, veel te hoge snelheden, voorrang van rechts niet geven, kinderen die niet meer wilden meerijden met de bus.
15: Twee tieners, een busbegeleidster en de chauffeur zelf kwamen vorige week om het leven in Buggenhout toen de schoolbus botste met een trein op een gesloten overweg. Frankrijk heeft opnieuw een olietanker van de zogenaamde Russische schaduwvloot geënterd. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. De tanker kwam van Rusland en was onderweg naar Kameroen in West-Afrika. Het schip werd onderschept op de Atlantische Oceaan op zo'n 700 kilometer voor de kust van Bretagne. Rusland heeft Frankrijk intussen om uitleg gevraagd over die militaire actie. Het weer is wisselend tot soms zwaar bewolkt, maar meestal droog vandaag, lokaal tot 25 graden. Morgen krijgen we vooral perioden met regen of buien, soms met onweer en na de middag kan het ook felle regen zijn.
18: Hi, it's Harry Styles. So surprised you.
19: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
20: in het Wembley

0: co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperes van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
2: Humo!
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pod Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pod Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Sunrise Festival.
7: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
6: Met onder andere
7: Bankzitters,
6: Poef versus Lil Kleine,
7: Milking,
6: Antoon,

0: Zinnige camping.
1: Tickets en info. Sunrisefestival.be.
0: Samen met M&M.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immoscoop, man.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: is Harry Styles.
1: Eminem stuurt jou exclusief
0: naar Harry Styles in Londen.
2: Deze donderdag en vrijdag de laatste twee concerten van Harry Styles in Amsterdam. Waarom zou je naar Amsterdam gaan als je ook gewoon naar Londen kan afzakken? Want wij sturen jou er naartoe met een plus one. Dat is vervoer, verblijf en tickets. Helemaal op kosten van Eminem. Dat is al een heel zotte prijs. Wat je dan nu al kan doen, is vooral surfen naar VRT Max om jou in te schrijven en ons daar te overtuigen waarom jij er zeker en vast moet bij zijn. En wie weet ga je dan al naar huis met die tickets nu donderdag tijdens de grote finale.
0: Schrijf je nu in via VRT Max
1: en win een complete concerttrip naar Harry Styles in Londen.

Vlaanderen die geraakt een beetje in de war met zijn dagen. Yesterday, today, tomorrow. We zijn vandaag wel degelijk 1 juni. En op de E40 richting de kust is het in Sint-Denijs-Westeren de rechterrijstrook vooral file rijden, omdat de rechterrijstrook daar versperd is door een defecte vrachtwagen. Naar Antwerpen nog 10 minuten erbij op de E19 van voor Kleine Bareel en ook 20 minuten op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring dan nog 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne en ook 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 10 minuten filegolven tussen Groot-Pijngaarden en Tervuren. En nog in Wallonië is er door een ongeval 3 kwartier file op de E42 van Charleroi naar Luik tussen Sombreville en Spie.

Avicii met Levels. Ze komt uit Chicago, maar brak door met een hit over Boston. De song is dan weer een mix van pop en country. Je hoort er ook wel een beetje Noah Kahan in met Stick Season. En haar stem doet me dan weer denken aan Miley Cyrus. Allemaal wereldsterren die samen voor één grote hit zorgen. Voor Stella Lefty.

0: een soundbar nodig om voetbal te kijken.
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming. Maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
11: M&M's repeat, doen we niet.
12: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee

Dua Lipa met Illusion. En vandaag natuurlijk in alle kranten. Want in al het geheim, in alle stilte, is ze getrouwd met Callum Turner. Ja, en zo meteen in Club Kouter. Dan gaan Kouter en Wannes ook nog even op onderzoek uit in verband met Dua Lipa. En een paar leuke plaatsen, ja, die zij heel graag is bezoekt. Zo meteen ga je er alles over te weten komen vanaf 4 uur bij Club Kouter. Ja, moet je maar eens checken. Nu vooral Michael Jackson, ja, die nog altijd schittert in die prachtige documentaire van Michael. Documentaire film met zijn neefje

dat de Moor zegt, juist op tijd terug van de revalidatie om de Michael nog eens te horen, ze, met Beat It. Kijk, het is toch de laatste dag goed weer vandaag, dus misschien kan je eens een cinematripje plannen om die film Michael te gaan zien, want ik hoor er alleen maar positieve commentaar op. En ook Eva van Sutten.

Summer. Ik kijk er nu al zo hard naar uit om die te zien op Pukkelpop. Gaat ongelooflijk goed zijn. Ik zie natuurlijk ook al heel veel mensen studeren, blokken, die examens, die komen er allemaal aan. Ik ben heel benieuwd wat je aan het studeren bent. Je mag het gerust al eens even doorsturen in die app van M&M. En natuurlijk, ja, we gaan dat ook vanavond voor jou vieren met M&M Blokradio. Dat doen we hier een aantal weken met Robin. En ook nog met iemand anders. Maar wie dat gaat zijn, dat kom je vanavond te weten. Wie wordt de sidekick van Robin? Dat gaat ongelooflijk spannend worden. Dat kan je allemaal te weten komen vanavond. Maar dus laat nu al eens even weten wat je allemaal aan het studeren bent en of het daar allemaal aan het lukken is. En dan ga ik proberen om met goede muziek jou erdoor te sleuren. Nu al met Tiësto en Tate McRae. Maar eerst misschien nog eens even terug naar Pink met een fantastische song uit The Teens. Ja, waar we toen allemaal oplossingen toch wel in onze kamer met onze borstel in de hand en deden alsof we even Pink waren. Dit is Try.

0: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
1: Die desregistratie bedoelt je?
0: Ja.
1: Daar kan ik u bij helpen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Kessie, kendo, lekker lang uit likken. Kessie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Een hele goede middag, het is 3:00.
6: 14 nieuws.
5: Met Nicky van Driessen.
7: Er waren al klachten over de buschauffeur van het dodelijke ongeval in Buggenhout. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er eerder al klachten waren over het rijgedrag van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout vorige week. Die klachten zullen ook onderzocht worden. Bij het ongeval stierven twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur zelf. Twee busbegeleidsters getuigden vandaag ook aan onze redactie dat ze zich vaak onveilig voelden en dat de chauffeur soms roekeloos reed. Ze hadden dat zowel aan de school als aan de busmaatschappij ook gemeld. De Brusselse transportfirma Ziegler is failliet, dat bevestigen de vakbonden. Een aantal delen van het bedrijf zullen worden overgenomen. De meerderheid van de 500 jobs in België verdwijnt. Het bedrijf bestond al sinds 1908 en telde wereldwijd meer dan 3000 werknemers in 16 landen. Maar het ging de laatste jaren niet zo goed, vooral door wanbeheer, zegt de christelijke vakbond.
8: Het is een zeer triestige dag voor in noodzaak de werknemers, want de familie Ziegler zal geen boterham inrijden. Maar het is een bekend zicht in het straatbeeld in Brussel. Ze rijden er ook al meer dan 100 jaar rond. En dus ja, het is een beetje een zwarte dag voor de transportsector in België, omdat het toch een van onze parels is die ten onder gaat door het slecht beheer van de firma.
7: De Kouterschool in Malderen in Vlaams-Brabant is vandaag toch geopend, ondanks de schade door een zware hagelbui van het voorbije weekend. Alle kapotte dakramen en gebroken glas zijn opgeruimd. De bovenverdieping is voorlopig wel nog onbruikbaar. Maar met enkele extra maatregelen kon de schooldag toch beginnen vandaag, zegt de directeur.
9: We hebben nog een aantal stukjes afgezet waar we vermoeden dat er nog een klein beetje glas kan liggen. We hebben onze ouders gevraagd alle leerlingen gesloten schoenen te laten dragen. We hebben ook nog klasgesprekjes gedaan, omdat er ook in Malderen best wat schade is, dus de kinderen waren wel een beetje onder de indruk. Maar momenteel verloopt alles goed. Zijn onze leerlingen gaan zwemmen, turnen en is onze schooldag zoals anders gestart.
7: De verzekeringen verwachten enkele duizenden schadedossiers deze week door de zware onweders van het voorbije weekend. Vandaag is het vooral bewolkt, meestal droog weer, lokaal tot 25 graden. Morgen periode met regen of buien, soms een onweer. Vooral na de middag is er veel neerslag. En ook woensdag en donderdag zijn er nog buien mogelijk.
5: De soundtrack van de zomer die je volgens mij op elk festival gaat horen, die komt eraan.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: M&M Live.

komen. Ja, moeten we misschien eerst die examens trotseren. Hè? Vic van Damme heeft net examen sociale grondrechten gehad. Nu aan het studeren voor sociaal werk. Ja, gelukkig is er Robin van de radio. Die gaat 3 weken lang van 6 tot 9 blokradio maken. Met wie? Dat ontdek je vanavond.

0: Mamá, y si faceva slack.
1: Ya,
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Sigue? ¿Bancaria no funciona? Va, ons kaart werkt niet.
0: Slap, blijf kalm.
1: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn enigespray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Zeg Jasmin,
1: uh-huh.
4: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
1: Uh-huh.
4: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
1: Dat klopt.
4: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
1: Yes.
4: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
1: Joehoe.
4: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
1: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
4: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
1: Ja, zeker. Ja.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
7: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen.
6: Ja, of 2 abonnementen, of...
7: 2! Dan kan ik mezelf volgen.
8: Of is dat vals spelen?
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Go yellow!
10: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
11: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
10: En helemaal op maat.
11: Zeker, tot in de details.
12: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
13: Camber, more space for your place.
14: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
15: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
14: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
15: Sorry, maar ik vind de Rosalia de bel op de rest van een Aldi.
14: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
16: Humo!
17: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
18: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
19: Amai, ik proef hier precies de zon.
18: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.

Holding Me Back. Dat dachten ook veel mensen toen ze aan een marathon begonnen dit weekend, tot ze die warmte gingen trotseren. Want dat was toch wel even de moeite, hoor. Dit weekend was er de 20 kilometer van Brussel, de halve marathon van Mechelen en de chillathon in Antwerpen. Ik was op die van Mechelen om te gaan supporteren voor mijn schoonzus en ik weet één ding, het was echt wel afzien met die hitte tijdens het lopen. Dus, als er daar bij jou op dit moment ook collega's zijn die hebben gelopen dit weekend, ga misschien eens een koffietje halen of zo. Hey, want die hun spieren, ze gaan er niet meer geraken, denk ik, aan het koffiemachine. Dus een goede tip als je collega van de week wil worden. Kijk, graag gedaan. Er is Sam Fender nog.

Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. Er staat momenteel meer dan 100 kilometer file. En naar Antwerpen vind je die op de E313 vanaf Ranst. 10 minuten extra. Ook op de Antwerpse ring verlies je 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring dan rond Brussel een kwartiertje erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring nog 10 minuten filegolven tussen Zellik en Tervuren. En verder zijn het enkel lichte vertragingen.

0: M&M.
1: Ik weet niet of je het afgelopen weekend naar de Champions League hebt gekeken. Het was daar de grote finale, PSG tegen Arsenal. En ik ben normaal niet zo mega voetbalfan, maar ik heb het op groot scherm gezien en de spanning liep zo hoog op. Het was eigenlijk wel eens plezant om mee te maken. Ook in ons publiek. Die twee ploegen die bleven op 1-1 staan, ook in die verlengingen. Dus dan werden het strafschoppen en echt, ik kon het angstzweet bijna ruiken door het scherm van die spelers. Bon, uiteindelijk mooi gewonnen van PSG. Dus nu is vooral al uitkijken naar het WK voetbal deze zomer, waar we toch met z'n allen weer keihard gaan supporteren voor ons land. Hè. M&M. En bij deze, om ons al een beetje voor te bereiden, nog eens het speciale officiële WK-lied van Oscar en de Wolf van de Rode Duivels van in 2022, Warrior.

0: september in Fors Nationaal in Brussel.
1: Daniel Caesar, live.
0: Tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: M&M, repeat, doen we niet.
0: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

Kryptonite. Goed nieuws voor Luc, want die vraagt zich, Anke, zit Sienna Spyro nog in de playlist? Ja, wel, 2 weken geleden zaterdag dan, stond ze in de AB in Brussel, heeft ze daar een ongelooflijk goed concert gegeven. En waren de fans vooral heel blij dat ze haar nog aan het werk konden zien daar, want die tickets die vlogen de deur uit. Je hoort ze dus zo meteen na Martin Solveig en na deze Teddy Swims.

eerste album verschijnt pas in juli. Daarna gaat ze nog veel grotere zalen vullen in ons land dan de AB. Dat staat vast. Sienna Spyro. Zometeen. In Club Koud daar weer een nieuwe song van Wannes, een nieuwe thuissong. En ze gaan ook op onderzoek over Dua Lipa. Meer daarover zometeen. Veel plezier. M&M.

0: is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Zingapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu. Min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
5: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44... 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
8: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
9: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
7: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
8: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
7: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
10: Scary Movie is terug.
11: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
10: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
11: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
10: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
12: I have been preparing for this for years.
11: Op woensdag 3 juni in Kinepolis Brussel.
13: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Goedemiddag, het is 4 uur.
16: 14 nieuws.
15: En hier is Nicky van Driessen.
17: Al voor het dodelijke ongeval in Buggenhout waren er klachten over de buschauffeur. Het parket bevestigt dat er eerder al klachten waren over het rijgedrag van de chauffeur. Die zullen ook onderzocht worden. En bij de provincie Oost-Vlaanderen waren er ook al meldingen binnengekomen, zegt het bestuur.
18: Alle klachten die wij hebben ontvangen, die zijn doorgegeven aan het parket. Dus ook rond de betrokken buschauffeur zijn er klachten binnengekomen. Die klachten dateren van voor het accident. Ja. Zijn er nog gelijkmatige dossiers? Je moet dat ook verstaan, dat er altijd wel een keer zaken zijn, maar niet van die.
17: Bij het ongeval stierven 2 leerlingen, een begeleidster en de chauffeur zelf. Vandaag getuigen ook 2 busbegeleidsters aan VRT Nieuws dat de chauffeur soms roekeloos reed. En ze hadden dat ook gemeld aan de school en aan het busbedrijf. In Sombref in de provincie Namen is bij het noodweer van het voorbije weekend een dode gevallen. Een man van 78 die van het dak van zijn woning viel nadat hij erop was geklommen om een lek te inspecteren. Sombref is een van de zwaarst getroffen gemeenten van de onweders van het voorbije weekend. Door de zware regenval stonden daar verschillende straten onder water. De Brusselse transportfirma Ziegler is failliet, dat bevestigen de vakbonden. Een aantal delen van het bedrijf worden overgenomen, maar de meerderheid van de 500 jobs in België zullen verdwijnen. Het bedrijf bestond al sinds 1908 en telde wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Het ging de laatste jaren niet zo goed. Eerder moest het bedrijf in Frankrijk al sluiten en verloren daar 1500 mensen hun job. En op het Grand Slam toernooi van Roland Garros is Elise Mertens uitgeschakeld in de derde ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese dubbelpartner Zhang verloor ze van een Chinees-Frans duo in 2 sets, 6-2 en 6-4. Na de uitschakeling van Mertens blijft er met Magali Kempe nog maar 1 Belg over op het toernooi. Het is bewolkt, maar meestal droog weer. Lokaal halen we tot 25 graden. Morgen periode met regen of buien, soms een onweer, vooral na de middag. Ook woensdag en donderdag zijn er nog buien mogelijk.
16: Mirjam, hoe zit het?
19: Het is Mona.
16: Oh, het is Mona vandaag. Het zit zo in mijn systeem, Mona. Sorry. Hey Mona, lieve schat.
19: Hallo.
16: Hoe is het op de weg?
19: Op de Antwerpse ring vrij druk, want daar verlies je nu 3 kwartier richting Nederland. En dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. In Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum zijn op beide plekken 2 rijstroken dicht. Eerst kom je een defecte vrachtwagen tegen, daarna een ongeval. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Richting Gent een 30 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 15 minuten aanschuiven vanaf Franst. Ook vanaf Zwijndrecht, vanaf Waaslandhaven-Oost. 25 minuten vanaf Leugenberg en 15 nog vanaf de Kleine Bareel. Rond Brussel op de buitenring nu een 30 minuten file golven tussen Sint-Steven-Swoluwe en Jette. Op de binnenring 15 minuten tussen Zellik en Tervuren. Verder enkel lichte vertragingen en ook wel nog een brand in Sint-Katelijne-Waver. Daar worden de bewoners van Sint-Katelijne-Waver en Duffel gevraagd ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.
20: Zeg, en Mona, proficiat nog eens voor gisteren, want ik heb de 20 kilometer door Brussel.
19: Wow. Ja! Dankjewel, dankjewel.
16: Heb je Kaart daar zien supporteren?
19: Ja, ja, ik heb even geroepen naar haar, want zij had mij niet gezien. En...
20: Nee, omdat ik was daar om voor iemand anders te supporteren.
19: Ja, tuurlijk.
20: Dus, ik wist niet dat jij ging lopen natuurlijk, Mona. Dus mijn blik was gevestigd op iemand zoeken met blond haar. En dat heb jij niet.
19: Nee.
20: Dus ik had compleet over jou heen gekeken.
19: Nee, nee. En ik durf dan ook wel gewoon te zeggen, hallo, ik loop hier ook. Want dat aanmoedigen, echt waar, Kaart, bedankt daarvoor. Dat doet zoveel voor die lopers.
20: Heel graag gedaan.
19: Dat is echt, dat maakt zo'n groot verschil.
20: Maar goed gedaan, Mona.
19: Dank u.
20: En tot over een half uur.
16: Doei.
11: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
21: in het Wembley Stadium in Londen.
16: Mirjam, het is Mona.
11: Luister deze week naar M&M.
21: En win jouw complete concerttrip naar Harry Styles in Londen. M&M.

0: moet er natuurlijk een finalist uit de bus komen voor onze Harry Styles-wedstrijd. En het kan altijd sneller gebeuren dan je denkt. Dus ik zou die oortjes vooral gespitst houden.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
2: M&M Live.

0: Something Just Like This van de Chainsmokers en Coldplay. M&M. Welkom bij een nieuwe Club Koud en ik ben blij dat u er weer bij bent op deze zonnige, zonnige maandag. Het is een show vol showbiz, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, het is een show vol showbiz en dat komt allemaal dankzij ons. We hebben weer verschillende dingen in de media zien voorbij komen, hè, Koudje?
0: Dat klopt, ja. Dus eigenlijk komt het dan niet door ons, maar door Dua Lipa onder andere.
1: Dua Lipa of Thuis.
0: Thuis.
1: Onder andere.
0: Ja, het zou zomaar ook eens kunnen dat je vandaag een stap dichter bij Harry Styles komt.
2: Hi, is Harry Styles.
3: M&M stuurt jou exclusief
2: naar Harry Styles in Londen.
0: Van binnenkort wordt de grote finale gespeeld om die concerttrip naar Londen te winnen voor zijn Together Together Tour. Heel wat mensen hebben zich ingeschreven via VRT Max, want dat is wat je moet doen, ons daar even gaan overtuigen waarom jij absoluut moet winnen. En als jij een van deze dagen daardoor opgebeld wordt door ons hier op M&M, dan moet je vooral meteen opnemen met...
1: We belong together!
0: Ja. Dat willen we horen.
1: Op die manier.
0: Liefst zingend, beetje enthousiast. Als je, leuk.
1: Ja, als je het niet kan zingen, mag het ook pratend. Maar liefst zingend.
0: Zingend, dat maakt het toch wel gezelliger. Dus ja, ik zou zeggen, mocht je al ingeschreven hebben via VRT Max, dan zou ik vooral die gsm goed in de gaten houden vandaag. Mocht je je nog niet hebben ingeschreven via VRT Max, ga dat dan nog snel even gaan doen. Want je hebt deze week nog tijd om opgebeld te worden. Ja, veel succes zou ik zeggen.
1: Ja, heel veel.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
3: Dit is deze week de M&M.

0: Wat was dat te spelen? De quiz waardoor je weer op de hoogte bent van wat er allemaal gebeurd is in de wereld vandaag. Speel je graag mee? Wel, dan stuur je Wat was dat in de app van M&M. En je krijgt zoals altijd ook een tip om je wat op weg te helpen.
1: Ja, ik zeg altijd, het is geen psycholoog, geen speleoloog, maar een arg...
0: eoloog.
1: Maar... Oh.
0: Maar ja, wannes, dat is nu...
1: Ja, maar je moet dat toch niet altijd invullen?
0: Maar jouw tip is toch super duidelijk als je telkens...
1: Ja, maar ik vind wel, we zitten bijna op het einde van het seizoen. De mensen mogen wel beginnen winnen, hè. Ze mogen wel hoog eindigen.
0: Okay.
1: Dat ze wat kunnen competen met elkaar. Ik zal mijn tips altijd zo makkelijk laten deze week.
0: Okay, dat is goed. Als je graag meespeelt met deze super makkelijke tip...
1: Of wil jij moeilijkere tips?
0: Nee, het is okay, het is okay. Dan mag jij Wat was dat sturen in de app van M&M. Je weet, het is maandag, dus je legt de lat voor de hele week. Stuur maar door.
2: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
3: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
2: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
3: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
2: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
4: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
3: Collega's, hè?
5: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig.
9: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: 1, 2, 3, 4. Dat het einde van het liedje was. Kijk, ik ga het nu doen. Ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En dan is het nummer gedaan. En ik dacht dat het dus 20 seconden geleden al was. Dus ik begon al af te kondigen, maar dat was nog niet nodig. Hè.
1: Niet erg, schat.
0: Ja, oké.
1: Het is maandag.
0: Wat was dat?
1: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land. Om weer helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Doe je uiterste best, want je kan er Club Kouter sokken mee winnen. Dat zijn de coolste sokken ooit, met roze borduursel op. We werken zoals gewoonlijk ook elke week met een weekranking. Dus hoe meer goede antwoorden, hoe langer dat jij op kop blijft staan. Matthias, hoe schat jij je kansen in?
2: Ik hoop zo hoog mogelijk.
0: Ja, dat is goed ingezet, Matthias.
1: Maar je hebt al een beetje aan de Wawasdag geluisterd, heb ik mij weten vertellen, hè?
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay,
2: nu zit ik op dat uur in de camion.
1: Ah, in de camion. En van waar kom je?
2: Ik kom van Grimbergen.
1: En wat ben je in Grimbergen gaan doen?
2: Ah, nee, van het werk bedoel ik. Ik werk in Brussel, maar ik woon in Grimbergen. En ik moest bomen snoeien vandaag.
1: Oh, bomen snoeien. Waar is er veel?
2: Veel te veel.
1: Ah, veel te. Ben je moe, Matthias?
2: Nee, dat valt wel nog.
1: Ah, oké, gelukkig. Heb je een beetje naar het nieuws gekeken, toevallig?
2: Te weinig.
1: Ah wel, dan zullen we toch maar gewoon eens spelen. Hè. Je speelt dus zo meteen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, Matthias, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
2: Ja.
1: Top. De tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
0: Matthias, we gaan er niet te veel woorden meer aan vuil maken. Hier is jouw eerste vraag. Oekraïnse gymnastes doen oortjes in tijdens het Russisch volkslied op een kampioenschap, zodat ze het lied niet meer kunnen horen. Maar welke twee kleuren zitten er in de vlag van Oekraïne?
2: Geel en blauw.
0: Slachtoffers van online pesten kunnen straks de identiteit van daders opvragen. Wat tekenen de ketnetters op hun hand tijdens de Stipit anti-pestcampagne? De Vlaamse regering heeft beslist om de regels voor Airbnb aan te scherpen. Waarvoor staat de afkorting B&B?
2: Pas.
0: Bed & Breakfast. Zo, denk ik, een dans is gisteren gewonnen door Femke. Geef eens even je beste applaus. Marilyn Monroe is 100 jaar geleden geboren. Ze leeft nog altijd verder als een wereldberoemd icoon. Camera, licht, actie. Wat was haar beroep?
2: Zangeres.
0: Was ze ook zangeres?
1: Dat ja, ze was ook wel zangeres, maar eigenlijk actrice.
0: China stuurt embryo's de ruimte in om te onderzoeken hoe dit de menselijke ontwikkeling beïnvloedt. Hoe heet de alien die in de film met zijn fiets naar zijn huis vliegt?
2: Pas.
0: Dat was
1: E.T.
0: Matthias.
1: Ja, een mooi gemiddelde van 4 juiste antwoorden.
0: Ja, maar dat is geen oei. Dat is zeker zeer goed. Dat is een goed gemiddelde om op te beginnen. Soms loopt het heel de week op die manier. En dan is het toch nog altijd de eerste die wint. Dus Matthias, je hebt ongelooflijk goed je best gedaan. We zullen het zien.
1: Marilyn Monroe is begonnen als actrice en is daarna een beetje beginnen zingen. Maar eigenlijk is ze presentatrice-actrice.
0: Allebei.
1: Ja, het kon ook.
0: Allebei juist. Matthias, merci om mee te spelen. Geniet nog van de kleine lichte zonnestraaltjes die er ook komen vanavond. En misschien tot snel. Bye-bye.
2: Ja, dank u.
3: Wat was dat? Kan jij het beter? Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee. Wow.

0: Mona, Mona, hoe is het op de weg?
1: Op de Antwerpse ring wordt het enkel drukker, want je verliest nu bijna 1 uur naar Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. In Antwerpen centrum zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Een half uur bij ook richting Gent, en dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen een half uur aanschuiven, en dat is vanaf Antwerpenhaven. 15 minuten vanaf Kleine Bareel, ook vanaf Zwijndrecht en vanaf Waaslandhaven-Oost. Rond Brussel op de buitenring verlies je een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Zellik en Tervuren. Richting Lummen op de E314 vertraag je 10 minuten. Dat is van Heverlee tot Herend. Door werken is de N16 van Mechelen naar Willebroek afgesloten. Dat is vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet daar plaatselijk omrijden. Verder enkele lichte vertragingen. En door een brand in Sint-Katelijne-Waver worden de bewoners van Sint-Katelijne-Waver en Duffel gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. Club Kauter, Kauter et la Louche en Wannes Lacroix.

0: The Lights Off. Zeg, er is echt één persoon op deze planeet waarvan ik het leven nu eens echt zou willen hebben.
1: Waarom?
0: Dat is Dua Lipa. Oh. Eerst en vooral. Die meid heeft precies alles voor elkaar. Ziet er goed uit. Succesvolle carrière. Dit weekend net getrouwd met de man van haar leven die ze zo heel spontaan ontmoette in een koffiebar.
1: Is dat echt?
0: Ja.
1: En wat doet die man?
0: Wat doet die man?
1: Ja, wat doet hij? Die is toch zoiets van recordlabelbaas of wat?
0: Nee, hij is acteur ook, denk ik.
1: Oh, oké, wacht.
0: Hij is acteur. Oh. Die meid is precies altijd op vakantie.
1: Ja.
0: Die heeft echt nu eens een... Allez, of toch vanuit onze blik een zeer leuk leven, denk ik.
1: Oh ja.
0: Alles bij elkaar. Nu, ze heeft ervoor gezorgd dat we toch een beetje in haar voetsporen kunnen treden. Ik ga zo meteen uitleggen hoe we dat precies kunnen doen. Hoe we allemaal een klein beetje Dua Lipa kunnen zijn.
2: Nothing But Thieves komt terug naar België met hun grootste show ooit. Everybody's going
3: crazy. Op zondag 31 januari in de AFAS Dome in Antwerpen.

0: M&M. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Dua Lipa is de queen van genieten van het leven. Ze is dit weekend net getrouwd. Ja. Maar vooral, ja, ze zag er trouwens prachtig uit.
1: Ze had zo'n grote witte hoed op. Ze zag er eigenlijk een beetje uit, sorry, als Prinses Diana.
0: Ja, maar dat was toch ook een beetje... Ze had zich toch gebaseerd op een...
1: Ja, was dat zo? Want ik kreeg wel echt die vibe.
0: Ja, er was... Ze heeft bijna een... Ik weet niet van wie exact, maar ik denk dat het van een royal was in de...
1: Ja,
0: voorbije jaren.
1: In de royalistic house there.
0: Ja, waar dat ze zich op gebaseerd heeft qua outfit, want het was bijna exact hetzelfde.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus ze heeft ergens haar inspiratie vandaan gehaald. Maar los van haar trouwen en haar fantastische leven met haar waarschijnlijk ook super fantastische man waarmee dat ze nu ook samen is.
1: Ze heeft het wel echt, hoor.
0: Ja, we zijn vooral niet jaloers op Dua Lipa. Nee, maar die meid is precies de hele tijd op vakantie. Die heeft maar tijd om overal te gaan citytrippen, nieuwe hotspots te gaan zoeken. Maar ons Dua Lipa is een gulle meid.
1: Oh, hoezo?
0: Ze wou al haar tips niet zomaar gatekeepen, niet alleen voor zichzelf houden. Dus heeft ze haar volledige lijst van haar eigen hotspots op Google Maps gedeeld met de wereld, zodat we ons ook een beetje Dua Lipa kunnen voelen. En het coole is, er zijn twee plaatsen bij in België die op haar lijstje staan. Je hebt de platenwinkel Tropical Records hier in Brussel en de boekenwinkel De Groene Waterman in Antwerpen. Dus dat betekent dat het misschien wel eens zou kunnen dat Dua Lipa daar zelf al eens is binnengewandeld. Ik ga toch eens even vragen aan Hanne Staes van de boekenwinkel. Ze werkt daar. Dag Hanne.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Jij werkt in de Groene Waterman in Antwerpen.
2: Yep.
0: Heb je Dua Lipa herself daar al boeken zien kopen, Hanne?
2: Nee, zelf heb ik ze nog niet bij ons in de winkel gespot. Maar ja, het zou natuurlijk kunnen dat ze er alsnog geweest is, net als ik even weg was. Maar we zijn wel zeker dat er iemand van haar team bij ons in de winkel is geweest.
0: Okay. En hoe weet je dat dan?
2: Omdat we ongeveer rond deze tijd vorig jaar kregen wij een e-mail van de mensen van haar website Service95, waar dat ze al die dingen tipt. En met de vraag of dat wij Bookshop of the Month wilden zijn. Want zij tipt niet alleen leuke plekjes om koffie te gaan drinken en wijntjes, maar zij tipt ook boeken. Het is eigenlijk door die boeken die zij tipt, dat zij ook graag onafhankelijke boekenwinkels in de spotlight wil zetten. En wij hadden de eer om vorig jaar de spits af te bijten. En dus de mensen van haar team hadden al eens komen scouten bij ons in de winkel en dachten, jup, dat is hier een match.
1: Amai.
2: Ja, voilà. En zo eigenlijk zijn wij op Dua Lipa radar gekomen.
0: Maar klopt het dat je ook al eens bezorger bent geweest van een heleboel boeken aan Dua Lipa en haar team?
2: Ja, dat ook wel. Dus vorig jaar dan was ze dan in Antwerpen voor haar tour. En dan hebben we eigenlijk via het platenlabel de kans gekregen om een pakketje boeken te gaan afgeven. Ik ben met mijn fietsje naar het Sportpaleis gereden.
0: Oh my god.
2: Tussen de camions van achter. Oh. Met een stapeltje boeken. En ik ben dat dan gaan overhandigen aan iemand van haar team. We hadden een paar boeken gekozen uit onze winkel om haar te verrassen. We hadden een selectie gemaakt van zowel romans als non-fictie. We hadden er een boek van Naomi Klein ingestoken, omdat we weten dat ze toch ook wel dat politiek engagement, dat daar niet vreemd is. Dus dachten we, gaan we er een lekkere politieke boek bij steken en dan nog twee toffe romans. En dan heb ik het haar afgegeven en dus ik hoop dat die tot bij haar zijn geraakt.
0: Ja, ik hoop
2: en stiekem af en toe check ik haar in Instagram om te zien waar ik hem ergens op haar foto's zie, een van onze boeken. Maar dat is nog niet...
0: Nee, dat is oké. Welke romans heb je in het stapeltje gestoken? Ben je zelf ook wel benieuwd?
2: Het zijn eigenlijk twee minder bekende boeken, maar wel hele toffe dingen die wij eigenlijk ook, die ik zelf ook had gelezen en dacht van ja, dat zijn wel twee dingen die dat ze misschien in haar smaak gaan vallen. Het is een roman, het zijn twee Engelse romans. Eentje is The Fat Lady Sings van Jacqueline Roy, die is ook vertaald naar het Nederlands als De Dikke Dame Zingt.
1: Okay.
2: En dat gaat eigenlijk over, een vrouw van in de 50 die in een psychiatrische instelling zit in Londen in de jaren 90. Dus het is een supermooi verhaal, heel ontroerend, maar er zit ook wel een boodschap in. En we dachten dat ze dat wel ging appreciëren.
0: Nee.
2: En dan het andere boek is The Mermaid of Black Conch van Monique Roffey. En dat is een vertaald als De Meermin van Black Conch. En dat gaat eigenlijk over zeemerminnen. Dus eigenlijk vanuit die traditie die over heel de wereld bestaat om verhalen over zeemerminnen te vertellen, heeft die auteur ook een heel mooi verhaal geschreven.
0: Zeg, voilà. Om die te kopen.
1: Ja, jij bent alweer helemaal
2: altijd warm, welkom.
0: Ja, wel, ja, ik lees graag boeken, dus ik vind het leuk om tips te krijgen van daar.
1: Ik ben nu wel eigenlijk benieuwd. Voilà. Hanne, zijn er nu meer mensen die naar de boekenwinkel komen omdat Dua Lipa daar al eens is geweest?
2: Ja, het lijstje is denk ik donderdag of vrijdag online gekomen. Dus ja, zo snel durf ik dat nog niet te zeggen. Maar vorig jaar, nadat zij ons Bookshop of the Month had gemaakt, dan is er zeker veel meer volk gepasseerd. Ook tijdens de concerten, dan zag je echt mensen in haar merch bij ons binnenkomen om toch eens nieuwsgierig te komen piepen, een fotootje te maken, een boekje te kopen. Ze tipt ook zelf boeken, dus we hadden dan ook een plankje gemaakt met haar tips. En dan kwamen mensen daar naar vragen. Dus ja, zeker wel. Het leert leuk, wel. En ze kan de mensen ook echt aan het lezen zetten, wat super nice is.
0: Dat is dus heel belangrijk. Ja. Ja, ze is een lees- of een boekenliefhebber, dat weten we.
2: Zeker.
0: Hanne, dankjewel om eventjes te bellen. Nog heel veel succes daar. Ja. En mocht je ze dan ooit wel echt persoonlijk ontmoeten, laat het ons even weten. Hè.
2: Zal ik zeker doen. Dan zal ik wel een fotootje vragen, denk ik.
0: Merci, Hanne. Bye-bye.

0: Perfect van Dua Lipa. M&M. Club Koudaar. Ik trok grote ogen toen ik rond deze middag het volgende las op VRT Nieuws. Busbegeleiders klaagden eerder al rijgedrag van chauffeur van drama met schoolbus in Buggenhout aan. Ik denk dat heel wat mensen die dat gelezen hebben het lazen en denken, dit kan toch niet waar zijn. Hanne de Kree van VRT Nieuws kan er ons wat meer uitleg over geven. Dag Hanne.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe is deze informatie tot bij jullie geraakt?
1: Ja, eigenlijk vrij snel na het ongeval hadden we wel gehoord, hadden we die geruchten al wel gehoord. Maar natuurlijk, ja, het is in de eerste plaats super pijnlijk, super tragisch wat daar gebeurd is. Daar zijn 4 doden bij gevallen. En we voelden ook van, ja, we moeten heel voorzichtig zijn met die informatie. We moeten daar heel nauwgezet mee omgaan. Maar de afgelopen dagen hebben mijn collega Caroline en ik eigenlijk heel veel mensen gebeld. En kwam eigenlijk wel 1 verhaal altijd wat terug. Er hebben ook 2 busbegeleidsters getuigd van, kijk, ja, wij voelden ons niet veilig in die bus. Uh-huh. Ook een mama van een van die jongens zegt van, ja, mijn zoon kwam al weken thuis van, ik ben bang, het is een roekeloze chauffeur. Dus dat zijn wel verhalen die je dan ook niet kan negeren.
0: Nee, waarover klagen de begeleiders zelf? Wat is er allemaal gebeurd daar?
1: Het gaat over heel verschillende dingen. Het gaat over, zij vertellen over gsm'en achter het stuur, ook door de slagbomen rijden, te grote snelheid, geen voorrang geven, door het rood rijden. Hij wilde overal de eerste zijn, klinkt het. En we hebben ook een mail gezien, want dat maakt het misschien nog pijnlijker. Die busbegeleidsters hebben dat ook aangeklaagd. Die hebben proberen te zeggen van, ja, er is misschien wel een probleem. Maar het lijkt er wel op dat daar niet zo heel veel mee gedaan is. Ja. Of alleszins, de man reed toch nog altijd met de bus.
2: Want hoe kan het dan eigenlijk dat er nooit iets met die klachten is gebeurd?
1: Ja, dat is nu de grote vraag natuurlijk. Hè. Voor alle duidelijkheid, we weten nog niet hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Daar willen we vandaag en kunnen we vandaag ook geen uitspraken over doen. Of dat rijgedrag daar iets mee te maken had of niet. Dat is aan de politie en het parket. En daar willen we niks over zeggen of kunnen we niks over zeggen. Maar de vraag is van, wat is er eigenlijk met die klachten gebeurd? Mm-hmm. En waarom is er niet ingegrepen? Ja. En dat is wel een belangrijke vraag, denk ik.
0: Ja, want automatisch komt dan toch het ding naar boven van, had dit misschien wel vermeden kunnen worden? Maar dat weten we natuurlijk niet.
1: Dat is heel moeilijk om te zeggen, natuurlijk. Hè. Nu, de school en de provincie zeggen ook van, wij hebben die klachten doorgegeven aan de busmaatschappij. De busmaatschappij die hebben we ook gecontacteerd. Die verwijst door naar de lijn. En de lijn zegt dan van, ja, wij hebben op dit moment alleen de informatie dat hij een blanco strafblad had en dat er 2 kleine snelheidsovertredingen waren. Wat ook klopt. Alleen hebben zij nu wel aan die busmaatschappij gevraagd van, wij willen wel graag duidelijkheid over klachten en wat dat daar al allemaal aan de hand was.
2: Oh, heftig.
0: Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Heeft de school bijvoorbeeld intussen al gereageerd?
1: Ja, dus zij zeggen dat ze die klachten hebben doorgegeven aan de busmaatschappij eerder al en dan nu ook aan het parket hebben overgemaakt. Want dat is denk ik nu het eerste waar we naar moeten kijken, naar de politie, naar het parket. Zij voeren het onderzoek en zij gaan proberen nagaan wat is daar die dinsdagmorgen gebeurd. En ook bijkomstig hebben ze mij laten weten van, kijk, we hebben nu officieel ook wel, kan ik zeggen van, we hebben die klachten gekregen en we gaan wel onderzoeken wat daarmee
0: misgelopen is.
1: Ja.
0: Oké. Dankjewel om het eventjes te komen duiden. Hanne de Kree, eventuele updates hoor je natuurlijk nog altijd ook via vrtnieuws.be. Merci om hier even te passeren.
1: Zeker.
3: Club Koudaar.

0: De Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Elke dag hebben wij de eer om iemand toe te voegen aan ons clubje. Het clubje begint steeds meer en meer te groeien, maar er is altijd plaats voor extra volk.
1: Ja, we kunnen al bijna een sportpaleis vullen met die club.
0: Ja, eigenlijk wel bijna. Goed, je moet onder de drie checks van de dag vallen. En Wannes, je hebt ze weer bij.
1: Ja, we zijn op zoek naar iemand die 's avonds liever een zoute snack eet dan een zoete snack. We zijn op zoek naar iemand die te voet naar het werk gaat. En we zijn op zoek naar iemand die kan bijten in een ijsje.
0: Kan je dat? Zus kan dat.
1: Ik ook.
0: Bijten in een ijsje.
1: Ik bijt al mijn ijsjes.
0: Nee, ja. Kan dat niet. Ik moet lekken. Dat vind ik aangenamer. Anders zijn mijn tanden zijn niet zo gevoelig daarvan.
1: Ik bijt wel graag.
0: Nee.
1: Ja, wel in zo'n raket en zo hak daarin.
0: Oeh.
1: Of in zo, hoe noemt dat zo? Die calippo. Calippo. Dat je er zo uit moet duwen en in die calippo bijten. Oh, heerlijk.
0: Nee, ik kan niet bijten. Maar misschien jij wel en kan je daardoor wel bij onze club. Dus ben jij iemand die liever 's avonds een zoute dan een zoet snack eet? Iemand die te voet naar het werk gaat en ben je iemand die kan bijten in een ijsje, dan moet je je vooral even melden in de app van M&M, want dan kan je zo meteen misschien wel lid worden van de club. Dat levert jou eeuwige roem op, maar vooral ook een Club Kouter sticker die bewijst dat jij ook lid mag zijn van ons clubje.
2: Vanavond op VRT1.
3: Ik heb vandaag iets heel speciaals mee. Het is vuil, het is vies, het is roest, het is oud. Je zou denken, gooi het weg. Maar er zit muziek in.
2: Op VRT1 is er naast het werk ook plaats voor muziek in de Repair Shop. Op VRT Canvas in Campus Cup maakt iedereen zich klaar voor de tweede kwartfinale. En op VRT Max krijg je een uniek beeld van de oorlog in Reizenwaas terug naar Oekraïne. Alvast veel kijkplezier.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Liantis.
0: Zeg, kan ik nu ook zo...
7: Flexijobbers aannemen?
0: Ja.
7: Natuurlijk.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
0: Goedemiddag, het is 5:00.
2: VRT Nieuws.
0: En hier is Nicky van Driessen.
8: Na het busongeval in Buggenhout blijken er meer en meer klachten te zijn over de buschauffeur. Zowel het parket als de provincie Oost-Vlaanderen bevestigen dat er eerder al klachten waren over de buschauffeur die betrokken was bij het zware ongeval in Buggenhout van vorige week. Twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur zelf kwamen om het leven daarbij. De man reed in onderaanneming voor de lijn. En volgens vakbond ACV is er niet zo vaak controle op die chauffeurs omdat er een tekort is.
9: Het is wel zo dat dat natuurlijk een feit is in de sector, hè, dat er daar tot voor kort toch te weinig personeel was om alles te rijden. Je kunt moeilijk spreken over een oogje dichtknijpen, maar ik denk dat er wel heel wat mensen rondrijden waar dat vrij weinig controle op is. Mm-hmm. Het zijn ook chauffeurs die minder betaald worden dan bijvoorbeeld chauffeurs die voor met lijnbussen rondrijden.
8: Vandaag getuigden ook twee begeleidsters anoniem bij VRT Nieuws over de chauffeur. Hij zou regelmatig te snel hebben gereden en de verkeersregels niet altijd gerespecteerd hebben. De hotelsector is blij met de strengere regels voor Airbnb's en vakantiehuizen in ons land. Vlaamse minister van Toerisme Hans Bonte wil dat enkel verblijven met een registratienummer van Toerisme Vlaanderen zich nog kunnen aanbieden op dergelijke online platformen. Lokale besturen zullen ook meer kunnen ingrijpen als er te veel problemen zijn met bepaalde verblijven. En daar is de Antwerp Hotel Association blij mee.
10: Dat is een eerste stap in de juiste richting. We vragen al jaren dat er gelijk speelveld is voor de ganse logiesector. Europa is er ook al mee aan de slag gegaan om eigenlijk al hetgeen wat vakantiewoning is of korttermijnverhuur om die regelgeving vast te leggen. Transparantieregels over die accommodaties die online komen op zowel platformen zoals Airbnb, maar evengoed op Booking.com.
8: Iran zegt dat het niet verder wil onderhandelen met de Verenigde Staten over vrede, zolang Israël zijn militaire operaties in Libanon en Gaza niet stopzet. Dat meldt een Iraans persagentschap vanmiddag. Intussen roept het Israëlische leger inwoners van de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut op om te vertrekken. Israël zegt dat het daar doelwitten van Hezbollah wil aanvallen, dat op zijn beurt ook raketten blijft afvuren op Israël. tennisnieuws, want tennislegende Serena Williams heeft haar terugkeer naar het proftennis aangekondigd. De Amerikaanse van nu al 44 zal meedoen aan het dubbelspel op het toernooi van Queens in Londen. Williams stopte 4 jaar geleden. Ze won in totaal 23 Grand Slam titels en was 319 weken de nummer 1 van de wereld. En op het Grand Slam toernooi van Roland Garros is Elise Mertens uitgeschakeld in de 3e ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese dubbelpartner Zhang verloor ze van een Chinees-Frans duo in 2 sets. Het werd 6-2 en 6-4. Magali Kempe is daardoor nog de enige Belg in actie op het toernooi daar in Parijs. En dan het weer. Richting vanavond opklaringen. Vannacht volgen buien, mogelijk ook onweer. Morgen regen en onweersbuien overdag. Er kan dan veel neerslag vallen na de middag met ook stevige rukwinden. We halen dan tot 22 graden qua temperatuur. De rest van de week blijft het wisselvallig en wordt het ietsje frisser.
1: Hey Queen Mona.
6: Hallo.
1: Zeg, hoe staat het op de weg?
6: Het is vrij druk rond Antwerpen, want op de Antwerpse ring verlies je nu bijna 1 uur richting Nederland. Dat is van Sint-Anna Linkeroever tot in Borgerhout. 1/2 uur bij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen, 35 minuten aanschuiven op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Verder verlies je 20 minuten vanaf Kleine Bareel, vanaf Zwijndrecht en vanaf Waaslandhaven-Oost. Rond Brussel op de buitenring 3 kwartier bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten file golven tussen Zellik en Tervuren. Je staat ook 20 minuten in de file op de A201 vanuit het centrum van Brussel richting het knooppunt Diegem. Op de E314 richting Lummen vertraag je 10 minuten van Heverlee tot Herend. Door werken is de N16 van Mechelen naar Willebroek afgesloten. Dat is vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet daar plaatselijk omrijden. Op de E411 richting Namen sta je 1/2 uur in de file tussen Overijse en Waver door werken. En door een brand in Sint-Katelijne-Waver worden de bewoners van Sint-Katelijne-Waver en Duffel gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. M&M.

We zijn op zoek naar iemand die 's avonds liever een zoute dan een zoete snack eet. We zijn op zoek naar iemand die al eens te voet naar het werk gaat. En we zijn op zoek naar iemand die kan bijten in een ijsje. Meld je in de app van M&M.

0: hebben wij in een heel seizoen nog nooit meegemaakt.
1: Wat een schande.
0: Dit kan, dat kan nu toch niet. Het kan nu toch niet?
1: Ik scroll in de app van M&M.
0: Niks.
1: Geen... welkom, ik wil bij de club niks.
0: Nee, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dus we zullen nog eens even oproepen naar wie we precies op zoek zijn.
1: Bobke zegt, hier is mijn nummer, maar wat waren de andere dingen? Ah wel, hier komt het.
0: Ja, ah wel, we zijn op zoek naar iemand die s'avonds liever een zoute dan een zoete snack eet. Kom aan, ik zal kunnen afchecken. Iemand die te voet naar het werk gaat. Niet hoeft niet elke dag te zijn.
1: En mag
0: al
1: ook
0: is...
1: van je auto naar je...
0: Van je huis naar je werk. Maar al is, het hoeft voor mij ook niet elke dag te zijn. Af en toe is fietsen, af en toe is okay. Als jij kan bijten in een ijsje, als je je ijsje zo opeet, dan moet je je vooral melden in de app van M&M. Het kan niet dat er niemand is die s'avonds liever een zoute dan een zoet snack eet, die te voet naar het werk gaat en die kan bijten in een ijsje. Kom aan, mannen.
1: Gekke put, je mag niet vals spelen. Dat vraagt ze in de app van M&M.
0: Nee. Dus ben je de persoon die we zoeken? Dan mag je je al melden in de app van M&M. Dankjewel. En dan gaan we zo meteen misschien wel bellen. Kan jij wel bij de club?
1: Ah.

0: Aha, daar zijn ze.
1: Ah, ja.
0: Van M&M, hè?
1: Dan worden ze wakker, hè?
0: Even een schip onder hun gat nodig en dan zijn ze wakker. M&M. Dit uur gaan we nog een nieuwe finalist voor onze grote Harry Styles-wedstrijd te pakken proberen krijgen. We krijgen ook nog een recap van Wannes van wat er vorige week allemaal gebeurd is in thuis.
1: Mm-hmm, en dat is een hele hoop weer. Veel ruzie, veel ontmaskeringen en...
0: Maar ik heb wel het gevoel dat dat elke week in thuis is.
1: Eigenlijk...
0: Dus elke week is er wel een ontvoering of iemand die in elkaar geslagen wordt, of iemand die vermist is, of iemand die ontvoerd is, of iemand die ziek is, of iemand die geldnood heeft,
1: niet
0: of iemand die verandert van job. Er is altijd...
1: Hé, hey, niet zo negatief doen. Je hebt eigenlijk al die recap. Ik heb al gehad. Ik ga hem gewoon nu nog eens even in een liedje gooien, want het was een beetje vaag vorige keer.
0: Oké.
1: Daar hebben we maar ingezoomd op twee dingen. Nu heb ik het breder bekeken.
0: Oké, is goed. Ik kijk er naar uit. Eerst gaan we nog iemand toevoegen aan ons clubje. Welkom in de club. Hallo, met wie?
2: Met Lopke Smout.
0: Hey, dag.
1: Hey, Lopke Smout.
0: Hoe gaat het, Lopke?
2: Goed.
0: Goed, oké, fijn.
1: Wat dat heb je allemaal gedaan vandaag, Lopke?
2: Uitgeslapen.
1: Amai.
0: Ja. Lopke, ja. Vind ik zalig. Zo, wat heb je gedaan? Ik heb uitgeslapen. Oh, oké, een supergoeie to-do list van de dag.
1: Lopke.
0: I wish dat dat mijn to-do list was.
1: Lekker proactief.
0: Op een maandag. Moet jij niet werken op maandag, Lopke?
2: Nee, vandaag moest ik niet werken.
0: Zalig.
1: Oh, chill.
0: Chill, Lopke. Leuk leven. En dan ook nog eens opgebeld worden om bij de club te kunnen. We zullen niet zo overlopen of wat dat ook kan, hè. Lopke, ben jij iemand die 's avonds liever een zoute dan een zoete snack eet?
2: Ja.
0: En wat verkies je dan?
2: Popcorn of zoute chips.
1: Mm. Maar echt altijd die twee, want ik kan echt variëren. Hè. Ik hou van Mamma Mia's en dan Bugles.
2: Ik weet wel altijd die twee.
1: Altijd die twee.
0: Oké, dat is goed. Dat is goed. Handig ook als je in de winkel bent, weet je welke twee dingen
1: sterk,
0: je moet kopen.
1: Sterk.
0: Jij gaat ook te voet naar het werk?
2: Ja.
1: Hoe ver?
0: Lekker gezond.
2: Vijf meter van mijn huis af, dus.
1: Oh, 5 meter van...
0: Lopke, wat een zalig leven. Heb jij uitslapen op maandag. 5 meter van je huis gaan werken. Lekker chips en popcorn smikkelen in de avond.
1: Heerlijk. En zeg, kan je ook bijten in een ijsje?
2: Ja.
1: En in welk ijsje kan je het beste bijten?
2: In alles.
1: Is er zo geentje die je prefereert? Dat ik moet zeggen, in een cornetto kan ik toch minder goed bijten dan in een calippo, bijvoorbeeld.
0: Nee, Lopke. Oké, dat is goed, Lopke. Nee. Je hebt niet veel woorden nodig om jezelf duidelijk te maken.
1: Lopke, je bent een vrouw van weinig woorden, maar je hebt wel het hart op de juiste plek, dat hoor ik.
0: Ja.
2: Ja.
0: Lopke, bij deze ben je dan officieel lid van de club. Vind ik zeer fijn dat je erbij bent. En we gaan het ook even officieel maken.
3: Proficiat.
0: Lopke Smout.
4: Jij bent nu trots lid van Club.

0: net zei. Zeg, we hebben nog geen plekje voor de finale van Harry Styles gegeven.
1: Oh, ja. Surprise you.
0: Hi, this is Harry Styles. Voor de mensen die in de afgelopen weken onder een steen hebben geleefd, Harry Styles die is op tour, zijn Together Together Tour. Hij is nu al echt zoveel avonden in Amsterdam aan het spelen en het ziet er daar toch wel een dik feestje uit.
2: Weet je wat ik zo cute vind? Dat hij ook zo die Robin daar heel erg bij betrekt.
0: Ja.
2: Zo Harry en Robin. Niet zo, ik ben Harry en hier is mijn support ex Robin.
0: Ja, ik vind het ook heel cool. Hij is zo cute. Hij is heel lief. Nu, je kan daar ook bij zijn, want we geven een heel concerttripje weg. Je moet daarvoor vooral naar VRT Max gaan en je daar gaan inschrijven. En wie weet, word je binnenkort wel opgebeld met de boodschap dat jij mag gaan. Tenminste, als je opneemt met de zin We belong together.
2: We belong together.
0: We moeten sowieso een finale plek weggeven in deze show.
2: Ja, en dat gaan we zo meteen doen?
0: Zeker wel.
3: Oh. Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
7: Amai, zie.
8: Wat?
7: Die kerk in het Schipperskwartier. Daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
8: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
9: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor 44 euro, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
11: Honda, the power of dreams.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
13: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog iets kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
12: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
14: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
12: Doen we wel. Argenta. Zo.

0: You belong with me.
1: Ah, de geweldige Taylor Swift.
0: Dit is toch echt een heel leuk nummer van Taylor.
1: Ja, hij heeft het heel tof gedaan.
0: You belong with me van zoveel jaren geleden. Zeg, maar we gaan het hebben over een van de exen van Taylor Swift.
1: Oh, ah ja, juist.
0: Ja. We hebben allemaal FOMO als we iedereen zien dansen en zingen bij Harry Styles. Hij is bezig met zijn Together Together Tour op dit moment nog in Amsterdam. Maar daarna gaat hij vooral een heleboel shows in Londen spelen. En het leuke is, jij zou daar wel eens bij kunnen zijn. Vervoer, verblijf, alles is geregeld. Je moet je vooral inschrijven via VRT Max en daaraan ons laten weten waarom jij er absoluut bij wil zijn. En wie weet wordt je deze week wel opgebeld. En als jij dan opneemt met...
1: We belong together.
0: Dan mag jij misschien wel onze grote finale komen spelen binnenkort.
1: Ja.
0: En het goede is, ik mag nu al iemand bellen.
1: Oeh! Ik heb spanning in mijn lijf, dat heb ik nog nooit gevoeld.
0: Ik ook, ik vind het altijd zo spannend.
1: Ik ook. Wat?
0: Nee, waarom is het zo gek aan het afgaan?
1: Oei, oei.
0: Oh, ah,
1: daar
0: oh,
1: gaan
0: amai,
1: we.
0: Oké, daar gaan we.
2: We belong together.
1: Maar
2: ja!
0: Met wie spreken we?
2: Ah, hallo, dit is Indiana.
0: Dag Indiana.
1: Sorry. Oh shit, ik was spuit. Ik was al zo enthousiast.
0: Indiana, jij speelt de finale.
1: Oh ja, je speelt de finale. Sorry, schat. Ik was al zo enthousiast.
0: Dat is al inderdaad een stap dichter
1: maar
0: bij Harry Styles.
1: Ik heb hier zoveel stress van ervaren in de halve... Indiana, wat doe je me aan?
0: Indiana, zeg, vertel eens. Ik hoor, of ik voel toch aan jou dat jij grote fan bent van Harry Styles.
2: Ja, klopt. Ik volg hem al heel lang. Al sinds het begin van One Direction en zo. Dus ik ben heel blij dat ik deze kans kan krijgen en grijpen.
1: Oh, waarom vind je Harry zo geweldig?
2: Ik vind gewoon zijn manier van in het leven te staan ook en zijn muziek. Zo natuurlijk ook gewoon. Ik weet niet, dat is wat dat hij uitstraalt. Dat is toch een geweldige mens. Echt fantastisch.
0: Heb je hem ooit al eens live bezig gezien? Want ik vind Harry live, dat is toch een ervaring.
2: Ja, ik heb hem al gezien hier in België op het Rockwester Festival. Allee, op het terrein van Rockwester is hij een paar jaar geleden geweest met zijn
1: voortoer.
2: En daar heb ik hem al mogen ervaren in tech. Dus dat is echt fantastisch. Dat is echt niet normaal.
1: Toen lagen er zo allemaal van die boa's en pluimpjes op de weg en zo. Omdat er zoveel,
2: en iedereen had zo heel hun outfit aangepast aan zijn thema. Met kerstjes en watermeloenen. En
0: Indiana, ben je er nog?
1: Indiana, alles oké?
2: Okay. Ja.
0: Ah ja, oké. Okay. Ik hoorde daar wat gerommel. Ik dacht, Sabiet zijn we ze kwijt. Jongens.
1: Ja, ik dacht ook wel dat Indiana al de finale had gewonnen. Oeps, sorry. Het nam ook even het beste van mezelf.
0: Maar... Indiana, dat betekent dat jij dus de finale gaat spelen. Hoeveel stress giet er op dit moment door je lichaam?
2: Veel. Maar veel spanning. Fijne spanning.
0: Maar het wordt fijne spanning. Je bent dichter bij Harry Styles, dichter bij het tripje naar Londen. Mooier kan jouw maandag denk ik toch niet worden, hè?
2: Nee, dat is echt waar.
0: Indiana, merci om mee te spelen. Merci om met We Belong Together op te nemen. Het is altijd leuker om iemand met een fijn gevoel naar huis te sturen. En ja, wie weet tot binnenkort, hè?
2: Yes.
0: Dag Indiana. Bye.
3: Schrijf je nu in via VRT Max.
4: En win een complete concerttrip naar Harry Styles in Londen. Here we go!

0: It's not right, but it's okay.
1: Mona, hoe is het op de baan?
2: Het is nog steeds vrij druk rond Antwerpen, want richting Nederland verlies je bijna 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout en 1,5 uur richting Gent. En dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen, 35 minuten aanschuiven vanaf Antwerpen-Haven, 10 vanaf Kleine Bareel en 20 vanaf Zwijndrecht en vanaf Waaslandhaven-Oost. Rond Brussel op de buitenring verlies je 3 kwartier, dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Zellik en Tervuren. Je staat ook 25 minuten in de file op de A201. Dat vanuit het centrum van Brussel richting het knooppunt Diegem. Op de E314 richting Lummen vertraag je 10 minuten van Heverlee tot Inherent. Verderop richting Nederland wat hinderen in Genk. Daar is net een ongeval gebeurd. Door werken is de N16 van Mechelen naar Willebroek afgesloten. Dat is vanaf de rotonde in Blaasveld en je moet daar plaatselijk omrijden. Op de E411 richting Namen sta je nog 1,5 uur in de file tussen Overijse en Waver door werken. En verder enkel lichte vertraging.
3: Kouter Elanouche en Wannes Lacroix.

0: fluiten een goede manier om je stem op te warmen?
1: Nee, tuurlijk niet. Je warmt je stem niet op, hè?
0: Ah, oké.
1: Waarom?
0: Waarom ben je stem dan nog niet aan het opwarmen?
1: La la la la la la la la la.
0: Oei, daar is nog wat werk aan, denk ik.
1: Ja, maar ik heb een beetje een grijtje vandaag. Ja.
0: Dat is oké. Je hebt nog een kleine 4 minuten om je stem op te warmen.
1: Allee, ik zal gaan klaarzitten.
2: De script komt naar Antwerpen.
3: Met hun Man in the Arena Tour.
2: Op zaterdag 28 november in de Lotto Arena.
3: Zing luidkeels mee met al hun grootste hits.
2: De script live.
3: Tickets via livenation.be.
2: Samen met M&M.
3: Sunrise Festival.
2: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
3: Met onder andere
2: Bankzitters.
3: Poef versus Lil Kleine.
2: Lil King.
3: Antoon.

0: sunrisefestival.be.
1: Samen met M&M.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Just the way you are. Wannes, ben je klaar voor? Want elke week geef jij een update van wat er allemaal in thuis is gebeurd de week vooraf, zodat we mee zijn op maandagavond.
1: Ja. Zeg, hoe noemen we die song eigenlijk?
0: De thuissong?
1: De thuissong, ja. Ah ja, ik was het even vergeten gewoon, sorry. Ja, ik dacht misschien, oh wat een week, maar eigenlijk...
0: Nee, oh wat een week kan ook, ja.
1: Zo typerend is dat niet.
0: Nee. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, dan ga je gang.
1: Here we go.

0: Ja, het is toch heel veel drama dat er weer aan het gebeuren is als je... ja, nu ben je mee eigenlijk vanavond.
1: César heeft het uitgemaakt met Niels. Ja, daar was Niels natuurlijk niet blij
0: om. Dat is jouw personage.
1: Ja, ik moest zo hard huilen.
0: Oh.
1: Ja, heel erg.
0: Hij gaat blijven duren nu, de break-up.
1: Ja, schat. Kijk eens naar thuis.
0: Maar nee, maar dat kan ik toch nog niet zien?
1: Nee, dat is waar, maar je kan het wel volgen en dan zien.
0: Oké, ik zal het volgen. Beloofd. Volgend seizoen.
1: Maar dat wil ik zien. Dat jij dat volgend seizoen volgt.
0: Oké, misschien. Misschien ook niet. We zullen het wel zien.
1: Nou, misschien ook niet. Dat ga je natuurlijk alweer niet doen, want je bent jezelf al aan het indekken.
0: Nee, absoluut niet. Ja. Absoluut niet. Nee, merci voor je recap.
2: M&M.

0: Zeg, mocht je nu aan het panikeren zijn om de examens, geen zorgen, nee. Want er is hulp op komst. Zeker wel. Blok Radio. Hallo, Robin Keijer.
1: Yo, yo, yo, jiggedy, yo. Goedenavond.
2: Oh god, je bent er weer hoor. Laat maar eens van je horen, Robin. Ik vind het wel gezellig dat je bij ons in de studio zit.
0: Ja.
2: Bij Club Kouter.
1: Ik ben clublid, hè. Ik heb een sticker.
2: Ja? Ja. Nog met mijn hoofd erop of alleen met Kouter?
1: Enkel Kouter.
2: Oh ja, dank je wel.
0: Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste hoofd om erop te
2: zetten. Oh ja, hier, nu gaat ze weer zo beginnen.
0: Zeg, Robin, jij gaat de studenten vanaf vandaag elke maandag tot donderdag steunen. Van 6 tot 9 uur.
1: Ja.
0: Zo goed mogelijk ga je dat proberen doen. Maar klopt. Hoe ga je dat precies doen?
1: Ah, wel, het is het moeilijkste moment op de dag eigenlijk. Want overdag heb je wel zo mensen die voor je koken. Mm-hmm. Vrienden dat je nog kan bellen. Maar tussen 6 en 9 kruipt iedereen zo wat in zijn eigen holletje. En begint iedereen te blokken. En ik vond dat vroeger als student soms een beetje eenzaam. En zo'n beetje een soort van yeah.
2: Heel wow. Ja, ik hoorde daar opeens een blonde mevrouw doorheen schreeuwen.
1: Ja, die steunt de studenten ook.
2: Hey.
1: Dus ja, dat is een beetje een heftig moment. En dan ben ik hier samen met een fantastische co-host.
0: Ja, oh. Yeah.
2: Is het iemand die we kennen?
1: Dat is misschien een tip.
0: Dit ga ik even, ik moet even een andere muziekje omzetten.
2: Even.
0: Ja, niet luisteren naar
2: wat
0: ik... Ja, daartussen. Ja, oké, dat is misschien beter even. Oké, okay, ja.
1: Yeah.
0: Ja, oké, okay, handiger.
2: Oh, maar eigenlijk zijn jullie een soort van exen, hè? Beseffen jullie dat?
0: Ja, ex-radio.
1: Ex-radio.
2: Ja.
1: Maar pas op, Wannes, pas op, want nu komt de grote plotwist.
0: Ah.
1: Dus, sinds deze ochtend heb ik gezegd dat er een co-host is die samen met mij dat programma gaat presenteren.
2: Ja.
0: Ja,
1: heel veel berichten gekregen via Instagram van mensen die zeiden...
0: Wat is er hier allemaal aan het gebeuren?
1: Die zeiden inderdaad, wat is er hier allemaal aan het gebeuren?
0: Ja. Wat is er allemaal aan het gebeuren?
1: Ga jij samen met Kouter Elalouche misschien wel Blok Radio? Echt waar.
2: Is dat je dat willige?
0: Ik zou het wel leuk gevonden hebben, maar de vraag is mij niet gesteld geweest.
2: Ja.
0: Dus ja, dat is nu wel jammer nu natuurlijk.
1: Misschien gebaart ze wel van kromme naas, liefste luisteraars.
2: Wat? Dat is
1: veertigerstalk voordat ze doet alsof er neusbloed.
2: Verstond jij dat of niet?
1: Ja.
0: Nee, dat is Robin Taal.
2: Niet is ze wel van kromme aas.
0: Anders moet je daar gewoon even doorkijken en doorluisteren.
1: Okay. Bon, ik heb een co-host, we gaan nog niet zeggen wie het is. Het is misschien Kouter.
2: Nee, ik denk het niet, want dan heeft ze wel een hele lange shift vandaag. Ook haar op die girl.
1: Maar dat kan toch?
0: Je zegt dat ik dat niet aan kan.
1: Alles voor de studenten en voor het geld.
2: Dus eigenlijk wil je zeggen dat je misschien vreemd gaat op mij.
0: Maar hey, ik ben niet van u, hè. Want...
2: Oh ja, nee, dat ben je niet. Sorry,
1: is
2: ik was
1: het
2: al even
0: vergeten. Ik heb een beetje raar te worden. Oké, dus vanavond gaan we dat dan te weten komen.
1: Ja, het komende uur al.
0: Maar er is iets wat ik wel al mag zeggen, denk ik toch, want je hebt wel een gast ook vanavond.
1: Zeker.
0: En dat is...
2: Kami!
1: Geweldig. Wat komt Kami allemaal doen?
3: Ah, nee, maar dat mag ik nog helemaal niet zeggen. Maar voor de fans van Kami, wat zij wel gaat doen, is zij gaat een soort van blokpauze voorzien
0: voor
1: de blokkende student. Maar hoe ze dat gaat doen, daar kan ik echt nog niks over zeggen.
0: Ah, ja, oké. We mogen nog niks zeggen over...
1: Dat er iets te... Ja, je beeld iets uit naar mij. Er valt iets te winnen.
2: Ja, nee, dat is totaal niet opgevallen als je nu...
1: Er valt iets te winnen.
2: Max.
1: En Kouter beeldde net een vierkant uit.
0: Ja.
2: En ze gaat niks zingen voor ons.
0: Misschien ook
2: dat nieuwe nummer vind ik wel goed.
0: Zeg, was je eigenlijk een goede student vroeger? Robin?
1: Nee, ik was een... hoe heet die ook weer? Lars? Nee, Robin, ja, ik was een...
0: Ik zie dubbel.
1: Een heel slechte... Ik stelde veel te veel uit. Ik schoof alles op de lange banen.
0: Maar is het echt?
2: Had je vaak herexamens?
1: Nee, dat niet. Ik was wel altijd met de hakken door het sloot.
2: Wat studeerde je?
0: Maar ja, je hebt zo kunst iets gestudeerd.
1: Jongen, Latijn-wiskunde.
2: En in het hoger...
1: Kleinkunst.
0: Ja, voilà,
2: ja, kijk, dat bedoel ik. Dat is echt zo van, ja, hier, we gaan
0: liedjes zingen. Hè? Ja, liedjes zingen. Ja, dat kan je toch onmogelijk op buizen ook. Wat zeggen ze? Ik vond geen goed liedje.
1: Exact. Was vals gezongen. Gebuist.
2: Is dat zoals wat Urbanus een beetje doet?
1: Maar nee, hoor. Nee. Dat is niet waar. Dat maakt ook helemaal niet uit. Alle studies zijn welkom, of het nu kleinkunst is of geneeskunde.
0: Ja, maar kleinkunst, dat vind ik geen...
1: Oké, okay, iedereen buiten kleinkunst mag luisteren.
2: Misschien is er iemand dat luistert die kleinkunst studeert.
0: Nee. Oké, okay, is goed. Dus vooral veel studenten steunen vanavond. Iemand geheimzinnig die er nog bij komt zitten. Ja. En Kami die iets vierkant gaat weggeven.
1: Allee,
2: wow, wat zou het toch zijn, hoor. Wat een spoiler.
0: Robin, ongelooflijk veel succes. Zometeen om 6 uur neem jij de boel hier over. Het wordt een plezante avond, denk ik.
1: Zeker. Tot straks.

0: Zometeen is Robbie Keijert hier voor jou om je te steunen terwijl je aan het blokken bent met een mystery persoon die erbij komt presenteren. Straks weet wie.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
5: Camber, more space for your place.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Een heel goede avond. Het is 6 uur.
10: 14 nieuws.
0: Hier is Nicky van Driessen.
11: Na het busongeval in Buggenhout zijn er meer en meer klachten over de chauffeur. Zowel het parket als de provincie Oost-Vlaanderen bevestigen dat er eerder al klachten waren over de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout vorige week. Twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur zelf kwamen daarbij om het leven. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens de christelijke vakbond ACV is er niet zo vaak controle op die chauffeurs omdat er een tekort is.
12: Het is een sector waar dat winst maken vaak, ja, gelijk staat aan een oogje dichtknepen, zal ik maar zeggen. Er is niet echt heel veel controle op. Hè. Het is enkel wanneer dat er dingen doorkomen naar de lijn dat men effectief aan de gang kan gaan om daar iets aan te gaan doen. Ja.
11: Seriemoordenaar Freddy Orion zal strikt begeleid worden nu hij de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij heeft 46 jaar vastgezeten voor 6 moorden in de jaren 80. Orion zal nu eerst opgevangen worden in een forensisch zorgcentrum en nadien stapsgewijs terugkeren naar de maatschappij, zegt zijn advocaat.
13: Ik kan u op dat punt verzekeren dat er meer dan voldoende voorwaarden zijn opgelegd zodanig dat de man goed gemonitord wordt en dat niemand geen schrik moet hebben om plotseling Freddy Orion onderweg tegen te komen. Meneer Orion heeft op dat punt geen enkele intentie om te gaan lopen. Het enige dat die man wil, is dat hij vergeten wordt. En op die manier in alle rust, op een heel beperkte wijze, op een hele minimale wijze, terug naar de maatschappij kan keren. En dit is de eerste stap.
11: De gezondheidsorganisatie Dokters van de Wereld vraagt extra middelen in de strijd tegen de ziekte difterie bij daklozen in Brussel. Dat is een erg besmettelijke huidziekte. De organisatie deed al een beperkte vaccinatiecampagne, maar zegt dat er meer nodig is om een grotere uitbraak te vermijden. Tussen januari en april van dit jaar zijn er al 5 gevallen vastgesteld met difterie, waar dat er normaal maar 2 à 3 op een heel jaar zijn. Iran zegt dat het niet verder wil onderhandelen met de Verenigde Staten over vrede, zolang Israël zijn militaire operaties in Libanon en Gaza niet stopzet. Intussen roept het Israëlische leger inwoners van de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut op om er te vertrekken. Israël zegt dat het daar doelwitten van Hezbollah wil aanvallen, dat op zijn beurt raketten blijft afvuren op het noorden van Israël. En dan sport. In de wielerronde van Wallonië heeft Jordi Meus de openingsetappe gewonnen na een massaspurt. Hij is ook meteen de eerste leider daar in de ranking. In de wielerronde van Italië, de Giro voor vrouwen, heeft de leider Elisa Balsamo de 3e etappe gewonnen. De Italiaanse haalde het ook in een spurt. Haar 3e overwinning is dat op een rij. Ze verstevigt daar haar voorsprong in het algemene klassement. En tennislegende Serena Williams heeft haar terugkeer naar het proftennis aangekondigd. De Amerikaanse van nu 44 zal meedoen aan het dubbelspel op het toernooi van Queens in Londen. Williams stopte 4 jaar geleden. Ze won 23 Grand Slam titels en was 319 weken de allerbeste, de nummer 1 van de wereld. Richting vanavond zijn er opklaringen, maar vannacht volgen er weer buien, mogelijk ook met onweer. Morgen regen- en onweersbuien overdag. Er kan vooral na de middag veel neerslag vallen, met stevige rukwinden erbij. Temperaturen tot 22 graden. De rest van de week blijft wisselvallig en wordt het ietsje frisser.
0: Oh,
8: Olala, dat is niet van de poes. 166 kilometer file op de Antwerpse ring. Verlies je drie kwartier richting Nederland. Oh ja. Tussen Sint... Ah, Mona! Ja. Dat meen je niet. Ga jij verkeer doen?
10: Ja, ja.
8: Yes! Zalig!
10: Ik sta gewoon altijd bij jullie open. Ik wist het niet goed.
8: Ah ja, ik hoorde nu ademen. Ik dacht, dat zal toch niet waar zijn? Maar Mona, zo lang geleden.
10: Ik durfde er niet tussen komen, want je was wel goed begonnen, ze.
8: Het klopt wat ik zei.
10: Ja, ja, ja, het was zeker juist. Ja.
8: Dus doe jij dan verder vanaf...
10: Ja, ik zal wel verder doen.
8: Oké, dus verlies je drie kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.
10: Ja, en dan verder richting Gent, 20 minuten bij. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Hey. Richting Antwerpen, 25 minuten aanschuiven vanaf Antwerpenhaven. 10 vanaf Kleine Bareel, 20 minuten op de E313 in Wommelgem. Dat komt door een ongeval links, maakt daar een reddingstrook. Op de E17 naar Antwerpen zo'n 10 minuten bij tussen Destelbergen en Kalken. Dat komt door een eerder ongeval. Verderop vanaf Zwijndrecht nog 15 minuten extra. En vanaf Waaslandhaven-Oost naar Antwerpen zijn dat er 10. Rond Brussel op de buitenring een half uur bij tussen Sint-Steven-Swoluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Vorst en Groot-Bijgaarde. Komt door een ongeval rechts. Je staat ook een half uur in de file op de A201. Vanuit het centrum van Brussel richting het knooppunt Diegem. Op de E411 richting Namen sta je een half uur in de file tussen Overijse en Waver doorwerken en verder enkel lichte vertragingen.
8: Oh, Mona, zo tof je nog eens te horen.
10: Ja.
14: M&M. Je luistert naar Blokradio.
15: Dat is radio om op te blokken.
14: Robin Keijer.
8: Hey, een zeer goede avond. Welkom bij een gloednieuwe show Blokradio. Speciaal voor jou.

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medi-market.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: M&M Live.
4: Lotte Luiten, wat is 39 min 20 min 1?
5: 18.
4: Dat is Lotte Luiten. En tot slot, Lotte Luiten, wat is 16 plus 12?
5: 28.
4: Maar Lotte, goed gedaan! Ja, sorry, dat examen volgende week, dat komt toch gewoon helemaal goed?
5: Ik had toch wel een beetje moeten blokken, denk ik.
4: Ja, doe maar een beetje, maar niet te veel, want dit ging als vanzelf. En volgens mij gaat dat examen ook vanzelf gaan. Lotte, ben je klaar om jouw tip te revealen?
5: Ja, tuurlijk.
4: Ik ook, Lotte. Ik ook. Hier komt-ie.

0: Lotte, wie is dat?
1: Mariah Carey.
0: Ja. Mariah. Marie. Marie van Samson en Marie misschien? Dit is een tip, liefste luisteraar. Wie wordt mijn co-host? Lotte, dankjewel en succes met de examens.
1: Dank u.
0: Yo!

0: Ja, sorry, maar nu snap ik er niets meer van, hoor. Oké, dus ik herhaal nog even de tips van de luisteraar Dirk aan de lijn. Nu hadden we Mariah Carey. En dan, ja, iets van K3, oi, allele, zomers. Ik weet het niet. En nu zie ik hier ineens in mijn systeem dat er een bericht is van mijn co-host. De stem van de persoon die mij 3 weken lang gaat vergezellen en jou door de blok gaat sleuren. Liefste luisteraar, die klinkt zo.
1: Hey, hallo. Ik ben de co-host van Blokradio. Maar nu hoor je mijn stem nog eens. Misschien praat ik wel en traag of super snel. En straks allemaal hoor ik een hele mooie stem. Veel mooier dan deze stomme performer. Tot straks.
0: Iemand met een lach. En een heel breed bereik qua stem. Maar wie het is, dat is van haar Jelly Roll.

0: zaterdag 27 juni in het Festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met HLN en M&M.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperes van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
3: Humo!
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: M&M.

0: Jelly Roll, I'm good.
1: M&M. Blokradio.
2: Jawel, dat is radio om op te blokken. Voilà, de eerste 45 minuten van Blokradio zijn een feit. En vanaf nu gaan we alleen maar naar omhoog. Allee, in intensiteit en in kwaliteit ook. Want ik krijg een fantastische co-host hier bij me tijdens Blokradio. En we zijn eigenlijk al het hele uur op zoek naar wie dat zou zijn. En we hebben Aurélie aan de lijn. Dag Aurélie.
3: Dag Robin.
2: Hallo, hallo, hallo. Er zijn een paar tips gepasseerd. En jij hebt die allemaal gehoord en hebt nu een vermoeden over wie mogelijk hier met mij Blokradio komt maken.
3: Ik denk dat het onze eigen Julie van de Steen is.
2: Julie van de Steen. Hoe ben je in hemelsnaam daarop gekomen?
3: Die meneer noemde Dirk. Haar hondje noemt Dirkje.
2: Van Julie, dat klopt. Ah, slim, gewoon zijn naam.
3: Ja. Daarna ze heeft nog de ochtendradio gepresenteerd. De ochtenden.
2: Klopt.
3: En kerst, Jingle Bells.
2: Jingle Bells, van het lied.
3: Nee, de serie.
2: Ah, Jingle Bells, de reeks op VTM. Het is juist.
3: Ja.
2: Jingle Bells met Mina. Juist.
3: Ja,
2: dat lijkt allemaal te kloppen. Ze heeft ook nog naast Karen Damen in de Masked Singer gezeten. K3 zou zomaar even kunnen. Maar ja, is het ze? Of is het toch Peter van der Veire of Maureen? Of iemand helemaal anders? Wie ben jij echt?
4: Nee. Hallo, ik ben Peter van der Veire.
2: Nee, het is Julie van der Steen! Dag Aurélie! Hallo, wereld! Hallo! Oh, Aurélie, ben je precies blij?
3: Ja, zeker. Grote fan van jullie.
2: Oh, ik ook.
5: Van mij, zegt ze.
2: Van jullie, zei ze. Van ons allebei. Ja, zeker. Tof. En Aurélie, ben je ook grote fan van Jingle Bells?
5: Jingle Bells.
3: Ja. Juist. Superserie.
2: Superserie, inderdaad. Ja, single all the way. Oké, zeg Aurélie, heb jij blokkers bij jou in de buurt? Allee, in het gezin of in de familie?
3: Nee, mijn zoontje is maar 4 jaar.
2: Dus. Ah. Ja. Oh. Hij speelt met de blokken.
5: Ja, het gaat ooit gebeuren. Ja. Was je zelf een goede blokker?
3: Gewoon niet echt, eigenlijk.
5: Mm, dat is niet erg. Je kan altijd nog iets doen in de media of zo.
2: Zeker, zeker.
3: Ja, misschien, wie weet.
5: Ja, dat is waar, ja.
2: Wat doe je nu, Aurélie, van job, na niet geblokt te hebben?
3: Ik ben verpleegkundige in het psychiatrisch centrum.
2: Ja, maar dan ga je toch wel achteraf nog wat gestudeerd hebben en stage en zo gedaan hebben?
3: Ja, dat wel. Maar ja, dat is maar beroepsonderwijs, hè, dus.
2: Dat is niet maar. Dat moet er niet maar bij zeggen.
5: Nee, dat vind ik ook.
2: Echt, helemaal niet. Aurélie, dank je wel om even te bellen en merci om ons Julie te raden ook, hè.
5: Dank je.
3: Ja, dat is heel graag gedaan. Super blij dat ze terug is op de radio.
5: Oh, zeker. I love you, Aurélie.
2: Allee, dag, hè, Aurélie.
3: Dag.
2: Yo.
1: M&M.

0: Calvin Harris, the one and only. En de one and only Julie van den Steen. Huppakee, terug op de radio. We kennen van Jingle Bells.
1: Single, maar stop, als we reclame maken, dan moet het wel goed zijn.
0: Ah ja. Single Bells?
1: Single Bells.
0: Perfect.
1: Zeker.
0: Zeg, fijn dat je er bent, hè.
1: Ja, dank u dat ik er mag zijn. Met jou.
0: Wat is je goede voornemen voor 3 weken Blok Radio?
1: Ik ga zo weinig mogelijk op uw kap proberen zitten. Ja, die negatieve energie die tussen ons hangt, want ja, wij gaan elkaar al wat beter leren kennen tijdens de ochtendradio.
0: Ah, klopt, klopt.
1: Die moet weg.
0: Ah, je gaat vriendelijker zijn.
1: Ik ga het proberen, ja.
0: Oké, okay. Was jij als student?
1: Ik was een hele goede student.
0: Ik ook.
1: Oezo, waarom?
0: Die moet je inhouden nu, hè.
1: Ja, een beetje.
0: En wat deed je van richting?
1: Waar?
0: Op school.
1: Welke school?
0: Middelbaar.
1: Economie, moderne talen.
0: Leuk.
1: En jij?
0: Latijn.
1: Oh.
0: Latijn. Dat is moeilijk van jou, ja, maar ik begrijp het.
2: M&M. Rate the song.
0: Ja, Blok Radio, dat is ook muziek, hè. We hebben een nieuwe in Rate the song. Things hate that I made you love me.
1: Hate That I Made You Love Me, van Ariana Grande. She's
0: goed
1: back.
0: Voilà, zeker. We willen vooral jouw punten weten. Hij gaat al een tijdje mee in Rate The Song. Wordt goed onthaald, maar wat vind jij ervan? Punten op 10 graag in de app van M&M voor deze nieuwe van Ariana. Rate.

0: Ariana Grande.
1: Eminem.
2: Read the song.
0: Heel veel reacties op haar nieuwe lied Hate That I Made You Love Me.
3: Milo geeft hem 9, Zita geeft hem 8 op 10. Dat brengt de totale score.
0: Wippa!
3: Op een 7,5. En dat wil zeggen dat ze doorgaat en morgen opnieuw te horen is in de M&M Ochtendshow.
0: Zeker.
2: Make life sing.
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: gestart is. Nooduitgang.
1: Juist.
0: Ik dacht dat dat een nummer was van iemand anders.
1: Van?
0: Bazaar?
2: Exit.
0: Allee, met de joor.
1: Ja, kijk. Is het plagiaat of gewoon een ode? Wie weet.
0: De jokkes.
1: Zo meteen een fantastische muzikale gast bij ons. The one and only Camille. Ja, ja. Hey.
3: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel. Caraïbisch blauw
4: of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
9: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
1: Het is exact 7 uur.
11: 14 uur.
1: Hier is Nicky van Driessen.
12: Na het busongeval in Buggenhout zijn er meer en meer klachten over de chauffeur. Zowel het parket als de provincie Oost-Vlaanderen bevestigen dat er eerder al klachten waren over de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout vorige week. Daarbij zijn twee leerlingen, een begeleidster en de buschauffeur zelf overleden. Wij spraken met de moeder van een van de leerlingen, die ook regelmatig meereed met die bus. Om haar onherkenbaar te maken is haar getuigenis ingelezen door een collega.
13: Hij was heel erg bang. Echt huilend dat hij niet op de bus wou, omdat hij roekeloos reed. En dat hij vreesde dat er dingen gingen gebeuren. Door het rood rijden, op de gsm zitten en niet op de baan letten. Zo in de 30, daar reed hij dan 70, of soms wel rapper. 160 of 170 op de autostrade. Echt heel veel dingen waarvan ik denk, dat doe je niet. En zeker niet als je kindjes van een ander bij u hebt.
12: Seriemoordenaar Freddy Orion zal strikt begeleid worden nu hij de gevangenis mag verlaten met een enkel band. Hij heeft 46 jaar vastgezeten voor 6 moorden en zal nu eerst opgevangen worden in een forensisch zorgcentrum. Johan Steijaert, de broer van Roland, die samen met zijn gezin werd vermoord door de seriemoordenaar, reageert aangeslagen.
14: Ik heb na 79 20 jaar gewacht en gehoopt voor iets van het individu of via zijn advocaten te horen te krijgen. Van diepe spijt, wat heb ik gedaan? Dat mocht niet. Duizendmaal excuses. Ik weet dat ik lang gestraft ga worden. Maar oké, maar geen enkel greintje van spijt. En ik heb 20 jaar gewacht.
12: In het Brussels parlement komt er een onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Uit een panoreportage bleek dat PS-schepen Lotfi Mostefa invloed uitoefent op wie een sociale woning krijgt. De commissie moet wel al op 21 juli klaar zijn. Oppositiepartijen Ecolo en N-VA vinden dat veel te vroeg. In de wielerronde van Wallonië heeft Jordi Meus de openingsetappe gewonnen aan Massaspurt. Hij is ook meteen de eerste leider daar. In de Giro d'Italia voor vrouwen heeft de leider Elisa Balsamo de derde etappe gewonnen. De Italiaanse haalde het ook in een spurt, haar derde overwinning op een rij. Ze verstevigt haar voorsprong in het algemeen klassement. Richting de avond krijgen we opklaringen, maar vannacht volgen buien, mogelijk ook onweer. Morgen regen en onweersbuien overdag, met stevige rukwinden erbij, 22 graden max. De rest van de week wisselvallig en ook iets frisser weer.
11: M&M. Je luistert naar Blokradio.
15: Dat is radio om op te blokken.
0: Hey, eindelijk een leuke pauze tijdens het blokken.
1: Zeker, want wij zijn er voor je met Blokradio.

0: Alex Warren, Fever Dream. Hela jongens, een gloednieuw programma vanaf nu op je radio tussen 6 en 9 s'avonds. 3 weken lang met een prachtig duo.
1: Is dat 3 weken? Oh my god, dat gaat helemaal niet.
0: Een radiokanon zonder gelijke hier aan mijn zijde. Het is niet
1: 6 en 9.
0: Het is niet Pommelien Thijs. Het is niet Marie-Jean, dat hebben we daarnet gehoord. Nee, het is een combinatie van de twee.
1: Ah,
0: het is Julie van de Steen.
1: Gemeen, dat ze willen kwetsen, dat doet pijn. En ik ben erover.
0: Moet eens kijken hoeveel positieve reacties in de app van M&M. Arne Pers, die geeft een pijr tegen zijn boeken en die zegt, zijn dat Robin en Julie die ik daar hoor, dat wordt weer steengoed en kei cool.
1: Oh, yeah.
0: Want we hebben allebei steen
1: hey.
0: Een achternaam, hè?
1: Ma, ik wist dat helemaal niet.
0: Blok Radio.
1: Kei. Ja.
0: Toppie.
1: Dat is Arne.
0: Dat is Arne. Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel zin heb je in dit project?
1: 2, want er is groeimarge nodig. Ik ga niet alles geven direct. Dat moet je bij het blokken ook niet doen trouwens. Je moet gematigd.
0: Ja.
1: Je moet echt matigen. Je moet... ik ben al wat moe, sorry.
0: Nee.
1: Je moet pauzes nemen. Je moet vooral luisteren naar ons. Wij gaan u helpen als je het nodig hebt.
0: Wat deed jij tijdens je blokpauzes?
1: Stressen, wenen, zweten. Soms was er zelfs bloed.
0: Oei.
1: Ja, ik was echt een stresserke wel. Ja, ik was zo die trut. Ja, maar ja,
0: ah,
1: ik weet wat ik ga zeggen.

0: Rood Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
4: M&M Live.
5: Hey, dat is lief.
6: Maar kan je goed haar poes nadoen?
7: Ik hoop het.
6: Oké, we gaan dat gewoon doen, hè?
8: We gaan dat gewoon doen.
6: Is je er klaar voor, Ben Shana?
7: Ja.
6: Miauw. Sorry.
8: Voilà. Hela.
9: Hey, Shana, dat is goed gedaan.
8: Van Shana gaan we naar persoon nummer 2. Hallo, met wie?
7: Met Shano.
8: Oh, Shana, Shano.
6: Dat kan niet.
8: Oh, la la la la, sowieso, zeker wel. Shano, Shano. Jij bent ook grote fan van Camille. Wat vind jij het leukst aan Camille?
7: Ze kan heel goed zingen en hele goede hoge noten halen.
6: Dank u.
8: Maar ook jij, Shano, zal hoge noten moeten halen, want je moet een poes nadoen.
6: Wacht, ga je een blije poes, een gelukkige poes, een boze poes, een triestige poes of een krolse poes nadoen?
7: Ik hoop op een blije poes.
8: Oké, okay. Okay, toch de blije poes. Oké, okay, dat is slim gezien. Shano? Niet
7: ja.
8: Shana. 3, 2, 1. Hier ga je. Even een klein technisch probleem. De poes was zodanig hoog in register dat de telefoonlijn even het begaf. Je mag nog eens, Shano. 3, 2, 1.
9: Dat is zo'n hoge noot.
8: Iets bijzonders.
9: Ja, het is iets bijzonders.
8: Kan je dan nog 1 keer proberen, Shano? Misschien je hoogste... Of iets verder van de telefoon gaan? Of wat lager qua poes? Meer kater, denk je. Oké, okay, Shano. Hier gaan we. 3, 2, 1. Wow.
9: Oh, okay.
8: Een soort van brommer. Oké. Okay. Ik kijk naar de one and only. Shana, Shano. Wie wordt het? Nummer 1 of nummer 2? Camille, jij bent de poezenexpert. Wie had de beste poes?
9: Oh, dat is moeilijk. Maar ik was wel heel hard onder de indruk van... Shano.
8: Shano? Jij had de beste poes! Daar komt nog even een kitten naar boven. Ja, Shano, er wordt gehandtekend op dit eigenste moment.
9: Ja, ja, ja.
8: Wat moet Camille erop zetten?
9: Uw naam, hè?
7: Mijn naam? Ja, zeker.
9: En dat is geschreven S-H-A-A-N-O.
7: Dubbel N-O-N.
9: Dubbel N-O-N.
7: Ja, gaan we... klopt.
8: Super, dus S-H-A...
7: A?
8: Dan...
7: Dubbel N-O-N.
8: Shannon.
7: Ja, klopt.
8: Oh, perfect. Shannon. Maar dan met 2 nus. Super. Shannon, er komt je richting uit. Die fantastische vinyl. Allemaal gehandtekend door Camille. Salut, hè.
9: Goed gedaan.
8: Camille, ongelooflijk bedankt dat je hier was.
9: Ja, jullie merci. Ik vind het altijd keileuk.
8: Zeg, succes met je circus. Succes met je plaat, met de collectibles, met alles.
9: Met het leven ook wel. Dank je wel. Dat is super lief. Jullie ook, hè?
10: Ja, dank je wel.
8: En met een dino, ik zie hem daar zitten.
9: Ja, dank je.
8: Hij is in slaap gevallen, precies. Ah, hey, nee,

0: Oh, maar wij gaan toffe dingen doen hier bij Blok Radio. Zwaar, Julie.
1: Dat is waar, Robin.
0: Zometeen een waanzinnig spel met een lied bij. Dat is gezongen. Leuk, hè?
2: Robin en Julie weten het niet.
0: Ja, voilà. Dat is dus eigenlijk voor zometeen. Wat blokt die?
1: Je hebt dat niet mogen inzingen.
0: Hm? Ah, oh, sorry.
3: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Phishing is vandaag de meest voorkomende vorm van digitale fraude. Maar hoe voorkom je dat je in de val trapt? Het allerbelangrijkste? Deel nooit je bankgegevens. Geen enkele financiële instelling zal je via mail of telefoon om je pincode of elektronische handtekening vragen. Laat je ook niet onder druk zetten. Oplichters maken je graag wijs dat het superdringend is, zodat je reageert zonder na te denken. Neem altijd de tijd om het te controleren. En verander regelmatig je wachtwoorden. Gebruik combinaties van hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens. Zo kan je in alle vertrouwen je smartphone of pc gebruiken. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
4: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Na eerdere getuigenissen van twee busbegeleidsters over het rijgedrag van de buschauffeur die betrokken was bij het ongeval in Buggenhout, reageert nu ook een moeder. Het gaat om de moeder van een leerling die ook regelmatig meereed met de bus. Om haar onherkenbaar te maken is haar getuigenis ingelezen door een collega.
5: Hij was heel erg bang. Echt huilend dat hij niet op de bus wou, omdat hij roekeloos reed. En dat hij vreesde dat er dingen gingen gebeuren. Door het rood rijden, op de gsm zitten en niet op de baan letten. Zo in de 30, daar reed hij dan 70, of soms wel rapper. 160 of 170 op de autostrade. Echt heel veel dingen waarvan ik denk, dat doe je niet. En zeker niet als je kindjes van een ander bij u hebt.
4: Er waren al eerder klachten binnengekomen bij het parket en de provincie Oost-Vlaanderen over de buschauffeur. Bij het ongeval in Buggenhout zijn vorige week twee leerlingen overleden, een 27-jarige begeleidster en de chauffeur zelf. Johan Steyaert, de broer van Roland Steyaert, die samen met zijn gezin werd vermoord door seriemoordenaar Freddy Orion, reageert aangeslagen op het nieuws dat Orion vrij mag komen met een enkel band. Orion werd in 1980 tot levenslang veroordeeld en zit al 46 jaar in de gevangenis voor 6 moorden. Hij vermoordde 5 leden van eenzelfde gezin in Sint-Amandsberg en een winkelierster. Maar de familie kreeg nooit enige spijtbetuiging, zegt Johan Steyaert.
6: Ik heb na 1979 20 jaar gewacht en gehoopt voor iets van het individu of via zijn advocaten te horen te krijgen. Van diepe spijt, wat heb ik gedaan? Dat mocht niet. Duizendmaal excuses. Ik weet dat ik lang gestraft ga worden. Maar oké, maar geen enkel greintje van spijt. En ik heb 20 jaar gewacht.
4: De voorbije decennia had Orion verschillende keren een verzoek ingediend om de gevangenis te verlaten. Maar dat werd telkens geweigerd. Nu is beslist dat hij met een enkel band mag vrijkomen. Hij zal opgevangen worden in een forensisch-psychiatrisch centrum. In het Brussels parlement komt er een onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Een panoreportage bracht aan het licht dat PS-schepen Lotfi Mostefa persoonlijk invloed uitoefende op wie een sociale woning toegewezen krijgt. De PS neemt Mostefa in bescherming, maar verzet zich niet meer tegen de onderzoekscommissie. Die zal wel uitzonderlijk snel moeten werken. De meerderheidspartijen hebben afgesproken dat de commissie op 21 juli al klaar moet zijn. En dat is tegen de zin van de oppositiepartijen. Matthias van den Borre van N-VA vindt het bijvoorbeeld vreemd dat de meerderheidspartijen gezwicht zijn voor de PS.
7: Dat is toch wel straf dat Anders en Meijer en die partijen van de meerderheid hier nu met een amendement komen op hun eigen tekst om net dat uit die onderzoekscommissie te halen. Namelijk die beschuldigingen van belangenvermenging, van cliëntelisme, van het misbruiken van procedures. Dat was ingeschreven in hun eerste tekst, maar nu halen ze dat met een amendement uit de tekst. En ja, dat is natuurlijk wel straf.
4: In Rebek bij Tubeke in Waals-Brabant zijn verschillende loodsen, magazijnen en tanks van een mazoetleverancier in brand gevlogen. De brand is intussen onder controle. Aan buurtbewoners is wel gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. En ook de inwoners van Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen kregen de raad de voorbije dag om ramen en deuren dicht te houden vanwege een brand in een bedrijf dat verse en bevroren groenten en fruit verwerkt. De brand is daar ontstaan door een kortsluiting in de zonnepanelen. En dan nog een sportbericht. In het voetbal is Sébastien Pocognoli ontslagen als trainer van AS Monaco. Het voorbije seizoen strandde Monaco op de 7e plaats in het Franse klassement. Pocognoli was in oktober vorig jaar aangesteld bij de voetbalclub. Toen verliet hij Union, waarmee hij het seizoen voordien nog kampioen speelde. En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer. Bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. Ook morgen regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Hi, it's Harry Styles. What a surprise to you.
8: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
9: in het Wembley Stadium in Londen.
10: Here we go now.
8: Luister deze week naar M&M
9: en win jouw complete concerttrip naar Harry Styles in Londen. M&M. Je luistert naar Blok Radio.
8: Dat is radio om op te blokken.
0: Hey, een nieuwe show op je radio en zo'n finalist die kans maakt om naar Harry Styles te gaan in Londen. Dit uur

0: Aaron Blommaert en Harry Styles van Aalst.
1: Hi, it's Harry Styles.
2: M&M stuurt jou exclusief
1: naar Harry Styles in Londen.
3: Ga jij op 12 juli naar Harry Styles op onze kosten? Misschien. Je kan je nog steeds inschrijven via het M&M-kanaal op 40 Max, want elke dag bellen wij een finalist. Als we je bellen, moet je maar één iets doen. En dat is opnemen met... Dat is super simpel, dat moet lukken.
0: Ja, dat hoop ik dan, dat hoop ik dan. Alright, indien je je ingeschreven hebt de voorbije dagen, hou je telefoon in de gaten, want we gaan nu een mogelijke finalist bellen. Check je telly, broski, zoals ze zeggen.
3: Niemand zegt dat.
0: Iedereen zegt dat. Check je telly en neem op met de juiste... Op de juiste manier.
4: We belong together.
0: Hey, dat waren er meerdere. Hallo, met wie?
4: Hallo, met Paulien.
0: Dag Paulien, wie zong er mee met jou, Paulien?
4: Mijn kotgenoot Lucas. Hallo.
0: Hey, hallo.
5: Hey, Lucas.
0: De Lucas. En ben je samen met Lucas? Allee.
5: Allee.
4: Lucas is mijn kotgenoot.
3: Voilà, dat daar blijft
0: ik.
3: Het ook bij.
0: Dat weet ik.
3: Zou maar... Lucas meegaan?
0: Ah ja, okay. Ah, ja, zou die meegaan op hotel? Naar Harry Styles.
4: Nee, die heeft examens dan.
0: Ah, heeft examens. Spijtig. Ja, wat dat is met een hotelovernachting, hè?
3: Dat is veel te privé, veel te snel.
0: Sorry. Stel je wint, Paulien. Wie mag er dan wel mee met jou als het niet Lucas is?
4: Mijn beste vriendin Hazel.
3: Dat is goed.
0: Zalig, zalig. En waarom wil je haar per se meenemen?
4: Omdat ik met haar een paar jaar geleden naar Werchter ben geweest.
0: Ook naar de Harry?
4: Ja.
0: Prachtig. Oh,
3: goed.
0: Jij daar geweest?
3: Een mooie dag. Ja, het was heel warm. Dat weet ik nog. Ja, ja, ja. Het was warm, hè. Zwaar, hè, Paulien?
4: Ja, ja, het was heel warm.
3: Oh, maar nu is het ook warm, zo daarbinnen.
0: Jola.
4: Ja, ik hoop.
3: Dat is zeker.
0: Zalig. Zeg, hij was in Amsterdam. Dan ben je niet gegaan. Was daar een reden voor, Paulien?
4: Ja, omdat ik examens had. Oh. En ik daar gewoon niet geraakte.
3: Naar welk nummer kijk je het meeste uit?
4: Ik denk Ready, Steady, Go.
3: Dat snap ik. Het is zo ravy en dan gaat hij zo met zo'n rare microfoon. Ready, steady, go. Zo wat cooler. Hij
4: ja,
3: laat
4: exact.
3: Zo zijn coolere ik zien.
0: Oh. Heel cool. Heel cool. Zeg, je zit bij deze in de finale, Paulien. Ben je blij?
4: Ja, super blij.
0: Hey. Is Lucas blij? Hey. Lucas, ben je blij?
6: Ja, super blij.
0: Super blij. Maar ik wil niet mee. Maar dat is goed. Paulien, tot in de finale. Salut, hè.
1: Schrijf je nu in via VRT Max.
2: En win een complete concerttrip naar Harry Styles in Londen.
0: Schrijf je in, Lucas. Misschien ga jij dat mee. Wie weet.
5: Oké, dat is goed. Je laat doen. Ik kom er mee.

0: 9:15, jongens. Oh, we gaan hier gas geven. Blok Radio is in full swing. We zijn helemaal bezig. Vanaf nu, 6 tot 9, elke dag zet het in je kalender. Niet alleen met mij. Nee, nee, het wordt zoveel beter. Want Marie-Jeanne is hier ook.
1: Hallo.
0: Hey, Julie van den Steen. Je kent van Jingle Bells.
1: Singlebells.
0: Klopt.
1: Dat is eerlijk dat je zo verkeerde reclame maakt.
0: Was per ongeluk. Wij hebben iets fantastisch. Iets dat eigenlijk de cure is voor alle mensen die kampen met blokstress. Die het lastig hebben nu op dit uur 9:15. Dat is ambetant als je nu nog moet studeren.
1: Probeer jij nu zo Engels te praten om jongere mensen aan te spreken?
0: The cure? Don't know what you're talking about. Time for the bloktelefoon.
2: M&M. Bloktelefoon.
0: Hey.
1: Prachtig.
0: Je kan ons bellen op 078-78-1010. En dan kom je hier eigenlijk via de bloktelefoon binnen in deze studio.
1: Dus als je nu aan het blokken bent, pak even pauze.
0: Ja.
1: Want je hebt sowieso wat motivatie nodig in de vorm van een request.
0: Ja, goed.
1: Een liedje. Dus bel nu 078-78-1010.
0: Ik zeg altijd 078-78.
1: Ja, maar sommige mensen kunnen dat niet.
0: Maar 78?
1: Ja, want dan... Sommige mensen kunnen dat niet.
0: Dan doen die 87 in plaats van 78. Ah ja.
1: En ik ken iemand.
0: Jij kent zo iemand.
1: Een vriend van mij, die heeft dat ook.
0: Oké. Okay. Dus liefste blokkertjes. 078-78-1010. Dus 2 keer 78, 2 keer 10. Bel nu, de lijnen staan open hè, als je aan het blokken bent. Maar kijk, hier is er een.
1: Oh my god.
0: Dat is onze eerste.
1: Oh.
0: Doe jij maar.
1: Hallo, met wie?
3: Met Evi.
1: Evi. Hoe gaat het?
3: Goed.
1: Ben je aan het blokken?
3: Ja.
1: Oké, vertel, wat ben je aan het studeren?
3: Wetenschappen.
1: Wat zeg Evi, hoe oud ben je?
3: Ik ben 14.
1: 14 jaar en het is bijna 9:50 en je bent nu nog wetenschap aan het studeren. Heb je morgen examen?
3: Nee, volgende week.
1: Maar zo voorbeeldig?
0: Hey.
1: Zie je het zitten?
3: Sorry?
1: Zie jij het zitten, wetenschappen?
3: Ja.
1: Nee, ik hoorde een
0: Ja.
1: Dat is de waarheid, hè.
0: Wat voor wetenschappen zijn dat? Is dat zo fysica, Evi?
1: Samen.
3: Stemwetenschappen, dus zo, ja, van alles samen.
1: Dat is inderdaad alles samen. Dat is zo nog fysica en chemie en... Biologie zelfs, denk ik, samen in één vak. Het is 14.
0: Moeilijk, jongens.
1: Ja, dat is niet gemakkelijk. Oké, maar vertel, wat is het interessantste in jouw cursus op dit moment, Evi? Robin gaat jou helpen.
0: Ja.
3: Herfstbomen.
0: Nee. Herfstbomen? Bomen uit de herfst, zoals daar zijn de den, de spar, de naaldbomen, de esdoorn. Nee, wat?
1: De hefbomen.
0: Ah, hefbomen. Daar weet ik alles van. Dus je bedoelt, stel, even een raadseltje. Stel, Julie staat aan de ene kant van een hefboom. En Robin staat aan de andere kant van de hefboom.
1: Niet?
0: Wie? Wat? Welke kant van de hefboom gaat dan naar omhoog, Evi?
3: Ik ben Julie.
0: Dus dat wil zeggen, wie weegt er meer?
3: Robin.
0: Dat is juist, denk ik.
1: Ons gewicht... Ja, dat is niet waar. Ik weeg niet meer dan u.
0: Nee, maar ze zei dat ik meer weeg dan jij.
1: Ja, maar jij zegt...
0: Ons gewicht op 3. Ben je klaar?
1: Okay. Dat is zo gemeen.
0: Ah, is dat gemeen? Ah, ja, sorry. Ik weeg 70.
1: Ja, ik weeg wel minder dan 70 kilo.
0: Ah, zie je? Dus dan klopt het. Je hebt het goed gedaan, Evi. De hefboom van Julie gaat naar omhoog.
1: Ja, maar 70 kilo?
0: Ja, ja. Dat sta ik zelfs nog dik. Want ik weeg... Allee, dik, zwaar. Want ik woog een heel jaar lang 68.
1: Ah, ja. Je mag dik zeggen, hoor.
0: Ik weet het. Hefboom. Evi, misschien kan jij een kleine hefboom gebruiken in de vorm van een song. Iets dat je er volledig bovenop heft. Welk lied wil je horen, Evi?
3: Lush Life van Paralyzed.
0: Oh.
1: Kan je dansen?
0: Zalig.
3: Ja.
1: Natuurlijk.
0: Stel, Zara Larsson zit op een hefboom.
1: Oh, kom aan.
0: En aan de andere kant zit de identieke Zara Larsson. Ook haar tweelingzus, exact dezelfde. Aan de andere kant van de hefboom. Wat gebeurt er dan met de hefboom, Evi?
3: Die balanceert, want die gaat niet omhoog, want die weegt evenveel.
0: Exact. Moedermaal, wat een talent. Salutjes, Evi. Hashtag hefboom for life.

0: Zara Larsson, hashtag hefboom.
1: Bloktelefoon. Bloktelefoon, dat betekent dat je... Oh, is er weer al een applaus?
0: Een applaus? Applaus, applaus voor iedereen.
1: Ik wil even een korte kadering geven. Ik ben al wakker van 4 uur.
0: Dat is lang.
1: Ik ben echt super moe. Maar dat betekent dat ik wel plezanter ben dan als ik niet moe ben.
0: Dat is een soort van hefboom.
1: En dan stop met dat woord te gebruiken.
0: Oké.
1: Okay. Oh, ik vergeet dat dus elke keer dat ik zie dat jij soms heel vervelend kunt zijn.
0: Ja, klopt.
1: Je kan ons bellen.
0: Ah, dat is waar.
1: Ja. Ik zou het ook heel leuk vinden als je ons even belt. Op het nummer 078-78-1010. 078-78-1010. Dat wil dus zeggen, je kan dat nu doen.
0: Lijnen staan open. Ik wil ook nog iets toevoegen. Hefboomgewijs. Het hoeven niet alleen maar studenten te zijn. Hè. Stel, je bent een mama of een papa of iets ertussen of zo van een student. En je zegt, oh, ik wil wel een keer de Kenneth. Die is nu aan het studeren. Hefbomen of iets. Een shout-out geven. Dan mag dat ook, hè, jongens. Dus iedereen die iets met studeren te maken heeft, die even wil bellen. 078-78-1010.
1: 1-0.
0: Ja, maar dus je gelooft het niet, maar als je dat nu intikt en je duwt op het groene horentje, dan kom je rechtstreeks bij ons, zoals Evie daarnet.
1: Droom jij er ooit al eens van om te bellen met Robin Keijaert op de radio?
0: Wat?
1: Dan kan dat.
0: Ja.
1: Je droom kan nu uitkomen.
0: Ah, daar is er één.
1: Ik voel me zo'n beetje in een teleshop.
0: Zeker, bel alsjeblieft, bel. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Laura.
0: Laura! Niet stagiair Laura, maar een echte Laura. Hallo Laura.
2: Ja.
0: Zeg het eens.
2: Hallo.
0: Ben je aan het blokken?
2: Ja, ik ben aan het studeren.
0: Oké. Wat studeer je?
2: Voor Duits.
1: Ah, auf Deutsch.
0: Ah, nein, nein. Goed.
1: Als bij Mittwoch.
0: Ah ja.
2: Nee, dat snap ik niet.
0: Juist. Als bij Mittwoch von Suicide.
1: Ik had er een liedje voor. Als bij Mittwoch. Als bij Mittwoch. Gegenüber.
0: Ans daarbij.
1: Maar ik weet niet meer wat het was.
0: Ik heb dat ook. Maar dat is zot, maar dat triggert iets bij mij.
1: Als bij Mittwoch. Als bij Mittwoch. Gegenüber. Ik weet niet meer
0: Nuber.
1: Wat het was. Dat waren zo'n woordjes dat je moest leren.
0: Ja, ja.
1: En die woorden deden iets of zo.
0: Over een vervoeging die je moest
1: ja,
0: doen.
1: Ja, ja.
0: En dat was dan bij die bepaalde woorden. Ik deed dat op, altijd is kort jakje. Aus bei Mittag von so seid gegenüber ans vorbei.
2: Maar prachtig.
0: Dank je wel, Laura. Dank je wel. En welke Duitse woorden bist u aan het leren nu?
2: Ik ben nu dat possessief pronomen aan het leren, dus de bezittelijke voornaamwoorden.
0: Hmm, wat is jouw kostbaarste bezit, Laura?
2: Mijn kostbaarste bezit?
0: Ja.
2: Ik denk toch wel mijn camera. Mijn digitale camera.
0: Hoe zeg je camera in het Duits?
2: Oei, dat weet ik niet meer.
1: Camera.
0: Ja, dat is toch camera natuurlijk. Zelfverständlich.
2: Ja, ik moet toch studeren. Hè. Ik moet nog studeren.
0: Ah, doe maar, doe maar. Moeten wij iets Duits voor je draaien? Of iets anders, mag ik kiezen, hè?
2: Het mag.
0: Maar iets anders zijn ook, hè? Als jullie precies geen verlies.
1: Nee, maar mijn mening doet
0: het niet. Nee? Nee, nee, wat?
1: Naina.
0: Nena?
1: Nena?
0: Nena?
1: Naina?
0: Ja, zeg maar.
2: Voor mij maakt dat niet uit.
0: Nena!

0: Wobbly?
1: God, hoe kan je dat je dat niet kent? Veel spaas.
2: Je articuleert niet.
3: Nee, ken ik niet, sorry.
1: Veel spaas. Wat denk je dat het zou kunnen betekenen als ik het naar je roep?
2: Veel plezier. Veel plezier.
1: Jawohl, ganz geil. Also, Leute. Nein, geil, das ist okay, um zu sagen. Im Deutsch, das bedeutet ganz leuk. Okay, dit is het laatste liedje van de show. Dat is misschien ook de laatste show van de week.
2: Als er een vrouw is, vind ik niet dat jij daar direct mee mocht praten.
1: Nee,
2: ik moet altijd het woord voeren, even eerst. Vind
1: ik met de boys, jij met de girls. Dag, Laura.
2: Ik ook de boys.
3: Tada.
1: Dag, Laura. Weer de showen.
3: Bye.
1: Tschüss.
3: We
1: love you.

0: zijn we er weer speciaal voor jou met een nieuwe Blokradio vanaf 6 uur. Wou je nog iets zeggen?
1: Nee.
0: Al hè.
1: Tot morgen.
0: Yo!
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft naar eigen zeggen bemiddeld tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. De voorbije dag kondigde de Israëlische premier Netanyahu nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut. Maar het Israëlische leger zal nu niet verder oprukken naar de stad, schrijft president Trump op sociale media. En Hezbollah zou volgens hem ook beloofd hebben om te stoppen met aanvallen. Iran, een bondgenoot van Hezbollah, had ook al gereageerd op het aangekondigde offensief door Netanyahu. Het regime zei dat het niet meer zou onderhandelen met de VS over vrede als Israël niet zou stoppen met de aanvallen op Libanon. In het zuiden van Libanon gaan de Israëlische aanvallen wel nog altijd door. In de stad Tyrus raakte een ziekenhuis beschadigd bij een luchtaanval. Er werden 2 mensen gedood en er vielen ook een 20-tal gewonden. In het Brussels parlement komt er een onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Een panoreportage bracht aan het licht dat PS-schepen Lotfi Mostefa persoonlijk invloed uitoefende op wie een sociale woning toegewezen krijgt. De PS neemt Mostefa in bescherming, maar verzet zich niet meer tegen de onderzoekscommissie. De partij Anders had er namelijk mee gedreigd om uit de Brusselse regering te stappen als die onderzoekscommissie er niet kwam. De commissie zal wel uitzonderlijk snel moeten werken. De meerderheidspartijen hebben afgesproken dat de commissie op 21 juli al klaar moet zijn. Maar voor Imen Balknani van Anders is dat geen probleem.
3: 7 weken, dat is misschien ongezien, maar dat is wel voldoende om alles volledig tot het bot te onderzoeken. We spreken hier over een onderzoekscommissie dat moet ingaan op de zaken en de werking van de Anderlechtse haard. 7 weken is voldoende. Ik krijg dat niet uitgelegd aan Brusselaars dat ze langer zouden moeten wachten voor aanbevelingen en dus voor hervormingen binnen het sociale huisvestingsbeleid.
2: En Rode Duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform, waarmee hij eerder ook al in de Franse tweede klasse Le Mans en de Spaanse derde klasse Extremadura investeerde. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor Genk, zegt collega Peter van den Bemt.
4: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Next Play is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen. Thibaut Courtois zal zelf geen actieve rol spelen binnen de club. Zijn zakenpartner zal wellicht wel in de raad van bestuur komen.
2: En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer. Bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. De overheid heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook morgen regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
6: Magic Summer.

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: M&M Live.

0: van Zeebrugge. David Guetta on the beach. Een ongeziene live ervaring. Tickets en info via livenation.be. Samen met M&M. M&M.
1: Dit is Magic Summer.
0: Een uur lang de beste zomerhit.

0: Het is 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Onderhandelaars van de Europese Unie hebben het licht op groen gezet voor de omstreden terugkeercentra voor afgewezen asielzoekers buiten de Europese Unie. Die centra maken deel uit van het nieuwe, veel strengere terugkeerbeleid dat mensen die geen recht hebben op asiel effectief wil doen vertrekken. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: Volgens de meest recente cijfers keert 28% van wie niet in de EU mag blijven effectief terug. En daar moeten de nieuwe, weliswaar omstreden regels verandering in brengen. Wie weigert te vertrekken kan opgesloten worden. En er komt een wettelijk kader voor de veelbesproken terugkeerhubs. Centraal buiten de Europese Unie, waar mensen die geen verblijfsrecht kregen naartoe gestuurd kunnen worden. Als eindbestemming of in afwachting van hun terugkeer naar hun thuisland. Dat daar ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden botst al een tijd op kritiek. Van mensenrechtenorganisaties. Er is lang over onderhandeld, maar er is nu dus dat politiek akkoord. De landen en het Europees Parlement moeten dat nu nog bekrachtigen.
0: De Amerikaanse president Trump heeft naar eigen zeggen bemiddeld tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. De voorbije dag kondigde de Israëlische premier Netanyahu nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut. Maar het Israëlische leger zal nu niet verder oprukken naar de stad, schrijft Trump op sociale media. En Hezbollah zou volgens hem ook beloofd hebben om te stoppen met aanvallen. Iran, een bondgenoot van Hezbollah, had eerder al gereageerd op het aangekondigde de offensief van Israël. Het regime zei dat het niet meer zou onderhandelen met de VS over vrede als Israël niet zou stoppen met de aanvallen op Libanon. De gerechtelijke federale politie in ons land heeft nu ook een onderzoek geopend naar de spectaculaire kunstroof in het Louvre in Parijs vorig jaar. Daarbij werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. Belgische agenten hebben onlangs enkele dieven opgepakt die mogelijk te linken zijn aan de kunstroof. Op hun telefoons werden namelijk foto's van het Louvre gevonden. De politie wil nu achterhalen wat de link is tussen de dieven die in ons land zijn opgepakt en de roof in het Louvre. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft de voorbije avond een bestuurder van een bestelwagen zeker 20 andere wagens en een motorrijder aangereden op de snelweg. Bij die aanrijding raakten verschillende voertuigen zwaar beschadigd en er vielen ook verschillende gewonden. De bestuurder werd opgepakt door de politie. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform, waarmee hij eerder ook al in de Franse tweede klasse Le Mans investeerde en in de Spaanse derde klasse in Extremadura. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor Genk, zegt collega Peter van den Bemt.
2: Belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling en dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Next Play is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland de deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen. Thibaut Courtois zal zelf geen actieve rol spelen binnen de club. Zijn zakenpartner zal wellicht wel in de raad van bestuur komen.
0: En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. De overheid heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook morgen regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: M&M Live.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Judith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is...

0: for just a chance.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan die terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. Het akkoord zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Wie geen asiel krijgt, kan daar naartoe gestuurd worden en dat ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden, botste al op veel kritiek, maar volgens Europees Parlement lid voor N-VA, Asita Kanko, blijven de mensenrechten gegarandeerd.
2: Dit akkoord betekent dat we natuurlijk een geloofwaardig en werkbaar terugkeerbeleid krijgen, maar alle fundamentele rechten worden ook gerespecteerd. Er zijn heel veel garanties opgenomen in het akkoord dat nu vertaald zal worden in alle EU-lidstalen om te voorkomen dat er misbruik is en om ervoor te zorgen dat de lidstaten goede afspraken maken waardoor dat mensenrechten gerespecteerd worden.
1: Onder meer Nederland, Denemarken en Oostenrijk zetten samen al concrete stappen voor zo'n terugkeerhub. De lidstaten en het parlement moeten de nieuwe regels nog wel bekrachtigen. In Heer Hugo Waard bij Amsterdam in Nederland zijn bij een steekpartij 1 dode en 2 zwaar gewonden gevallen. Het incident gebeurde nabij een bedrijf. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De politie kwam massaal ter plaatse en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. In Denemarken zal voormalig premier Mette Frederiksen zichzelf opvolgen als eerste minister. De voorbije avond maakte ze bekend dat ze een linkse regeringscoalitie heeft gevormd die zij zal leiden. In maart waren er parlementsverkiezingen in Denemarken. De Sociaal-Democratische Partij van Frederiksen verloor die, maar bleef wel de grootste partij. Een eerste poging om een regering te vormen mislukte. Nadien probeerde de rechtsliberale uitdager Paulsen het ook, maar ook die poging mislukte. Eind mei werd Frederiksen dan opnieuw aangesteld om een regering te vormen. En dat is dus nu gelukt. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform waarmee hij eerder ook al in de Franse tweede klasse Le Mans investeerde en in de Spaanse derde klasse in Extremadura. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst, zegt Peter van den Bemt.
3: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling en dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland de deuren kan openen naar andere investeerders en die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen. Thibaut Courtois zal zelf geen actieve rol spelen binnen de club. Zijn zakenpartner zal wellicht wel in de raad van bestuur komen.
1: En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. De overheid heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook morgen regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Live.

0: Het is middernacht. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan die terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
0: In Denemarken zal voormalig premier Mette Frederiksen zichzelf opvolgen als eerste minister. De voorbije avond maakte ze bekend dat ze een linkse regeringscoalitie heeft gevormd die zij zal leiden. In maart waren er parlementsverkiezingen in Denemarken. De Sociaal-Democratische Partij van Frederiksen verloor die, maar bleef wel de grootste. Een eerste poging om een regering te vormen mislukte. Nadien probeerde de rechtsliberale uitdager Paulsen het ook, maar ook die poging mislukte. Eind mei werd Frederiksen dan opnieuw aangesteld om een regering te vormen en dat is nu dus gelukt. In Albanië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen een grootschalig bouwproject dat onder meer wordt gefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump. Het zou gaan om een luxe resort dat wordt gebouwd op een onbewoond eiland in de Adriatische Zee en in een beschermd natuurgebied aan de kust, bekend om zijn flamingo's, zeehonden en zeeschildpadden. Milieuorganisaties vrezen dat die biodiversiteit in het gebied in gevaar komt en het verzet tegen het project werd ook heviger nadat het gebied werd afgesloten voor inwoners. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst, zegt Peter van den Bent.
2: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling en dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
0: En dan nog het weer. Vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook de komende dag regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Vannacht van 2:30 tot 7 zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De actie volgt na onderhandelingen over het digitale controlecentrum in Namen. De directie en vakbonden hadden eerder op de dag overlegd over de arbeidsomstandigheden en ondersteunende maatregelen voor de transitie van dat controlecentrum. De actie vannacht zal vooral cargovluchten in Luik treffen en vroege vluchten in Zaventem en Charleroi. In Hoboken bij Antwerpen is er rond 11:15 een gevecht ontstaan waarbij een tiental jongeren betrokken waren. Tijdens het gevecht werd er een mes getrokken en raakte een van de jongeren gewond. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse, maar kon nog geen verdachte oppakken. Het is ook niet duidelijk wat de aanleiding was voor het gevecht. De Antwerpse politie onderzoekt het voorval verder. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Wie geen asiel krijgt, kan daar naartoe gestuurd worden. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
0: Het lijkt erop dat de Amerikaanse president Trump het plan loslaat om een fonds van 1,8 miljard dollar vrij te maken voor schadevergoedingen aan bondgenoten die eerder aangeklaagd werden. Bijvoorbeeld de mensen die in 2021 het Capitool bestormden. Op het plan kwam veel kritiek. Vorige week verbood een rechter om via die weg betalingen uit te voeren. Maar nu bleek ook dat veel Republikeinse senatoren bereid waren om mee te stemmen met de Democraten om het fonds te blokkeren. Het weer, vannacht eerst opklaringen, later kans op buien, mogelijk ook onweer, maxima rond 16 graden. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden en vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Meer op vrtnieuws.be.
2: M&M's.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is...

is 2 uur. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Vannacht van 2:30 tot 7 zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De actie volgt na onderhandelingen over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. De directie en vakbonden hadden eerder op de dag overlegd over de arbeidsomstandigheden en ondersteunende maatregelen voor de transitie naar dat controlecentrum. Door de actie zullen vooral cargovluchten in Luik getroffen worden en vroege vluchten in Zaventem en Charleroi. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeer.